0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
3: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: luistert naar Omroep Brabant.
1: Overal in Brabant.
0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
2: Dit is mijn thuis. Hier ben ik in mijn element.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de Brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn toch in een raar.
6: Wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Visie Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks. We'll be right back.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolle Mina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4e verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Het weer. De komende dag eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
3: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
3: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel van hier.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.

0: is de radiozender waar Brabant leeft.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn twee mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina met de leuzen: de nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide initiatieven was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn drie verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een vierde verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Dit is Omroep Brabant.
1: Kei gezellig.
2: Kei gezellig.
0: Elke dag, de hele dag, de enige.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daar kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Enkele supporters werden gearresteerd. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische zorg nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Het ultralight-toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe de crash kon gebeuren, wordt onderzocht. De afgelopen avond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN, blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: telling me that you built a time machine?
1: Elke zaterdagmiddag stap je bij Omroep Brabant in de tijdmachine.
2: John neemt je mee terug in de tijd.
3: De muziek uit de jaren 70, 80 en 90.
4: De grote hits, bijzondere platen, maar ook de vergeten liedjes.
3: De hele middag draai ik alles uit die tijd.
1: Stap dus in en haal herinneringen op.
2: Tijdmachine op Omroep Brabant.
1: Zaterdag van 12 tot 4.
2: Het gevoel van hier
1: en toen.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Jurjen Boekruid met het NOS Journaal. Gisteravond zijn honderden fietsers de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. In onder meer Apeldoorn, Middelburg, Leeuwarden en Amsterdam voerden ze actie. De actie was georganiseerd door Dolle Mina met de leuze "De nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op." Het is deze week een jaar geleden dat de 17-jarige Lisa uit Apkoude werd omgebracht toen ze 's nachts naar huis fietste. De Verenigde Naties krijgen honderden miljoenen van de VS. De Amerikanen moeten nog zo'n 4 miljard aan de VN betalen, maar wilden eerst hervormingen zien. Ze hamerden onder meer op flinke bezuinigingen. Nu dat is gebeurd, zal de VS binnenkort $850 miljoen overmaken. Na de vermissing van een Nederlandse filmproducent in Suriname zijn 3 verdachten aangehouden. Het zijn een echtpaar uit Cuba en een Surinamer. Een 4de verdachte, ook uit Suriname, is nog voortvluchtig. Filmproducent Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De politie vermoedt dat hij om het leven is gebracht. De premier van Brussel gaat Nederlands leren. Al sinds het aantreden van de Franstalige Boris Dilies is er kritiek op hem omdat hij nauwelijks Nederlands spreekt. Dit terwijl Brussel tweetalig is. Volgende week krijgt hij daarom een stoomcursus. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof, Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn gearresteerd. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3de plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Vanochtend eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Vanaf morgen enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
4: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
5: Het jaar waarin we zijn begonnen.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
1: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9
3: op Omroep Brabant.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In meerdere steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen deden daaraan mee, onder andere in Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als Veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van Lisa uit Abcoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen aan achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard dollar van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om 850 miljoen dollar te betalen aan de VN. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim bestormden het veld nadat vanuit het uitvak vuurwerk hun kant op was gegooid. Daarna kwamen tientallen ME'ers en agenten te paard het veld op om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond en tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar derde plek op de EK naar een tweede plaats in 1:55:41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken. Dan wordt het 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Je draagt bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Hey,
1: Remon! Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
6: September is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
7: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
6: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
7: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
6: Dit is Omroep Brabant. Met nu
7: al wakker Maarten Kortlever.

0: Al blijft dit toch een geweldige plaat. Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World. Dat is een goed begin van de zaterdag.
1: Nu al wakker. Omroep Brabant.
0: Welkom bij een kakelverse en nu al wakker. Ik ga heel veel lekkere liedjes draaien de komende twee uur. Dit uur onder andere Madonna. Ik zie Eagle Eye Cherry, Robbie Williams. Nieuwe tipplaat ook voor je. En we moeten het nog wel even hebben over de top 1976. Want de stembus is open. Ja, die is geopend. En ik heb eigenlijk een verzoekje aan je. Maar daar ga ik zo meteen op terugkomen. Uitgebreide weer zit er ook in. Ik moet nog heel veel doen vandaag. Plaat ook nog. Dus nou, het chockvol. Genoeg te doen. Barry White en You See the Trouble With Me. Hoor je zo meteen. Eerst naar Adele. Dit is Rolling in the Deep.
2: Wakker worden in het weekend.
1: Nu al wakker met

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976, het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: is See the Trouble with me, Barry White, hoorde je. Dan nu
1: Omroep Brabant presenteert
2: een nieuwe plaat die je moet horen.
1: En dit
2: is deze week de Omroep Brabant tipplaat.
0: Elke week komen we bij elkaar en luisteren we naar de nieuwe liedjes die zijn uitgekomen. En dan wordt er stevig gediscussieerd. En dan kiezen we uiteindelijk één liedje waarvan we zeggen, boh, die moet je horen. Dat is onze Omroep Brabant tipplaat. Deze week een Nederlandstalig product. Deze dame is flink aan de weg aan het timmeren. Ze is bezig met een nieuwe plaat. Die gaat er ook aankomen in het najaar. Roxanne Hazes. En haar nieuwste single is hartstikke lekker. Vang je mij?

0: De nieuwe van Rocks en Hazes. Deze week de Omroep Brabant tipplaat.
1: Ik moet nog zo... veel doen vandaag plaat.
0: En dat is voor iedereen die veel te doen heeft en een klein beetje een duwtje in de rug heeft, nodig heeft eigenlijk, muzikaal gezien. Een vrolijk liedje waar je goede zin van krijgt, dat je denkt van nou, kom erop met die zaterdag. En bij dit bandje kun je dan altijd aankloppen. Dit heeft lekkere, beetje zomerse Latijns-Amerikaanse klanken, maar het is ook Amerikaans. Ja, alles zit erin. Top. The Mavericks. Ik weet ook, Jordi is er helemaal fan van. Dus dat gaat helemaal goed komen. Als hij luistert, dan zal hij vast blij zijn. Vandaag, Here Comes My Baby als...
1: Ik moet nog zo... veel doen vandaag, plaat.

0: The Mavericks en Here Comes My Baby. Dan nu fonkelnieuwe muziek. Het regent van die leuke, ja, ik noem het maar kroeghitjes. Van die vrolijke Nederlandstalige platen. Allerlei samenwerking ook. En zeg je samenwerking, dan zeg je vaak al heel snel Donnie. Want die is er ongeveer overal bij betrokken. Nu met Yves Berendsen.
1: Jij weet vast nog wel dat ik je zei. Jij doet me denken aan morgen.

Madonna, Live to Tell. Maarten Kortleven. Het is nu al wakker bij en luistert. Goedemorgen. Goede muziek onderweg. Robbie Williams, maar eerst Eagle Eye Cherry.

0: Feel van Robbie Williams. Ik heb een heel mooi liedje voor je in de aanbieding. Hij heeft gisteren zijn plaat uitgebracht.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend.
0: Brandon Flowers. Die naam zegt je misschien helemaal niks. Maar The Killers, dat is dan best wel een bekend bandje met die grote hit Human. Nou, de zanger, dat is Brandon Flowers. En die heeft weer een soloplaat gemaakt. Zo heel af en toe verlaat hij de band even en kruipt hij alleen de studio in. En dit keer is het echt een countryplaat geworden. Gewoon onvervalst. Country, maar dan niet de ding ding ding ding ding ding ding ding. Nee, een beetje de stemmige goede country. Dat album, ik ben heel benieuwd. Ik moet hem nog gaan luisteren, maar de eerste liedjes die hij daarvan los heeft gelaten, ja, die zijn uitermate lekker. Dus dat belooft veel goed. Brandon Flowers en Plants.
1: Omroep Brabant.
2: Het gevoel van hier.
3: Schitterend. Je kan er ergens gelukkig mee zijn, hè?
4: Omroep Brabant.

Peter Frampton en Show Me The Way brengt ons nog bij het weer. En daar kan ik op zich kort over zijn. We laten het wisselvallige weer echt een beetje achter ons. We gaan rustiger en droger weer krijgen vandaag. Een graad of 19, 20. Met genoeg opklaringen. Morgen zelden laken en pak. En maandag wordt een zonovergoten dag. En dan gaat die temperatuur gewoon langzaam oplopen. En dat is wel heel erg fijn. Wellicht weer naar een tropische dertiger eind volgende week. Maar dat is nog ver weg, hè? Dat is nog ver weg. Dus rustig afwachten, maar in ieder geval heel aardig, rustig. Zomerweer, prima voor een brommertochtje. We gaan vandaag namelijk op pad met ons brommertje. Jordi en Mark onderweg met de brommer vandaag om stemmen te ronselen voor de top 1976. Want daarvoor is de stembus open. En ik hoop dat je een klein beetje tijd over hebt vandaag in je agenda om even een lijstje in te vullen. Doe dat nou, alsjeblieft. Hoe meer lijstjes, hoe mooier de uiteindelijke lijst gaat worden. Dus ga naar omroepbrabant.nl/top1976.

The Ex-Ambassadors, Renegades. Ik kreeg een vraag binnen over die Brommertour. Of we ze dan ook gaan horen vandaag. Ja, natuurlijk. Jordi en Mark dadelijk gewoon flitsend als verslaggever door de provincie. Bij Christian ga je ze horen. En vanmiddag ook nog bij John. Dus dat komt helemaal goed. En je kunt ze volgen, hè, via de socials. Gewoon even Omroep Brabant Radio opzoeken. Op Instagram en Facebook. En volg dat kanaal. Dan mis je helemaal niks.

0: Donna Summer en This Time I Know It's For Real. Zometeen het NOS-journaal van 8 uur. Daarna natuurlijk nog een vol uur nu al wakker te gaan.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
2: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
4: Nu bij Zeeman, dames basic t-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
5: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
6: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
7: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarom heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. Bij een bekerwedstrijd in Duitsland zijn tientallen agenten en supporters gewond geraakt. De derby tussen Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern liep uit op rellen. Fans van Mannheim gingen het veld op nadat ze waren bekogeld met vuurwerk vanuit het uitvak. Tientallen ME'ers en agenten te paard kwamen daarna in actie om de orde te herstellen. Een paar supporters zijn opgepakt. 35 agenten raakten licht gewond. Tientallen supporters hadden medische hulp nodig. 8 mensen moesten naar het ziekenhuis. Kaiserslautern won de wedstrijd in de verlenging met 1-0. Bij een crash van een klein vliegtuig in Kroatië zijn 2 mensen om het leven gekomen. Toestel kwam uit Tsjechië en was op weg naar de Kroatische kustplaats Zadar. Het stortte neer in bergachtig gebied op zo'n 60 kilometer van zijn eindbestemming. Uren nadat de luchtverkeersleiding het contact had verloren, werd het toestel gevonden. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dan het weer. Vanochtend veel buien. Vanmiddag geleidelijk minder regen. En af en toe zon. Het wordt 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Een verse maaltijd op tafel. Zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, eet smakelijk voor straks.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
3: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
11: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad. Partner for Talent.
12: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
11: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
13: September is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
14: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: al wakker Maarten Kortlever.

0: Zo sterft dat liedje heel langzaam uit. Jamie Lydell en Another Day. Goedemorgen.
1: Nu al wakker.
0: En welkom bij het tweede uurtje alweer van Nu al wakker. Mocht je er net bij zijn, je hebt al een uurtje gemist. Maar ook dit uur zit ramvol met heel veel fijne liedjes. Wat dacht je dadelijk van Phil Collins? Ik zie Michael Jackson, Teddy Swims en Anouk. En de rest ga ik niet verklappen. Komt vanzelf. Natuurlijk ook nog weer op wereldreis, op muzikale wereldreis. In een plaatje van een plaats. Er wordt weer ergens een plek op aarde bezongen. En welk liedje dat is en waar we naartoe gaan, nou dat hoor je ook vanzelf. Het weer gaat best oké worden vandaag. Hier en daar misschien nog een klein kansje op een buitje, maar laten we hopen dat we het droog houden, want we gaan iets leuks doen vandaag. Ik ga het je zo meteen allemaal uitleggen, maar het heeft te maken met twee brommetjes en onze top 1976. Nou, de details die volgen zo dadelijk. Rihanna en Diamonds staat al te popelen om zo meteen te starten, maar Sydney Youngblood gaat voor. Dit is Sit and Wait.
1: Maarten Kortlever.
2: Nu al wakker.

0: Collins, Do You Remember? Een van zijn vele hits. En natuurlijk gaat Phil Collins ook in die prachtige lijst komen.
1: De 1976 mooiste, beste, leukste en gezelligste nummers ooit gemaakt.
2: De top 1976.
0: Ja, is het niet solo, dan is het waarschijnlijk wel met Genesis of andersom. Want de stembus is open, hè? Ja, mocht je het niet hebben meegekregen. De stembus voor de top 1976 staat nog wagenwijd open. En al jouw lijstjes zijn nog welkom. Zeg het ook voort, hè, tegen de buren of de kinderen of de neefjes, de nichtjes, de ooms, de tantes, de collega's, het maakt mij niet uit. Maar ik hoop dat er zoveel mogelijk stemlijstjes binnenkomen. Want hoe meer lijstjes, hoe mooier de uiteindelijke lijst die vanaf 1 september te horen is op Omroep Brabant. We gaan iets leuks doen, zei ik aan het begin van het uur. We gaan vandaag echt iets leuks doen. 2 oude brommetjes gaan rondrijden met daarop Jordi en Mark. Ja, van de ochtendshow. Zij gaan kriskras door de provincie, beleven van allerlei avonturen en komen stemlijstjes ophalen. Ze gaan in ieder geval duidelijk maken dat je moet stemmen op de top 1976. En vandaag rijden ze eigenlijk kriskras door het westen van de provincie. Ze beginnen in Steenbergen en via Oudenbos en zo gaat dat uiteindelijk richting Breda. En nou ja, de hele route en alle belevenissen kun je ook volgen via de socials. De socials van Omroep Brabant op Facebook en op Instagram, gewoon even opzoeken. Omroep Brabant Radio. Dat er wel even bij zetten. Omroep Brabant Radio. Volg ook gelijk het kanaal, dat is leuk. Daar wordt van alles op gepost vandaag. Filmpjes, ook de route waar ze zijn. Dan kun je ze misschien nog wel op gaan zoeken. Om even de handen te schudden. En even te vertellen wat jij wel niet op je lijstje hebt. Kortom, doe mee en wees erbij. Het Omroep Brabant Radio, daar is alles te volgen. En natuurlijk, natuurlijk hoor je Mark en Jordi ook de hele dag door op de radio, want ze doen verslag. Dus ze hebben gewoon mobiele zender bij. En zo af en toe dan prikken ze eens door en dan horen we wel waar ze zijn en wat ze beleven. Stemmen op de lijst, dat doe je op omroepbrabant.nl/top1976. En daar mogen alle liedjes in, hè. Van pak een beet Blueberry Hill, Fats Domino uit de jaren 50, tot aan de laatste hit van pak een beet Roxy Dekker of Taylor Swift. Alles mag, alles kan. Meer dan 60 jaar pophistorie bezoeken de 1976 allermooiste. En misschien ga jij wel voor een oudje uit de 60s. Ja, ik vind het allemaal best, hè. Bijvoorbeeld deze. Jimmy Ruffin en What Becomes of the Brokenhearted.
2: De top 1976.

Halo, hoe heet dat nou ook nog alweer? Want ik had het net uitgelegd, hè? We gaan vandaag met de Brommer op pad voor de top 1976. En alles is ook te volgen via de social kanalen. Dan moet je even op Facebook of op Instagram zoeken op het kanaal van Omroep Brabant Radio.

0: online luistert
1: via DAB+,
0: met de app
1: of op FM. Omroep Brabant hoef je nergens te missen.
0: Het gevoel van hier.
1: Omroep Brabant.

Kate and the Worker. Ik heb zo meteen weer een wereldreis voor je in aanbieding. Alhoewel, zover gaan we nou ook weer niet. We moeten alleen even de A2 afreizen. En dan komen we in de stad die bezongen wordt in het liedje dat vandaag centraal staat. In een plaatje van een plaats. Nou, welk liedje dat is, van wie? Dat hoor je zo meteen. Na deze prachtige van Anouk.

0: Anouk en One Word. Plaatje van een plaat. Elke week gaan we op wereldreis. En de ene keer is dat verder dan de andere keer. En dit keer zoeken we het gewoon in eigen land. Ik zei al, de A2 afrijden en dan kom je er. En ja, het is ook niet helemaal mijn stad. Nee, het is niet helemaal mijn stad. En ook menig Brabander moet er niks van hebben. Maar toch, ja, het is wel onze hoofdstad. Daar kan er weinig aan doen. En die hoofdstad die wordt nogal eens bezongen in tal van liedjes. En dit is wel een heel mooi, vol passie gezongen liedje. Dus toen heb ik hem er toch maar gewoon een keer bij gepakt. Ik denk, hup, ach, zet je er nou eens overheen. Niet zo kleinzerig. Het is gelukt. Arda en de Munnik, heel veel grote hits natuurlijk. Maar zo af en toe kwam er nog een klein beetje dat kleinkunstige, dat cabaretteske in ze boven. En dat blijkt uit dit liedje. Want dit is een atypisch liedje, maar wel vol passie en vuur gezongen. En altijd fijn. En heel veel mensen vinden hem ook gewoon mooi. Dus daarom vandaag in een plaatje van een plaats richting Amsterdam. Richting de stad Amsterdam. Bezongen door Arda en de Munnik.
1: Dit is Omroep Brabant.

0: Doet u mij maar een cappuccino en de chef special.
1: U bedoelt de chef special?
0: Nee, toch?
1: Ja.
0: Oh ja. Nu zie ik het. Ja. Een Stef special.
2: Uitstekende keuze. Stef van Duinhoven is onze specialiteit van de zondagmiddag.
3: De lekkerste muziek.
2: De leukste weetjes.
3: Kortom,
2: 4 uur gezelligheid.
4: Kies dus op zondagmiddag vanaf 12 uur van mei. Stef special
2: op Omroep Brabant.
5: Het gevoel van hier.

0: Gaga en Bradley Cooper uit A Star Is Born, de film Shallow, hoorde je. Ik denk dat hij het uit zichzelf wel gaat redden. Dat hij niet heel veel steun nodig heeft, want het is echt een moderne klassieker. Maar toch, wie weet, zou je hem zomaar vergeten voor je stemlijstje voor de top 1976. Nou, dan heb je bij deze het kleine kattenbelletje gekregen. Lady Gaga, Bradley Cooper, misschien wel één van jouw 25 liedjes voor die prachtige lijst. Mocht je nog niet gestemd hebben, ik hoop dat je vandaag ergens wel een plekje vindt in je drukke schema op de zaterdag om je stem uit te brengen. Ga naar omroepbrabant.nl/top1976 en maak die lijst mooier en mooier. Zometeen heel veel plezier met Christian, daarna John met de tijdmachine. Aan het eind van de middag ook nog Koen met Nederkoen. En dan spreek ik je graag morgenochtend weer bij een kakelverse nieuwe zondagse en nu al wakker. Fijne dag nog, houdoe.
1: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
2: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Hey Raymond!
5: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Raymond waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op RaymondWaterontharders.nl.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op RaymondWaterontharders.nl.
7: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. De aanklacht was dat kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account op TikTok konden openen. Dat was in strijd met de wet. TikTok zou de privacy van kinderen niet genoeg beschermen. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie nu $400 miljoen. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd de importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na drie extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier Carney noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In allerlei steden heeft de actiegroep Dolle Mina's opnieuw aandacht gevraagd voor de veiligheid van vrouwen door fietsend de straat op te gaan. Honderden mensen fietsten bellend en roepend door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn en Middelburg. Ze hadden borden bij zich met teksten als veilig uit, veilig thuis. Het bredere initiatief Wij eisen de nacht op ontstond vorig jaar na de dood van de 17-jarige Lisa uit Apkoude. Deze week was het een jaar geleden dat ze om het leven werd gebracht. Een bekerduel in de Duitse voetbalcompetitie is uitgelopen op rellen. 35 agenten en tientallen supporters raakten gewond doordat fans van Waldhof Mannheim en FC Kaiserslautern met vuurwerk gooiden. Enkele supporters zijn opgepakt. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon, door 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dit is Omroep Brabant, een bijzonder goedemorgen. Ik ben Christian en tot 12 uur mag ik je gezelschap houden in het programma Weekend met heel veel goede muziek natuurlijk. Maar het lijstje is nog niet compleet. Daar heb ik je nog een beetje voor nodig, waarover zo dadelijk meer. Ook meer over het weer dadelijk en ik ga je ook bijpraten over wat er nog meer actueel is. Want die dolle mina's die waren ook nog in Brabant te vinden, maar er is veel meer aan de hand. En als je de weg op wil, ja, files hebben we niet, maar hou wel met wat wegwerkzaamheden rekening. De A2 bijvoorbeeld richting Eindhoven. Bij knooppunt Eckersweijer naar de A58 is de verbindingsweg dicht. En ze zijn tot de 23e, wat wil zeggen morgenochtend daarmee bezig. En ook op de A27 naar Gorinchem tussen Sint Annabos en knooppunt Hooipolder zijn ze bezig met aan de weg klussen. En daar duurt het zelfs tot maandagochtend en ook daar zul je dus even moeten omrijden.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Alleen nu bij Hollands Nieuwe. Woehoe! 1 jaar internet en tv voor maar €20 per maand. Nog maar 3 dagen. Dus ga naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Woehoe! Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. Dat moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
17: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
17: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
19: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
20: SVK Benelux.
19: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
21: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
22: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
23: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
24: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
23: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
25: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
26: Mijn papa verkoopt stoelen.
27: Dit
28: in Mil, Reuzel en Riethoven.
29: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
30: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
29: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
30: Dit is Omroep Brabant. Met nu
29: Weekend. Christian Westerveld.

0: En te Bommel-Brabant, het is 11 minuten over 9.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Bommel-Brabant.
0: Ja, een dag met een beetje wisselende omstandigheden voor wat betreft het weer. Het zonnetje krijgen we nog te zien, is ons beloofd. Maar er zou ook nog een buitje over kunnen komen. De details die horen we over een paar minuten van de vrienden van Weerplaza. Want die zijn altijd present om ons daarover helemaal bij te praten. Doe ik even over het nieuws in Brabant. De politie doet onder meer onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. Het gaat over Jozefzorg. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd en de politie houdt alle scenario's open, waaronder dus ook mogelijke misdrijven. Maar goed, dat is ook allemaal nog niet vastgesteld. Of het een meneer of een mevrouw is, dat is ook nog niet verteld. Een opmerkelijk bericht zien we op social media van de politie, want ze zeggen ja, als mensen maar elke keer met drank op achter het stuur gaan zitten, dan zijn wij daar heel lang druk mee en dat betekent dat we andere dingen niet kunnen doen. En dan gaat het in dit geval over een mevrouw die in Bladel met de auto is gestrand, stomdronken. Ze wist zelf niet meer hoe ze uit de auto moest komen of hoe ze van voren of van achteren heette. Ze had thuis ook gewoon de voordeur van de huis open laten staan. Zoveel had ze daar binnen gewerkt. En daardoor had de politie geen tijd om op een inbraakmelding af te gaan. En dat leidt niet alleen tot frustratie bij mensen die dan op de politie zitten te wachten, maar dus ook bij de politie zelf. Je leest er meer over op de website en op de app. Ja, en misschien heb je me een beetje gevolgd. Maarten van der Weijden met zijn 22 stedentocht voor het goede doel. Hij was van de week al een paar uurtjes gestopt en nu moest hij helaas helemaal stoppen. Zo laat hij zelf in een boodschap op social media weten. Want het ging niet beter met hem van de week.
2: Helaas stegen de klachten en kreeg ik er ook nog behoorlijke koorts bij. Dat is niet de bedoeling. En daarom heb ik besloten te stoppen. Morgen ga ik heel graag, als mijn gezondheid het toelaat, naar het Prinses Maxima Centrum voor de cheque-overhandiging. En daarom zou ik het natuurlijk waanzinnig vinden als jullie blijven doneren.
0: En als je dat wilt doen, dan weet je hem vast wel te vinden. Maarten van der Weijden, 22 stedentocht. En vandaag is dat inmiddels, hè? Want dit heeft hij gisteren ingesproken. 13 minuten over 9 is het intussen geworden. En ja, je hebt het ongetwijfeld gehoord. Anders heb je echt onder een steen gelegen. De top 1976 komt eraan. Tot woensdag kun je je stemlijstje nog steeds inleveren. Dat kun je doen via omroepbrabant.nl/top1976. En wij gaan kosten nog moeite sparen om je zoveel mogelijk onder druk te zetten, om je lijstje ook inderdaad in te leveren. Sterker nog, we gaan gewoon de provincie in. En dat doen we niet zomaar. Nee, dat doen wij op hele bijzondere tweewielertjes. En vanochtend en vanmiddag zijn onderweg Jordi Graat en Mark Versteden. Heren, een goedemorgen.
3: Ja, hallo.
0: Hey Mark, en waar zijn jullie nu?
3: Nou, wij zijn in de haven van Steenbergen. Dus helemaal in het westen van de provincie. Mm-hmm. Heel veel verder dan dat westelijk kun je ook niet. We hebben zelfs een stukje Zeeland meegepakt. En we zijn daar in de jachthaven om te beginnen aan onze vijfdaagse tocht. En ik wil daarbij toch heel even benadrukken, wij zijn Maarten van der Weijden niet. Dus bij ons duurt die tocht ook daadwerkelijk 5 dagen. En we gaan heel Brabant door op inderdaad bijzondere tweewielers. Want we hebben, ik bedoel, het is de top 1976. Dus we proberen alles ook van de afgelopen 50 jaar te betrekken. Wij zijn op twee heerlijke poegjes. Poegmaxi's hebben wij. En we hebben net al een klein stukje gereden van de garage waar we ze op hebben gehaald naar de haven waar we nu zijn en waar we zo meteen ook de havenmeester spreken. En het is hier prachtig. Jordi die staat ook even heerlijk naar wat boten te kijken. Ziet er goed uit, Jor.
4: Het is prachtig mooi. Kan niet anders zeggen. Het is echt een ik zit naar de ene en naar de andere boot te kijken. Ik moet zeggen, hier zijn er ook een heel...
3: Welke is van jou?
4: Ja, de Emalia. Die ligt
3: ja, dat mocht blauwe. Je willen. Die is 3 hoog met 2...
4: Dus dat is, ja, komen nu allemaal meiden naar buiten. Dus die hebben gisteren een feestje gehad. Nee, dus, maar er liggen hier echt veel boten. Maar ik zie ook boten uit België. Ik zie boten uit, kijk, een stukje Duitsland. Ik zie boten uit, volgens mij, ja, Friesland. Het vlaggetje van de Friese vlag, die hangt eraan. Dus er zitten echt wel verschillende, uit alle windstreken komen ze hier naartoe. En volgens mij zijn er nog heel veel mensen die lekker een beetje aan het opstarten zijn. Want het is natuurlijk nog vroeg. En wij zijn hier in alle rust naartoe gereden. Dus ik kan alleen maar zeggen, als je in Steenbergen bent of in de buurt bij de jachthaven, kom even langs, want wij staan hier, vinden we heel leuk. We hebben trouwens vanochtend, Christian, al de eerste 2 Omroep Brabant fans hier bij de poeg gehad. Die waren ons al een beetje aan het zoeken op de fiets.
0: Oh, echt waar?
4: En die zagen ons op 2 brommetjes rijden.
3: En die Omroep Brabant shirts, toen wisten ze het wel.
4: Toen wisten ze het wel. Dus die kwamen gelijk even vertellen dat ze ons eindelijk hadden gevonden en dat ze al netjes hadden gestemd op de top 1976. Dus dat gaat goed.
3: Je kunt onze route sowieso vinden, hè, op onze social media. Het Omroep Brabant Radio overal. Dus kijk daar ook vooral op. En ik zit hier ook heel even al het havenreglement van de jachthaven De Schapenput. Want daar zijn we nu. Te kijken, de eerste twee regels. De eerste, daar voldoen we nu denk ik niet aan. Veroorzaak geen overlast voor anderen. Oh, dus ja, daarvoor alvast sorry. De tweede, instructies van de havenmeester moeten worden opgevolgd. Daar gaan we nu heel even naartoe, naar de havenmeester. Die spreken we zo meteen. En als we die dan vragen dat de hele haven moet stemmen, dan moet dat blijkbaar.
0: Zo is dat.
3: Dus dat gaan we even doen.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, je kunt ze dus tegenkomen, zoek de route er even bij. En ze zijn dus de hele dag op pad. Mark en Jordi, een behouden vaart, jongens. Doe voorzichtig.
3: Ja, tot zeker.
0: Joe, en tot later. En zo dadelijk komt de weersverwachting eraan. Nu eerst Leaf en Wonder Woman. Het is bijna 17 minuten over 9.

0: Het een prachtige uithaal aan het einde. Leaf en Wonder Woman op Omroep Brabant. Het is 10 minuten voor 9:30 geworden. We gaan over het weer praten met Donnie van Weerplaza. Donnie, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Het is een beetje van alles wat, geloof ik, dit weekend, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Op dit moment op de meeste plaatsen in Noord-Brabant wel gewoon nog droog. Maar vanuit het noordwesten komen er wel wat buitjes dichterbij. Maar ik denk vandaag op zich dat de droge en zonnige momenten wel zullen overheersen. Met uiteindelijk maxima van zo'n 19 of 20 graden. Dan gaat uiteindelijk wel een vrij stevige noordwestenwind waaien. Dus het voelt misschien ietsje frisser aan.
0: Oké, en dat is eigenlijk een beetje de teneur voor de komende tijd?
1: Ja, in ieder geval voor komende avond ook nog wel. Maar in de nacht wordt het dan wel een stukje droger. Met zo'n 10 tot 12 graden uiteindelijk als minimum. Morgen dan zien we dat die buienkans eigenlijk nog wat verder gaat verdwijnen, met temperaturen rond een graad of 20 en flinke zonnige periode. En die zien we dan ook op maandag terug, waarbij de temperatuur dan al gaat stijgen naar zo'n 22 tot lokaal misschien zelfs wel 24 graden. Maar dat wordt nog niet het warmste deel van de nieuwe week, want dat lijkt toch wel dinsdag tot en met donderdag te worden, met dan dagelijks maxima van minimaal 25 graden. Dus dat zomerse weer lijkt toch wel weer even terug te komen.
0: Oké, een zomerse piek kun je eigenlijk zeggen dus.
1: Ja, inderdaad. Met op dinsdag dan nog wel zonneschijn. Maar woensdag en donderdag een grote kans op buien. En in combinatie met die warmte kan je natuurlijk wel voorstellen dat daar ook wel weer onweer bij kan gaan zitten. Zeker op de donderdag. Die ziet er echt wel in potentie, gevaarlijk wil ik niet zeggen. Maar wel een grote kans op onweer die dag. Dus die moeten we in de gaten gaan houden.
0: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Gaat het ook weer een beetje klammig aanvoelen als de temperatuur omhoog gaat?
1: Ja, dat ga je echt wel voelen. Nu is dat het dauwpunt waar we dan nu mee te maken hebben, die is heel erg laag. Dus een lage luchtvochtigheid. En dinsdag tot en met donderdag is die echt heel hoog. Dus dat wordt zweten geblazen dan.
0: Oké, ze hebben daar ook weer voor gewaarschuwd. Nou, Donnie, dank je wel. Tot de volgende keer weer.
1: Tot de volgende.
0: Gaan we verder met Rutger.
2: Weekend. Zaterdag en zondag van 9 tot 12.
3: Christian Westerveld.
2: Omroep Brabant.

0: presenteert
1: Nederkoen. Het Nederlandse lied is kei populair. En daarom ga ik 2 uur volledig Nederlandstalig.
2: En dan zitten we hier, ouders.
1: Elke zaterdag tussen 4 en 6.
0: Nederkoen met Koen Wijn op Omroep Brabant.
2: Zing met me mee tot morgen vroeg.
1: Het gevoel van hier.

0: heeft helemaal niks met Zoom-vergaderingen te maken, want die had je toen nog helemaal niet. Who's zoomin' who? Wie houdt wie voor de gek? Dat is zo'n beetje wat ze bedoelt. Aretha Franklin en who's zoomin' who?
1: De schijf van vijf.
0: Deze keer gaan we ook weer opdienen. En deze keer is het thema de dag. En dat heeft geen speciale betekenis, anders dan dat het ook vandaag weer dag geworden is, gelukkig. Als je een mooie plaat weet die iets daarmee te maken heeft, waar dag in de naam voorkomt, ofwel in de naam van de artiest zou ook bijvoorbeeld kunnen, dan laat maar weten welke je wil horen. Kun je het doorgeven via de app 06573 28203, 06573 28203. Wat voorbeelden?

0: schijf van 5.
1: Laat me even weten welke je wil horen. Straks doen we vast een voorproefje van de schijf van 5. Platen met de dag erin dus. Appen naar 06-573-28203. En zo dadelijk gaan we ook weer eens even horen hoe het met de mannen op de brommertjes is die onderweg zijn om stemlijstjes in te zamelen. Eerst even Freddy en zijn vrienden. I want it all.

0: op Omroep Brabant. Het is 9:54 en misschien ga je ze wel tegenkomen op de brommetjes. Mark en Jordi, vandaag ons team. De komende dagen wisselt dat weer. Er zijn er andere Omroep Brabant-corriveeën onderweg. En ja, we zijn begonnen in de haven in Steenbergen bij de havenmeester. Nou weet ik, Jordi, dat jij vooral je lijstje helemaal toewijdt aan het Brabants dialect. Dat zal er veel in voorkomen. Maar heb je ook op Queen gestemd? Of ga je dat nog doen?
1: Nee, die staat niet in mijn lijstje, eerlijk gezegd. Nee. Maar ik heb wel heel veel andere liedjes, hoor. Waarvan je misschien denkt, potverdorie, daar gaat wel echt alle kanten op. Ik ga echt van Rosa Spruit naar Robert Palmer en Bad Case of Loving You.
0: Oh, dus kijk eens.
1: Aan alles wat ertussen zit.
0: En hoe zou dat nou met de havenmeester zijn? Daar ben ik ook zo benieuwd naar.
1: Dan gaan we eens vragen aan Dirk-Jan. Goedemorgen. Kom even deze kant op.
2: Goedemorgen.
1: Hoe laat stond jij hier weer boven op de uitkijkpost?
2: Ik stond hier om 8:30.
1: 8:30?
2: Pas.
1: Wat is het druk hier?
2: Gezellig, toch?
1: Ja. Is dat altijd zo?
2: In het vaarseizoen zeker, ja.
1: Want hoe lang duurt het vaarseizoen ongeveer?
2: Ja, het vaarseizoen het seizoen is van april tot en met oktober.
1: Ja. En waar komen die mensen allemaal een beetje vandaan? Want ik zag echt allerlei vlaggen al erachterop hangen. En ik dacht, nou, er wordt breed gedragen hier aanleggen in Steenbergen.
2: Ja, dat klopt. En dat desondanks alle stremmingen die er in Nederland zijn. Maar vanuit heel Nederland en Duitsland, België, zelfs Engelsen.
1: Dus jij moet je taal ook nog een beetje kennen?
2: Ja, een beetje. Ja.
1: Wat moeten ze nou eigenlijk doen als ze hier binnenkomen varen? Hoe gaat dat dan? Moet je jou dan bellen of hoe gaat zo'n procedure?
2: Over het algemeen is het bellen. Dan zoeken wij een plaatsje op naar, op basis van de afmetingen van de boot. En dan is het afrekenen en het stadje in.
1: Kunnen er echt nog bepaalde boten hier niet liggen? Want het zijn nogal behoorlijke knallers hier.
2: Wij kunnen tot 27 meter hebben.
1: Jeetje. Ja. Oh. En was nou de allergrootste of de meest bijzondere die je ooit hier hebt gehad?
2: De meest bijzondere, daar had je wel even op voor mogen bereiden.
1: Ja, dat is radio, hè? We overvallen jou met iedere vraag. Je weet niet wat ik je allemaal nog wil gaan vragen.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat het meest bijzondere was toch wel de zilvermeeuw met een bruiloft.
1: Oh ja. De zilvermeeuw, ja, die kennen wij. Dat wordt bij ons ook op geadverteerd. Dat is een leuke boot. Als we het over muziek hebben, staat er bij jou boven muziek aan overdag?
2: Er staat zeker muziek aan.

0: Het zal Omroep Brabant, maar dat hoorde
1: was een goede antwoord, was een goede antwoord. Daar krijg je zo nog een tientje voor.
0: Ik ga door voor de vaatwasser.
1: Ja. Maar wat draai je er normaal een beetje? Wat zou jij op je stemlijstje graag willen zetten?
0: Op mijn stemlijst? Als je nu, maar dan mag je me eens de stemlijst uitleggen.
1: Ja, de stemlijst is dat je heel veel liedjes verzamelt en uiteindelijk die voor de top 1976 gaat inleveren. Dus als jij dadelijk, als wij dadelijk weg zijn, loop even naar boven naar je computer. Dan voer ik het adres in, dan kun je allemaal mooie liedjes toevoegen. En wat zou je daarop willen zetten?
0: Oh, maar dat die is niet zo heel moeilijk. Dat zou Sitting on the Dock of the Bay.
1: Wauw.
0: Maar dan wel de cover van Pearl Jam.
1: Oh, kijk. En verder nog?
0: Daar overval je me.
1: Jawel, je hebt toch wel liedjes die je leuk vindt. Of misschien dat je dat hier af en toe voorbij hoort komen. En denk, nou, vind ik leuk om te horen.
0: Daar ga ik nu op passen. Ja.
1: Nou, als jij goed oplet en goed nadenkt over wat er allemaal nog op je lijstje wordt, ga ik dat dadelijk bij jou even invoeren. En jij staat nog bij mensen hier. Want dan komen hier allemaal mensen bij de jachthaven. Dat is wel leuk.
2: Zeker. Je kunt onze route natuurlijk gewoon zien. Daarna kun je op de radio luisteren waar we precies zijn. @ Omroep Brabant Radio op de social media. Daar kun je precies zien waar we allemaal toe gaan. Nou, we zijn nu dus in Steenbergen. Daar komt Corina vandaan. En die dacht, ik ga eens even op zoek.
3: Jazeker. Als jullie kort in de buurt zijn, moeten we even gaan kijken hoe jullie eruit zien.
2: Ja, want jij woont hier in de buurt. En jij hebt gewoon je lijstje al wel af, maar nog niet ingeleverd. Maar jij hebt hem op papier bij je. Neem ons heel even mee. Wat staat er allemaal op?
3: Wil je heel de lijst horen?
2: Nou, noem eens je vijf favorieten.
3: Van Halen. Dolce Vita van Ryan Peres. Rob Boudenijs heb ik, Jan Klaassen.
2: Heerlijk.
3: Brabant van Guus Meeuwis ontbreken.
2: Ja, natuurlijk. Ja, die staat op
1: verschillende lijstjes. Oh, is dat een nieuw nummer van hem?
3: Ja, dat hebben we nog niet eerder gehoord.
2: Nou, en de laatste. De laatste die je ook heel leuk vindt.
3: De laatste was Albert West, heb ik opgeschreven.
2: Kijk, dan moeten we voor naar de andere kant. Oh, Guinea Come Lately. Ja, heel leuk. Prachtig lijstje. Uw man is er ook bij. Die moet u nog wel even aansporen dat hij ook zijn lijstje gaat maken, hoor. Want hij was nog een beetje aan het twijfelen.
3: Ik ga zorgen dat hij vanmiddag bij de computer komt zitten, zijn lijstje invult.
2: Kijk, heel goed. Dat kun je natuurlijk ook gewoon zelf doen. omroepbrabant.nl/top1976. Daar kun je lijstje invullen. Doe dat vooral, want hoe meer lijsten we binnenkrijgen, hoe mooier de eindlijst wordt die we vanaf 1 september gaan uitzenden. En dan gaan wij nu. Kun jij hem even live aankikken of wordt dat te veel gevraagd?
1: Nou, ik zal dadelijk even netjes een bericht sturen als we onderweg zijn.
2: Oh, ja,
1: want
2: dat
1: er
2: is
1: zit
2: goed.
1: Nog wel een instructie bij om dat ding hier aan te krijgen. Ik bedoel, een brug gaat makkelijker open.
2: Ja,
1: dat
2: ik
1: zal de
2: havenmeester
1: ook wel weten.
2: Vallen, zo eerlijk moet ik ook zijn.
4: Ah, doe eens een poging.
1: Ik zal tas ligt hier ook.
4: Mark gaat een poging doen. Jordi, moet jij even omschrijven wat er gebeurt?
1: Nee, eerst moet de benzine toevoer. Ja.
4: Oh jee.
1: Ja, oké. Nou, Maarten Kortleven is ook met ons mee. Die gaat hem nu proberen. Ja, kijk.
4: Oh.
1: Dat is hem.
2: Hij valt uit.
1: Oh, Christian, we kunnen niet verder. Tot zover deze dag van de top 1976.
2: Maarten Kortlever is met ons mee, maar dat bedoelde Jordi niet, hoor. Dat is een andere Maarten Kortlever als die net op de radio was.
1: Nee, die is hier ook zojuist. Nee, maar die is zojuist gearriveerd hier.
4: Met de helikopter is hij
1: Die is hier echt 1 minuut geleden is hier gearriveerd.
4: Oké.
1: Mag ik jou nog een supermooie dag wensen? En dan zou ik zeggen, lever je stemlijstje in, hè?
0: We gaan ervoor zorgen en ik wens jullie heel veel plezier in de omgeving.
1: Wij vonden het ongelooflijk leuk om hier even te zijn. En wat een heerlijke rust hier. Oh, top. Ja, wij gaan op naar Willemstad. Christian, tot zo.
4: Oké, nou, doe een beetje voorzichtig op die dingetjes, hè. En dan gaan we het zo dadelijk weer horen. Joe, tot later. Ja, en de havenmeester zei het al. Ja, deze is natuurlijk wel heel toepasselijk ook. Ja, de cover van Pearl Jam heb ik niet bij de hand. Dus we doen gewoon lekker origineel. The Dock of the Bay, Otis Redding op Omroep Brabant.

0: en Ello Black en Wake Me Up. Nou, dat lukt wel, hè, met deze muziek. 13 minuten voor 10.
1: De schijf van 5.
0: Zo dadelijk een stukje cabaret. Nu laat ik vast even een paar dingetjes horen die al binnen zijn gekomen. Het thema is de dag, de day, de taak. Of is het die taak? Nou ja, goed, taak in ieder geval. Jour kan ook in het Frans natuurlijk. Luister maar even mee, dit is er al binnen.

0: schijf van 5.
1: En er is al veel meer binnengekomen. Heel veel meer. Heel veel meer in alle talen. Dus blijf dat vooral doen, hè, want ik heb er uiteindelijk 5 en misschien wel iets meer dan 5 nodig. Want ik kan wel eens functioneel de tel kwijtraken. Tussen 11 en 12 dan komt de hele schijf. Dadelijk doen we vast een voorproefje. Maar eerst gaan we even...
0: Lachend het weekend in.
1: Ja, dit is wel een klassiekertje, mogen we wel zeggen. Een beetje in de begindagen van Theo Maassen ging hij achter het spreekgestoel te staan en ging hij zijn vriend en collega Henk van der Tillaar toespreken, die afscheid nam bij het illustre Mengvoeders Unitet.
2: Afscheid nemen is natuurlijk altijd een trieste zaak. Maar zeker als het gaat om iemand als Henk van der Tillaar, dames en heren. Want je hoefde hier op het bedrijf de naam Henk van der Tillaar maar te laten vallen. En iedereen wist over wie je het had. Over Henk van der Tillaar natuurlijk. En altijd een opbeurend woordje paraat om zijn collega's op te beuren. En daarom ben ik ook zo blij, Henk, dat ja, we niet alleen collega's zijn, maar ook privé. Ja, regelmatig bij elkaar over de vloer komen. We zijn vrienden. Toch? En dat al vanaf onze geboorte. Toen Henk en ik 16 waren, zijn we dan ook samen bij dit bedrijf gaan werken. Mengvoeders Unitet. Het bedrijf waar Henk vandaag na 40 jaar trouwe dienst afscheid van gaat nemen. Als je nodig had, dan was je er. Als je niet nodig had, dan was je er ook. Maar goed, doet er niet toe, Henk. Maar wat ben je toch een geweldig iemand. De beste, dat ben jij. Niks dan lof, Henk. Niks dan lof. Hip, hip, hip, hip, hip, hip, hoera, Henk. Chapeau, chapeau, chapeau. Wat ben je toch sympathiek. Dat wil je toch zo graag horen, hè? Want toch heb ik altijd het gevoel gehad dat jij je meer voelde als mij. En dan denk ik, dat is toch niet nodig, Henk? Dat is toch niet nodig? Omdat jij dan toevallig altijd mijn chef bent geweest. Omdat jouw dochters wel naar de MAVO mochten. Of misschien omdat jij getrouwd bent met een mooie vrouw. Want je weet, ik geil op jullie zo net, Henk. Dat weet jij. Dat weet je, en dat weten jullie ze net trouwens ook donders goed. Ik zou hem er ook wel eens in willen flatsen bij een vrouw met oogschaduw, Henk. Met oogschaduw en mascara. En jij krijgt het bij onze kort, krijg ik het er niet opgesmeerd. Krijg het niet van elkaar. Henk wel, Henk die smeert het er gewoon op. Elke ochtend weer. En nog nooit 1 minuut te laat op zijn werk. En dat vind ik knap, Henk. Dat vind ik godverdomme knap. Dan neem ik mijn petje voor af. Neem ik mijn petje heel diep voor af, Henk. Heel diep. Eigenlijk zou je jou hier ter plekke kapot moeten schieten.
1: Ik blijf dit zo grappig vinden.
0: De schijf van 5.
1: Ja, en televraag gaat nog wel even verder. Je kunt het bijvoorbeeld op YouTube helemaal terugkijken een keertje. Theo Maassen en het verhaal van Henk van der Tillaard. Ja, dan is het wel toepasselijk dat ik nu een keuze doe voor Henk. Zou het Henk... Nee, dat is niet Henk van der Tillaard. Nee. Hoewel, ik heb er wel eens een ontmoet. Een echte Henk van der Tillaard. Goed. Nee, Henk, een andere Henk, gaat voor deze hele mooie in het thema dag. One day I'll fly away. Randy Crawford.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
2: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
2: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
5: Je vermindert eczeemklachten met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
6: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Ontdek de voordelen van zacht water op remolwaterontharders.nl.
7: Leren mediteren. Zen.nl.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysse.
9: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
10: Titanic.
11: Bonjour, ik ben Céline Dion.
10: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
11: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
10: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
12: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
13: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
12: Woonboulevard Os, 30.000 vierkante meter woonplezier. Elke zondag geopend.
13: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
14: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5.000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
15: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
14: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
15: City Mondzorg is ook expert op het gebied van implantologie. Laat u adviseren.
16: Er waren eens drie zussen, Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
17: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
18: Het 24 uur Solex Racefestival. Vier dagen feest met onder andere Roenijzen, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
0: De nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
19: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
20: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft een schikking van $400 miljoen getroffen met de Amerikaanse overheid. Die sleepte TikTok voor de rechter omdat het bedrijf de privacy van kinderen niet genoeg zou beschermen. Zo konden kinderen onder de 13 zonder toestemming van de ouders een account openen. Dat was in strijd met de wet. Het bedrijf ligt ook in Europa onder vuur. Volgens de Europese Commissie schermt TikTok de accounts van kinderen en jongeren niet genoeg af. Het is de VS en Canada niet gelukt om een handelsakkoord te bereiken. Daarop heeft de VS aangekondigd importheffingen op te leggen op bepaalde Canadese producten van 50%. Die tarieven zouden vandaag al moeten ingaan. Het besluit van de Amerikaanse regering komt na 3 extra dagen van overleg in Washington. Omdat er geen akkoord werd bereikt, heeft Canada de onderhandelaars teruggehaald. De Canadese premier noemt de last-minute wijzigingen van de VS en de voorgestelde voorwaarden oneerlijk. Hij zegt dat Canada de nieuwe tarieven dollar voor dollar zal vergelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. Toen de politie er was, is de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. In Nederland is volgende week vrijdag een gedeeltelijke maansverduistering te zien. De maan zal dan voor ongeveer 93% bedekt zijn door de schaduw van de aarde. Wie de eclips wil zien, moet wel vroeg zijn wekker zetten. Hij begint rond 3:45 s'nachts en het hoogtepunt is rond 6:15. De maansverduistering is het beste te zien bij een heldere hemel. Het weer, vanochtend veel buien, vanmiddag geleidelijk minder regen en af en toe zon. Het wordt zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: En dit is Omroep Brabant om 10:02. Ik kan je melden dat er geen files zijn op dit moment, maar wel wegwerkzaamheden waar je misschien even rekening mee moet houden. Bijvoorbeeld op de A2 rij je richting Eindhoven. Bij knooppunt Eckersweijer na de A58 richting Zon zijn de wegwerkzaamheden en is de verbindingsweg daarom afgesloten. En verder ook werkzaamheden op de A27. En daar is richting Gorinchem tussen Sint-Annebos en knooppunt Hooipolder. Daar zijn ze het hele weekend nog bezig. En ik zei dat er geen files waren en mee dat ik het zeg komt er eentje in mijn schermpje te staan. De A59 naar Den Bosch tussen Terheide en Ramsdonksveer. Vertraging is nog te overzien, een kleine 10 minuten. Zo dadelijk gaan we horen hoe het met de mannen op de brommers is. Mark en Jordi zijn onderweg. Misschien heb je dat net gemist, maar die rijden de hele dag door West-Brabant op zoek naar mooie stemlijstjes voor de top 1976. En ze zijn onderweg naar... Nou ja, hoor je zo wel waar ze nou onderweg naartoe zijn. Wat je straks ook gaat horen is het origineel van dit bekende nummer.

Nu bij Zeeman, 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinder onesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.

0: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
1: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.

0: Dutch Business.
1: Hey Remon!
2: Je verlaagt je energierekening met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
3: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
4: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
3: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
1: Hey,
2: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
6: Een bed koop je niet voor één nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
6: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
9: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten! Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden!
8: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
10: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
11: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
10: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
12: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
13: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
14: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
13: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
14: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
13: Dit is Omroep Brabant. Met nu
14: Weekend. Christian Westerveld.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Ze zal waarschijnlijk niet meer weten wat er gisteren allemaal is gebeurd.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Ja, laatst liet iemand, ik ga geen namen noemen, mij ook foto's zien van de avond tevoren. En toen zei hij er ook bij, het is dat ik de foto's heb, ik kan me er niets van herinneren. Dat is maar goed ook, denk ik dan maar. 9:12 is het intussen geworden, je luistert naar Omroep Brabant. En natuurlijk houden we ook voor je in de gaten wat het weer doet. En vandaag, ja, nou ja, een beetje ertussenin, vertelt Donnie van Weerplaza.
2: Ja, klopt inderdaad. Op dit moment op de meeste plaatsen in Noord-Brabant wel gewoon nog droog. Maar vanuit het noordwesten komen er wel wat buitjes dichterbij. Maar ik denk vandaag op zich dat de droge en zonnige momenten wel zullen overheersen. Met uiteindelijk maxima van zo'n 19 of 20 graden. Dan gaat uiteindelijk wel een vrij stevige noordwestenwind waaien. Dus het voelt misschien ietsje frisser aan.
0: Wat dingen uit het nieuws. Misschien heb je ze wel gehoord. De Dolomina's, want die zijn in allerlei steden in het land de straat op te gaan om luidkeels aandacht te vragen voor veiligheid van vrouwen. En dat heeft onder meer mee te maken dat het nu ongeveer een jaar geleden is dat vreselijke drama in Apkoude met dat meisje gebeurd is. In Den Bosch gingen ze dus de straat op. Het gebeurde ook in Apeldoorn, in Den Haag en ook in Middelburg. En ze hadden ook teksten bij zich. Not all men, but always a man. En veilig uit, veilig thuis. Dat zijn dus de leuzen die ze bij zich hadden. Verder in het nieuws, de politie doet onderzoek naar de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum van Joriszorg in Oorschot. Omdat nog niet duidelijk is wat er precies is gebeurd, houdt de politie voorlopig rekening met alle scenario's. En er werd gevoetbald in de eerste divisie. We hadden liefst 2 Brabantse derbies. Den Bosch won ruim van FC Eindhoven. Het 5-2. Helmond Sport tegen RKC Waalwijk werd 1-1. En hebben er nog meer Brabantse clubs gespeeld? Nou, nee, maar er gaat er nog wel eentje spelen. NAC ontvangt Jong Ajax vanmiddag om 4:30. Top is pas maandag aan de beurt tegen Jong PSV. En in de Eredivisie speelt Willem II dit weekend niet, want niet alle wedstrijden gaan door. Heeft met Europese verplichtingen van sommige clubs te maken. PSV komt zondagmiddag in actie. Dan komt FC Groningen naar het Philips Stadion. En we zijn on tour deze ochtend, maar ook vanmiddag, om stemlijstjes op te halen voor de top 1976. Je kunt nog stemmen tot komende woensdag. Kun je doen via omroepbrabant.nl/top1976. En Mark en Jordi zijn vanochtend vanuit Steenbergen vertrokken, vanuit de jachthaven. En waar zijn ze nu? Jordi?
3: Nou Christian, wij zijn eventjes halverwege gestopt. Je hoort het, we zijn onderweg naar Willemstad. Wij gaan naar het Mauritshuis. Dus als er mensen zijn in de buurt van Willemstad, het Mauritshuis, dan komen wij er zo meteen aan op de brommer. Dus wij zouden het superleuk vinden. Ik nog even. Wij gaan er volle gas naartoe. Tot zo meteen.
0: Ja, en als je even op de social media van Omroep Brabant Radio kijkt, Instagram, Facebook, dan kun je ook het hele schema zien. Waar we vandaag zijn, maar ook de komende dagen. Zo dadelijk onze rubriek De Beter Goed Gejat Plaat. Nu eerst de dames van Bananarama en Shy Boy op Omroep Brabant.

0: Bananarama en Shy Boy.
1: De Beter Goed Gejat Praat.
0: En daarin hoor je het origineel van nummers die je waarschijnlijk veel beter kent in een hele andere uitvoering. Zoals deze bijvoorbeeld van Swing Out Sister.
1: De Beter Goed Gejat Praat.
0: Het nummer is veel ouder en komt van zangeres Barbara Eklund. En ze heeft niet alleen heel veel gezongen, ze heeft ook heel veel zelf geschreven. Ze was een soulzangeres en ze was in de jaren 60 en 70 het meest succesvol. Loves Make a Woman, dat is bijvoorbeeld een grote hit van haar. En ook Have You Seen Her, dat heeft ze meegeschreven. En ze was ook heeft veel ook samengewerkt met mensen bijvoorbeeld van de Lights. En nou ja, er zijn heel veel dingen over haar te vertellen. Ze is helaas niet al te oud geworden, want ze is in 1998 al overleden en toen was op dat moment nog maar 55 jaar. Nou ja, dat is geen leeftijd. Maar gelukkig hebben we wel mooie muziek van haar waar we nog steeds kunnen naar luisteren. Deze dagen ook nog steeds. Zoals bijvoorbeeld het origineel van het nummer wat je net hoorde. Am I the Same Girl? Dus niet in de versie van Swing Out Sister, maar van Barbara Eklund.
1: De Beter Goed Gejat.

0: U2 en Street of Dreams. Zo dadelijk die hele mooie van R.E.M. Maar eerst een boodschap van de boswachter.
1: De nieuwe Stuifmeel-podcast staat nu online.
2: Hij wordt al eeuwen aanbeden. Zonder hem waren Asterix en Obelix nooit zo sterk geweest. En hij heeft heel veel aanhangers, maar het zijn wel eikels.
3: Morgenochtend meer.
1: Je vindt elke week een nieuwe aflevering in jouw favoriete podcast-app of op omroepbrabant.nl/podcast.

Ja, hou vol, hou vol. Everybody Hurts, R.E.M. 11:30 is het geworden. Je luistert naar Omroep Brabant, je luistert naar Weekend. Even kijken over wat verkeersinformatie is. Nou, die is er. File vinden we op de A59 richting Den Bosch tussen de Heide en Raamsdonksveer vanwege wegwerkzaamheden. En de vertraging is 1 minuut of 5, dus dat is te overzien. En over die wegwerkzaamheden gesproken, die kom je verder tegen op de A2 naar Eindhoven. Bij knooppunt Eckersweijer, daar is de verbindingsweg naar de A58 richting Zon afgesloten. Dat is de hele dag nog het geval. En op de A27 naar Gorkum, daar werken ze het hele weekend aan de weg. Bij knooppunt Hooipolder, tussen Sint-Annebos en Hooipolder. Daar is de weg niet te gebruiken. Vanaf maandagochtend is dat wel weer het geval. Ja, en het is inmiddels bijna 2 minuten over 11:30 geworden. En

0: Weg op de Brommer en even kijken of ze op hun bestemming aangekomen zijn. Mark?
1: Nou, dat zijn we zeker.
0: Ze leven nog. Oh, gelukkig.
1: Nee, we leven nog en de poeg is nog heel. En Jordi heeft een poeg Maxi speciaal en die is ook nog heel. We hebben het helemaal gered. We zijn in Steenbergen opgestapt. We zijn via Dinteloord, we zijn via Heiningen uiteindelijk aangekomen. Helwijk zijn we nog erheen gereden. In de Hofstraat 1 in een prachtige plek. Gaat Jordi zo nog wel wat meer over vertellen. Maar ja, wat een heerlijke route. Het zonnetje schijnt. Een klein beetje wind. Veel vliegjes in je oog. Maar we hebben zo'n vizier op ons helm. Maar dan ook nog een tweede vizier. Maar dat is dan alleen een brilletje, weet je wel. Gewoon alleen zo'n... en dat zit heerlijk. Dat rijdt heerlijk. En uiteindelijk, Jordi, zijn we dus op onze volgende bestemming heel huids aangekomen.
2: Ja, ik weet niet precies waar je staat, Mark, maar ik ben aan de andere kant van het Mauritshuis.
1: Sta naast hem.
2: Ik kan zeggen, het was echt een heerlijke tocht. En wij zijn nu bij een prachtig gebouw aangekomen. En Hugo weet er alles van. Hugo, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Waar staan we?
3: Wij staan bij het Mauritshuis.
2: Ja, want kun je iets vertellen in het kort over het Mauritshuis voor de mensen die het niet weten in Willemstad?
3: Het Mauritshuis is gebouwd eigenlijk als buitenverblijf voor prins Maurits.
2: Ja.
3: Om hier wat te rusten en zijn plannen uit te denken. Maurits was een geweldig krijgsman. Hier is ook het idee met zijn vader het turfschip van Breda bedacht.
2: Oh, is dat hier? Wauw.
3: En het is in 1623 gebouwd, zie je, daar op de gevel. Maar Maurits heeft er niet veel plezier aan gehad, want die is 2 jaar later overleden.
2: Och.
3: En toen is het Mauritshuis, de gouverneurs hebben erin gewoond. Het is Engels Militair Hospitaal geweest. Gewone burgers hebben erin gewoond. Marsjesjekerzijn is het geweest. Tot het in 1970 is gerestaureerd. En toen de tijd is onze toenmalige koningin Juliana het wezen heropenen. Toen is het lange tijd ons stadhuis geweest. En nu moeten we naar Zevenbergen voor een nieuw paspoort of een rijbewijs.
2: Ah, maar waar dient het dan nu voor? Waar wordt dit voor gebruikt?
3: Nu,
1: ik hoorde heel veel trouwen, Jordi. Er wordt heel veel getrouwd.
3: Museum van
2: Zuiderwater. Oh, wauw.
3: En het is, het is een van de mooiste gebouwen in Willemstad.
2: Nou, absoluut. Ik kwam hier aan. Wij zeiden meteen tegen elkaar, wauw, dit is even mooi. Dus we hebben heel mooi de brommetjes hiervoor geparkeerd. Ja. En hoe lang loop je al hier rond eigenlijk bij het Mauritshuis?
3: Ik kon vroeg stoppen met mijn werk op mijn 60ste. En toen ben ik stadsgids geworden.
2: Ah.
3: En ik kom regelmatig met groepen mensen in het Mauritshuis, zeg maar.
2: En waarom moeten mensen zeker naar Willemstad komen en ook zeker naar het Mauritshuis? Daar kun je vast wel in een paar zinnen vertellen.
3: Willemstad is natuurlijk al sowieso een schitterende stad. Het is vestingstad. Als je van bovenaf Willemstad ziet, zie je 7-puntige ster. De punten zijn de bastions.
2: Ja.
3: Hier staan we bijvoorbeeld op Bastion Zeeland, Bastion Holland, noem maar op. De bastions hebben de naam.
2: Zullen we ondertussen naar binnen lopen? Want het begint hier te regenen. Dadelijk,
1: het is opgehouden met zachtjes regenen ook.
2: Dadelijk ben ik weggedrupt. Wij lopen hier naar binnen. Lopen wij overigens op het standbeeld van Prins Maurits van Oranje. Dat is wel heel mooi. Sorry, ga door met je verhaal, Hugo, want ik ging aan je lippen.
3: Nou, hier lopen we gelijk al tegen Maurits op, zie je wel.
2: Ja.
3: Maar de krijgsheer heeft het niet lang mee mogen maken, het Mauritshuis.
2: Nee. Wat zonde eigenlijk, hè?
3: Je ziet het is een geweldig gebouw. We lopen nog even terug naar buiten.
2: We lopen nog even naar buiten. Ik loop nog even naar buiten, ja. Ja, ja.
3: Nou, dan zie je de kleur op de luiken, zeg maar. En het is de kleur die in het hele gebouw gebruikt wordt.
2: Oh, kijk.
3: De deuren.
2: Loop weer naar binnen, Hugo. Ja, loop weer naar binnen. Ja. Ja.
3: De deuren, de ramen, alles zit er rooi uit.
2: Ja, het ziet er echt waanzinnig uit, moet ik heel eerlijk zeggen.
3: De kleur van de meekrap.
2: Oh ja, precies. Ja.
3: En de meekrap was die werd in het westen van Brabant werd geteeld, zeg maar. En als je die droogte maalt, die biedt, dan krijg je deze rode kleur.
2: Ik zie hier links de burgemeesterskamer. Ik zie hier rechts secretarie.
3: Ja.
2: Dus wij gaan hier even een rondje lopen. En dan komen wij zo nog even terug, Christian, denk ik, hè?
3: Ja, prima. Kijk, dit is wel
2: mooi. Ja, Christian, wij krijgen een rondleiding hier.
0: Okay.
2: Het toch buiten regent. En dan komen we zo bij je terug. En ik heb inderdaad begrepen dat hier veel getrouwd wordt. Dus die zaal die sla ik
1: even. Dan moeten we speciaal voor Jordi even naartoe ook.
0: Oké. Om vast even wat foto's, even wat dingen uit te meten en zo. Even wat foto's nemen. Heel goed. Doe dat maar eventjes. Heel goed, heel goed, heel goed. Goed bezig, jongens. Zo dadelijk horen we daar meer over. En dadelijk ook even horen hoe het met de vrienden van het Brabants Busken is. Want die zijn natuurlijk ook onderweg. Want ja, het is zaterdag, hè? Dat hoort er ook bij. En die doen dan weer andere dingen. Maar wat die dan weer doen, ja, dat hoor je zo. Nu eerst Will Smith en Getting Jiggy With It op Omroep Brabant. Het is 7 minuten over 10:30.

0: man die ooit bekend werd als de Fresh Prince of Bel-Air, Will Smith.
1: Jordi en Mark rijden op een brommertje.
2: Kriskras door Brabant op zoek naar jou
1: en je stemlijstje voor de
3: Top 1976.
0: Ja, net stonden ze nog in de trouwzaal. Mark?
4: Maar we stonden net in de hal.
0: We
4: zijn nu naar de trouwzaal gelopen.
0: Oké, daar ben je nu.
4: Okay. Ja. En eerlijk is eerlijk, Christian, die is prachtig. Er staan natuurlijk twee mooie grote stoelen. Dat is voor het bruidspaar, tenminste, daar ga ik maar even van uit.
0: Ja, dat denk ik, ja.
4: Er hangen allerlei posters van Willem van Oranje, maar ook van Maurits aan de muur. Het is opgesteld in prachtige rijen stoelen, Hugo. En het is zo mooi. Frans Bauer is hier onder andere ook getrouwd, hè?
5: Ja, Frans met heel veel poeha, zeg maar, witte duiven. En heel veel mooie mensen rondom het huwelijk.
4: Ja. En nog een veel belangrijker iemand is hier ook getrouwd. Dat ben jij.
5: Ik ben hier ook getrouwd. Heel lang geleden, 75. Ja. Ik weet niet meer precies aan welke kant. Dan zou ik de foto's terug moeten kijken.
4: Oh ja, nee, misschien de linkerkant van de kamer, misschien de rechterkant van de kamer. Ja. En we zijn natuurlijk voor de Top 1976 hier. Wat voor muziek had je op je bruiloft?
5: Ik was een geweldige blues liefhebber, zeg maar. En een van de Nederlandse blues top is natuurlijk Kiwi and the Blizzards geweest. En ook al meermalen live gezien, zeg maar. En later is het een beetje verschoven naar, ik hou nu echt van een beetje alternatieve country.
4: Ah, kijk, nou, weet je wat het mooie is? Dat mag allemaal in de lijst. omroepbrabant.nl/top1976. Heb je al gestemd?
5: Nog niet.
4: Snel doen dan.
5: Dat ga ik zeker doen.
4: Ja, en dan gaan wij, Hugo, dank je wel voor de gastvrijheid. Ook gewoon weer snel door naar het volgende.
5: Nou, prima. Dank je wel voor jullie komst. En ik hoop van een voorspoedige reis met de brommers en... Absoluut.
4: Ja, volgens mij is de regen al weer opgehouden. Was het een heel kort buitje. Oh, okay. Dus wij kunnen gewoon weer op weg, Christian.
0: Oké, waar gaan jullie nu naartoe?
4: Waar gaan we naartoe? Oudenbos.
0: Oudenbos.
4: Ons hoogtepunt.
0: Okay.
4: Want daar is de bakker, dat weet ik toevallig.
0: Onderweg naar...
4: En de basiliek. Ja, zeker, zeker. Nou, ja. Dat is voor ons ook heel belangrijk, ook de basiliek. Ja, zeker.
0: Ze gaan weer rijden, de mannen. En als je ze tegenkomt, zwaai je even toe te reven. Maar wel even aan de kant voor ze, want we willen wel dat het allemaal veilig gaat. Gaan we naar de volgende weggebruiker. Dat is het Brabants Buske. Die kom je elke zaterdag wel ergens tegen in Brabant. Thomas, waar deze keer?
6: Goedemorgen, Christian. We zijn deze keer in Tilburg vandaag. Of vandaag, op dit moment.
0: Ja.
6: En ik sta hier naast Dennis, want die is namelijk de organisator van het Chokenfestival. Daar zullen jullie morgen ook met de radio, hè?
0: Ook nog, ja.
6: Ja, maar goed, Dennis die is een van de organisatoren. En ik heb gehoord dat Elvis Presley zelfs is opgewekt.
7: Klopt. Er staat hier al een limo op het terrein. We hebben een nachtverblijf voor hem geregeld. En die schijnt zondag zijn opwachting te maken.
6: Nou, dat is toch wel heel speciaal dat hij er morgen mogelijk bij is. Hè? Het is even de vraag of het allemaal goed gaat. Maar dat is Elvis Presley bij. Moeten er nog veel dingen gebeuren hier?
7: Ja, redelijk. We zijn nu bezig met het festivalterrein. Je ziet hier nu een stuk of 20 vrijwilligers rondlopen. Er wordt een dansvloer gelegd, er wordt aankleding gemonteerd. Er zijn trussen, barren. Van alles. Er wordt gesleuteld en getimmerd en aangekleed. Dus het wordt heel sfeervol. En het weer schijnt ook goed te worden. Dus we kijken er naar uit.
6: Dus mensen kunnen morgen jiven en al dat soort dansen uit die tijd, hè?
7: Ja, rock'n'rollen.
6: Rock'n'roll, dat was er ook één.
7: Ja.
6: Verder zijn we nog bij de inzegening van het Brabobuske. En het Brabobuske is weer geïnspireerd op het Brabantsbuske.
0: Oh.
6: Ja, dus hoe dat er aan toe gaat, daar ben ik wel benieuwd naar. Want er is een pastoor bij.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Dus dat gaan we allemaal op televisie zien. Dat gaan we online zien natuurlijk. Ja, ik wou het ook nog eventjes over de Top 1976 hebben, Thomas. Heb jij je lijstje al ingevuld?
6: Nee, eerlijk gezegd nog niet. Maar dat komt misschien omdat het toen nog niet op deze aarde was.
0: De Top 1976 die gaan wij uitzenden. En de stembus is open. Dus er zijn geen excuses, Thomas.
6: Okay. Nee, dat is waar. Ik ga mijn stem.
0: Oké. Okay. Zeg, gaan jullie even samen een liedje uitkiezen? Misschien wel iets van Elvis Presley. Wat gaan we draaien? Want dat vind ik wel even leuk dan. Overleg maar eventjes daar.
6: Nou, Dennis, jij mag het kiezen. Een leuk liedje van Elvis Presley. Welke wordt het?
0: Er zijn andere.
7: Ik ga voor Jailhouse Rock.
0: Jailhouse Rock. Ja, die is van ver voor 1976. Maar dat maakt niet uit. Die kan er ook gewoon in. En dan moeten jullie wel samen beloven dat jullie alle twee gaan stemmen.
6: Ja, dat gaan we doen.
0: Oké.
7: Okay. Afgesproken.
0: Oké, bij deze dan. Nou zit mijn computer vast. Maar dat gaat goed komen. Ik heb hem gevonden.
6: Yes.
0: Jailhouse Rock. Gehouden vaart met het busje. Jij ook voorzichtig doen. En helemaal als je die twee gekken op die brommetjes tegenkomt, hè?
6: Zeker.
0: Later. En allemaal stemmen.

0: Zaterdag en zondagochtend, 7 uur. Brabant draait zich nog een keer om.
1: Echt niet.
2: Wij zijn nu al wakker.
0: Maarten Kortlever is vroeg uit de veren om je de beste muzikale start van het weekend te geven.
2: Zo is dat. Nu al wakker zit tot de rand toegevuld met de allermooiste muziek.
0: Je zou er bijna de wekker voor zetten.
2: Zaterdag en zondagochtend
0: van 7 tot 9.
3: Op Omroep Brabant.

0: als een beetje een persiflage op Agda en de Munnik. Maar het werd gewoon een hit van Veldhuis en Kemper. Ik wou dat ik jou was.
1: De schijf van 5.
0: Die gaan we weer vullen. Zo dadelijk tussen 11 en 12 komt hij voorbij. 5 mooie platen volgens 1 thema. En heel af en toe ben ik functioneel de tel kwijt en komt er eentje bij. Kan zomaar gebeuren. Het thema is de dag. Dus alle platen met D of dag of taak of jour, die zijn van harte welkom. Ik heb er al een boel binnengekregen, maar er kan altijd meer bij. En zo dadelijk komen ze dus straks naar 11. 06-573-28203, dat is het appnummer, daar kun je ze naartoe sturen. 06-573-28203. We ratelen hem vaak af, omdat we denken iedereen heeft het nummer al. Heb je het nummer niet en denk je, hey, ik weet wel een leuke plaat met dag of D, dan zal ik het even zachtjes en voorzichtig en kalm en rustig zeggen. 06-573-28203. 02 03. Dat is het nummer. En dit zijn wat ideeën.

0: en het zijn maar ideeën, hè. Je mag ook...
1: Dit is Weekend
2: met Christian Westerveld.
0: Heel wat anders bedenken. En even appen dus. Naar 06-573-282-03. Straks na 11 uur, dan hoor je... Die schrijver 5 niet alleen, maar ook de uitgebreide weersverwachting die komt voorbij. En natuurlijk houden we ook contact met onze vrienden Mark en Jordi, want die rijden dus op dit moment door Brabant. West-Brabant is vandaag aan de beurt, maar ook de andere delen van onze prachtige provincie, die gaan we ook nog bestrijken. Dat doen we dan morgen weer met een ander team en maandag weer met een ander team. Tot en met de woensdag, want dat is de laatste dag dat je kunt stemmen. En waar kun je stemmen? Ik zeg het liever een keertje te veel dan een keer te weinig. omroepbrabant.nl/top1976.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
3: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
4: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
3: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
4: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
5: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
6: Hey, denk jij nog wel eens terug aan Lissabon?
7: Lissabon, wat een heerlijke stad was dat. Dat tramritje door Alfama, die Fado-avonden. Ik voelde me echt een local.
6: Precies. Hey, en NAV heeft nog meer van dat soort stedentrips. Athene, Marrakesh, Madrid, Rome.
7: Ja, Athene. Daar heb je een mix van cultuur, geschiedenis en een gezellige sfeer.
6: Klinkt goed, hè? Maar dan wil ik ook echt Grieks leren dansen. Hoppa!
7: Hoppa!
6: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
5: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
10: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merkzonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
11: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs. SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
12: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt, onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannuenen-mondzorg.nl.
13: Mijn papa verkoopt stoelen.
14: Dit
15: in Mil, Reuzel en Riethoven.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
16: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
17: Kirsten Klomp met het NOS-journaal. TikTok heeft met een schikking een einde gemaakt aan een rechtszaak die de Amerikaanse overheid tegen het bedrijf had aangespannen. Kinderen onder de 13 konden zonder toestemming van de ouders een account openen op TikTok. En dat was in strijd met de wet. Om niet te worden vervolgd betaalt TikTok het Amerikaanse ministerie van Justitie $400 miljoen. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft die beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Dat gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. En tienduizenden mensen zijn vanochtend vroeg met de trein vertrokken naar Zandvoort voor het laatste Formule 1 raceweekend. Over een uur begint de sprintrace. Daarom vertrokken de eerste treinen al vanaf 5 uur vanochtend. Ook sliepen veel fans op campings in de buurt. Om 4 uur vanmiddag begint de kwalificatie voor de Grand Prix van morgen. Het weer, vanochtend een aantal buien, maar tussendoor ook droge periodes met zon. Vanmiddag steeds minder regen, bij ongeveer 20 graden. Dan morgen in het noorden nog een bui, op andere plekken zon en wolken. Het wordt dan opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
14: En dit is Omroep Brabant. Het is ietsje over 11, 2 minuten over 11 om precies te zijn. Even wat verkeersinformatie. De A15 naar Nijmegen tussen Echteld en Ochten. Daar een kleine 10 minuten extra reistijd. Verder geen files, maar wel wegwerkzaamheden. A2 naar Eindhoven bij knooppunt Eckersweijer. Daar is de verbindingsweg bij Zon richting Tilburg dicht. Of richting Zon dicht, moet ik zeggen. En je wordt daar omgeleid. En op de A27 tussen Sint-Annabos en Hooipolder. Daar wordt ook aan de weg gewerkt. In de richting Gorkum is dat. En dat is het hele weekend nog het geval. Verder kun je doorrijden. Straks de schijf van 5. Ik neem nog heel kort het nieuws met je door. Natuurlijk gaan we ook nog even horen van de mannen op de brommer. Jordi en Mark zijn onderweg. En een kleine update over het nieuws in Brabant geef ik je zo dadelijk ook.
18: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
19: Je geniet van stralend sanitair met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
18: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie. Via kasteeldehaar.nl.
19: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
20: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
21: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
22: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
23: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motten wel baaf, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
26: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
27: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
26: Karten bij De Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
28: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
29: Hey bouwtopper, op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
30: Pijn door heup- of knieartrose? Kies voor de zorg van Corto Clinics. Persoonlijke aandacht en korte wachttijden. Ontdek de warmte van echte zorg. Gewoon vergoed. CortoClinics.com. Zo kan zorg ook zijn.
31: Titanic.
32: Bonjour, ik ben Céline Dion.
31: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
32: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
31: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
33: Vanaf
1: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
2: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
1: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
2: Dit is Omroep Brabant. Met nu
1: Weekend. Christian Westerveld.
3: Het is Weekend!

0: George Ezra. Anyone for you op Omroep Brabant.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld op Omroep Brabant.
0: Nou, 10 minuten over 11 is het. Ik zal je zo dadelijk even bijpraten over het nieuws. En natuurlijk blijf je 24 uur per dag, elk moment dat je maar wil, op de hoogte via de web en de website en de app van Omroep Brabant. Maar ja, ondertussen...
1: Jordi en Mark rijden op een brommertje.
2: Chris Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de...
3: Top 1976.
0: Ja, en het blijft natuurlijk altijd een beetje een linker onderneming. Twee van die mannetjes op van die brommertjes waar ze normaal gesproken nooit oprijden. Gelukkig hebben we daarom ook een team dat achter ze aanrijdt. Dus mocht er iets misgaan, dan zijn ze er alle minuut bij. Ja, en dat team wordt aangevoerd door Maarten Kortlever. Maarten, waar rijden ze op dit moment?
4: Ja, ze rijden zo kriskras door Brabant. Dat we ze kwijt zijn op dit moment.
0: Nee. Ben je ze kwijt?
4: Ja, we zijn ze kwijt. Want wij moesten op een gegeven moment net een weggetje in Utrecht door. En ik zie ze in mijn achteruitkijkspiegel... links afschieten.
0: Ja.
4: Dus toen dacht ik, oh mijn god, waar gaan we nou heen? Toen wel op een gegeven moment omgekeerd en de achtervolging weer terug ingezet. Maar toen waren de twee vogeltjes wel gevlogen. Dus zij rijden ergens door West-Brabantse polders in de buurt van Standaar Buiten, is zo mijn inschatting. Maar waar precies, dat is nou net de vraag. We zijn ze aan het zoeken. Ik zeg al, wij zijn nu net de mark over bij Stamperschat. Dus we zitten aan de goede kant van het water. Maar nou hoop ik dat we ze bij Standaar Buiten, bij de brug, uiteindelijk weer tegen gaan komen. Ja, en anders dan... ik hoop dat zij de bakker weten te vinden in Oude Post. Dan zien we ze daar wel.
0: Ja. Ik zeg het niet graag, Maarten, maar je had één taak.
4: Ja, je had één taak. Tigo, we hadden één taak.
5: Ja, helaas.
4: Ja. Tigo is de social van dienst. Die is alles aan het monteren. Het is ook allemaal te volgen via de social kanalen. Het Omroep Brabant Radio. Maar ja, weet je wat? Dit is een leerpuntje.
0: Mm-hmm.
4: We gaan ze straks vragen om een locatie te delen.
0: Okay.
4: Zodat wij ze ook kunnen zien rijden door Brabant over de kaart. Dan kunnen we ze altijd weer vinden, mochten we ze net even mislopen.
0: Nou, mocht je Mark en Jordi tegenkomen...
4: Een brommer. Ja. En een pothelm op. Dat zijn Jordi en Mark. Zwaai even naar ze.
0: Ja, en zeg even dat ze hun locatie delen. Dan kan Maarten ze weer terugvinden samen met Tigo.
4: Ja, precies.
0: Oké.
4: Okay. Ja,
0: ja. Nou, heren...
4: Met deze spannende cliffhanger laten we jou er even achter. En dan hoop ik straks goed nieuws te kunnen melden. Althans, dat we ze gewoon horen op de radio.
0: Ja, dat was wel de bedoeling natuurlijk. Goed, tot later, Maarten. Doei doei.
1: Dit is Weekend met Christian Westerveld.
0: Ja, de gekste dingen natuurlijk. Hè. We blijven het allemaal volgen. Jordi en Mark ergens in het Brabantse land. En we zullen ze ongetwijfeld zo weer gaan horen. Ondertussen even wat dingen van de website. Een beginnend automobilist heeft afgelopen nacht zijn rijbewijs moeten inleveren bij de politie Bokstelvught Gestel. Hij had liefst 7 keer meer gedronken dan hij eigenlijk mocht. Hij was zo diep in de olie dat hij onze aanwijzingen en ons volgteken simpelweg niet meer begreep. Laat de politie weten op Instagram om de situatie toch veilig op te lossen, hebben we met 3 politieauto's de auto gecontroleerd, klemgereden en hem dus aan de kant gezet. Ongelooflijk, maar waar? Nou ja, dat zal wel wat consequenties hebben voor deze jongeman, maar hij heeft gelukkig geen grote ongelukken gemaakt. Had zomaar kunnen gebeuren dus. Meer dingen in het Brabantse nieuws. Een auto strandt, even kijken. Ja, inderdaad. Mijn appje blijft even hangen. Een auto strandde afgelopen avond op de A59 bij Oost. Er was brand ontstaan in de isolatie tussen het dashboard en het motorgedeelte van de auto. Gelukkig heeft de brandweer snel in kunnen grijpen en bleef de schade uiteindelijk beperkt tot wat schroeiplekken in het isolatiemateriaal. Is ook niet leuk, maar ook dat had natuurlijk veel erger af kunnen lopen. En verder een bericht over een, ja, nog weer iemand die het verkeer in is gegaan met veel te veel gedronken. In dit geval was het een mevrouw die strandde uiteindelijk met haar auto in Bladel. En uiteindelijk zat ze naast haar auto toen de politie haar vond. En ze wist niet meer van voren hoe ze achteren heette. En ook dit had verschrikkelijk af kunnen lopen. En de politie was hier buitengewoon ongelukkig mee met dit verhaal. Want ze zijn zo lang met deze mevrouw bezig geweest dat ze niet konden reageren op een inbraakmelding. En dat is vervelend voor degene die daarover gebeld heeft. Maar de politie vond het ook heel frustrerend. Dat hele verhaal kun je ook op web en app bij Omroep Brabant lezen. En inmiddels is het 14 minuten over 11 geworden. Dadelijk de schijf van 5. Nu... Turn the lights off.

0: En als we dat gedaan hebben, dan zie ik dat er nog steeds een zonnetje schijnt. Want dat kan ook maar gebeuren. Het is een beetje van alles wat volgens mij. Maar ja, dat kan ik zeggen. Maar iemand die er veel meer van weet, dat is Donnie van Weerplaza. Donnie, een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, het is een beetje van alles wat, geloof ik, dit weekend, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Op dit moment op de meeste plaatsen in Noord-Brabant wel gewoon nog droog. Maar vanuit het noordwesten komen er wel wat buitjes dichterbij. Maar ik denk vandaag op zich dat de droge en zonnige momenten wel zullen overheersen. Met uiteindelijk maxima van zo'n 19 of 20 graden. Er gaat uiteindelijk wel een vrij stevige noordwestenwind waaien. Dus het voelt misschien ietsje frisser aan.
0: Oké, en dat is eigenlijk een beetje de teneur voor de komende tijd?
1: Ja, in ieder geval voor komende avond ook nog wel. Maar in de nacht wordt het dan wel een stukje droger. Met zo'n 10 tot 12 graden uiteindelijk als minimum. Morgen dan zien we dat die buienkans eigenlijk nog wat verder gaat verdwijnen, met temperaturen rond een graad of 20 en flinke zonnige periode. En die zien we dan ook op maandag terug, waarbij de temperatuur dan al gaat stijgen naar zo'n 22 tot lokaal misschien zelfs wel 24 graden. Maar dat wordt nog niet het warmste deel van de nieuwe week, want dat lijkt toch wel dinsdag tot en met donderdag te worden, met dan dagelijks maxima van minimaal 25 graden. Dus dat zomerse weer lijkt toch wel weer even terug te komen.
0: Oké, een zomerse piek kun je eigenlijk zeggen dus.
1: Ja, inderdaad. Met op dinsdag dan nog wel zonneschijn. Maar woensdag en donderdag een grote kans op buien. En in combinatie met die warmte kan je natuurlijk wel voorstellen dat daar ook wel weer onweer bij kan gaan zitten. Zeker op de donderdag. Die ziet er echt wel in potentie, nou ja, gevaarlijk wil ik niet zeggen. Maar wel een grote kans op onweer die dag. Dus die moeten we in de gaten gaan houden.
0: Nou, dat gaan we dan zeker doen. Gaat het ook weer een beetje klammig aanvoelen als de temperatuur omhoog gaat?
1: Ja, dat ga je echt wel voelen. Nu is dat het dauwpunt waar we dan nu mee te maken hebben. Die is heel erg laag, dus een lage luchtvochtigheid. En dinsdag tot en met donderdag is die echt heel hoog. Dus dat wordt zweten geblazen dan weer.
0: Oké, ze hebben daar ook weer voor gewaarschuwd. Nou, Donnie, dank je wel. Tot de volgende keer weer.
2: De schijf van 5.
0: 18 minuten over 11. We gaan beginnen. Het thema is de dag. En je hebt het net gehoord dat er ook wel wat drupjes gaan vallen. En, nou, wat ik ook al links en rechts heb gehoord, het lijkt erop dat het ook een hele natte herfst gaat worden. Nou, heel fijn voor de natuur. En voor heel veel mensen die ook nog een stukje landbouwgrond moeten onderhouden, dan is het ook wel fijn dat er af en toe eens een keer wat pluvius overheen komt. Iets gestuurd door pluvius. Laat ik het dan maar even goed zeggen. En daar lopen we vast een beetje op vooruit. Pussycat, maar dan een nummer wat je niet zo heel vaak hoort. Colinda, dankjewel voor deze Wet Day in September.

0: Motor Jacketti en de scooters vanochtend al een aantal keer aangevraagd. En zojuist ook nog een keertje door Hans.
1: Jordi en Mark rijden op een brommertje. Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: Ja, en je hebt het misschien net wel even gehoord. Onze volgwagen met Maarten en Tycho, die was op een gegeven moment Jordi en Mark kwijt. En ja, we hebben allerlei berichten gekregen van hele ongeruste mensen. Mark, die zich afvroegen, ja, het zal toch niet mis zijn gegaan?
3: Ja, maar Christel, het is net het Sinterklaasjournaal. We zijn kwijt.
0: Ja.
3: En uiteindelijk komt alles goed en zijn we gewoon weer gevonden.
0: Okay.
3: Ja, wij gingen blijkbaar te hard voor de volgauto, Jordi. Wij zijn heerlijk. Wij zaten ook wel een beetje in onze eigen wereld, want het regende toch nog. Zo'n poegje trilt.
4: Helemaal onder de modder, joh.
3: Ja, Jordi zit helemaal onder de modder. Nou, ik ook, moet ik zeggen. Maar dat is niet erg, want we hebben een prachtige route door Brabant afgewerkt. En we zijn nu, Jordi, op een van onze favoriete plekken, mag ik zeggen.
4: Ja, we gaan eindelijk even iets vreten.
3: Ja, wij zijn bij Bakkerij Nagelkerken, ja, in Oudenbosch. Ja, dat wordt fantastisch. Wat wordt de bestelling, Jordi, voor jou?
4: Ik ga die winkel in en alles wat ik zie, wat ik lekker vind, neem ik mee. Ik, ja. Desnoods vries ik het in, maar
3: De top 1976 kan het komende half uur heel even de vink tegen krijgen.
4: Die winkel kan dicht.
3: Wij moeten even eten.
4: Even geld overmaken op mijn rekening?
3: Nee, joh, nee, dat is zeker niet waar. Er staan hier ook al wel mensen voor de deur. Ik ga heel even vragen. Goedemorgen. Hallo ontvangstcomité, wie bent u?
5: Mevrouw van Maurik.
3: Mevrouw van Maurik, heeft u ook al gestemd?
5: Ja.
3: Kijk, dat is heel goed. En wat zat er allemaal in op het lijstje?
5: Dat durf ik niet meer te zeggen.
3: Oh, gewoon de bovenste 15 aangevinkt.
5: Gewoon allemaal op de lijst wat aangevinkt.
3: Ja. Maar wat is uw favoriete band of een favoriete artiest?
5: Albert West,
3: nou, zal die er ongetwijfeld in staan, toch?
5: Ja, die staat er zeker in. Dat kan niet missen, nee.
3: Ja,
5: dat moet wel.
3: Ja, nee, heel goed, heel goed. Christian, wij komen zo bij je terug, want terwijl ik hier gewoon mijn werk sta te doen, is Jordi al naar binnen. Dus.
0: Tuurlijk. Dat had ik je kunnen voorspellen, hoor.
3: Ik ga lekker achter hem aan en dan spreken we je zo.
0: Nou, tot zo dan weer.
3: Tot zo.
0: En vergeet intussen niet te stemmen, hè, want daar is het allemaal natuurlijk voor bedoeld. Via omroepbrabant.nl/top1976, want jouw lijstje moet ook meetellen. En ondertussen werk ik ook een ander lijstje af met alle aanvragen in het thema De Dag. Deze komt van Michael Abba, The Day Before You Came.

0: goeie komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant.

0: Alkemade en Dagen van Goud.
1: Jordi en Mark rijden op een brommertje.
2: Chris Kras door Brabant op zoek naar jou
1: en je stemlijstje voor de
3: Top 1976.
0: En het is vooral West-Brabant dat vandaag aan bod komt, want vanochtend waren ze al in de jachthaven Steenbergen te vinden, vervolgens door naar Willemstad en inmiddels in Oudenbosch gearriveerd bij bakkerij Nagelkerken. Ja, de kat op het spek binden heet dat, geloof ik, hè, Mark?
4: Ja, zeker. Nou, we zijn inmiddels

0: Was binnen bij de bakkerij ook. En Jordi, ja. Het is aan jou zometeen. Jij moet een worstenbroodje gaan bakken.
1: Ik kan nog geen ei bakken, maar Jan gaat mij leren, heeft hij mij.
0: Ja, Jan, dat is Jan nagekregen van Jan, de bakkerij.
1: Sorry, ik mag Jan zeggen.
0: Ja, wij mogen Jan zeggen. Jan, en je hebt ook nog eens een bijzonder worstenbroodje.
2: Ja, we hebben echt het worstenbroodje 1976, van 50 jaar geleden. We hebben toen gekeken, wat was er toen een beetje hip in Brabant? Ja, en dat blijkt een beetje kip curry te zijn. Kerry ananas. Dus we hebben een...
3: Lekker, ja, top.
2: Ja, dus we hebben worstenbroodje ananas kerry.
0: En jij had het goede idee om Jordi er dan eentje te laten maken.
2: Ja, ik heb er zelf nou al één plaatje gemaakt op 1A. En dan heb ik één bolletje voor Jordi. Dus ik zei, ja, hij kwam binnen. Dus ik zei, je hebt toch al wel eens een worstenbroodje gemaakt? Hij zei, nee.
1: Nou, dat nee, klopt echt. Ja, sorry. Ja, het is heel erg. Maar ja.
2: Daar sta ik van te kijken, want er zijn al bij zoveel bakkers geweest. Ja, maar Omroep Brabant is wel, ja, dat vind ik wel, ben ik heel blij mee met Omroep Brabant. Want die hebben echt heel veel voor het worstenbrood gedaan. Dus wij als ambachtelijke bakkers vinden dat echt heel fijn. Dus daarom zeg ik ook altijd ja tegen Omroep Brabant.
1: Gelukkig, ja, dat vinden wij heel fijn. Dat ja, vinden wij heel fijn.
2: Ja, wij ook, dat jullie het worstenbroodje zo promoten. Want het is wel Brabants product nummer 1.
1: Ja, nou zeker. En ja. Je wil niet weten hoe vaak wij worstenbroodjes op de zaak eten.
0: Dat is echt heel vaak.
1: Heel vaak. Dus ja. Wij zijn helemaal blij. Wij zijn helemaal gelukkig.
0: Nou, leg eens uit, wat moet Jordi doen?
2: Ja, hij moet dat bolletje, ik heb hier een bolletje voor hem klaar liggen. En dat bolletje, daar hebben wij al curry doorheen gedraaid. Dus normaal is dat wit deeg en nu is dat een beetje gelig deeg. En dan mag je het lang trekken. Dus trek maar aan het bolletje. En dan het worstje erin.
1: Ja, ik zal heel stiekem vertellen, hij heeft net voorgedaan, maar ik weet niet meer hoe hij die deed. Zo, hè? En dan die kontjes. Kontjes, ja.
2: Het kontje van het worstje bouwen. Ja, dat doe je heel netjes.
1: Dank je.
2: En dan, ja, dan moet je dat zo een beetje zo fijn knijpen naar boven.
1: Oh ja.
2: Dat dat dicht is. Nou, dit gaat ook al goed. Ik ben aangenomen.
1: Ja, ik ben er bijna, Ja, nou, Jan. draaien volgens mij.
2: Ja, moet je op lengte rollen.
1: Hoe lang moeten die zijn? Hoe lang
2: net zo lang als al die anderen.
1: Ja, dat snap ik, maar wat?
2: Ja, is goed.
1: Oké.
2: Okay, ja. En dan met de sluiting naar beneden op de bakplaat.
1: Wat was dat, die sluiting dan?
2: Ja, die zie ik ook niet zo goed bij jou. Hij is wel te herkennen. Maar dat maakt niet uit.
0: Oh, yeah. Het is daar waar dat stukje nog open zit.
2: Ja. Leg hem maar gewoon op.
1: Ja, oké. Okay. Ja.
0: Maar goed, dan hebben we deel 1 van het worstenbroodje gehad. Maar ik zie ook nog ananas liggen.
2: Ja, we krijgen nog deel 2 en deel 3.
1: Oh, kijk.
2: En deel 4.
0: Het opensnijden, dat gebeurt nu. De bovenkantjes, ja. Die snijden open.
2: Dan snijden wij een streepje op. En dan doen we hem openvouwen. Dat mag jij ook al doen, Jordi.
0: Ja, maak die jouw handen eens vies.
1: Ja, ze zullen thuis denken, waarom hier wel en daar niet?
4: Dat denken wij zelfs al.
0: Ja, Christian denkt dat ook, zegt hij.
1: Ja,
0: ja. Ja, en dan zijn ze open.
2: Ja, en dan leggen we er zo 5 stukjes ananas op. Okay. Je moet altijd te tellen als bakker, zeg maar.
1: Ja.
2: Je moet altijd allemaal
0: in stukjes gesneden ananas.
2: Oh, ik doe hem zelfs fout. Nee, ik wil eerst de saus.
0: Ja. Oh, eerst saus.
4: Ja, ja. Oh, ik heb nou al mis.
0: Oh, het gaat helemaal mis.
2: De curry saus met een spuitzakje. Wil je dat ook proberen?
1: Ja, ja, ik zal eerst...
0: Tuurlijk, alles proberen.
1: Ja.
4: De hele zaak vol kerrysaus dadelijk.
0: Het is wel lekker, het ruikt al lekker.
4: Nou, ik ruik het hier gewoon door de radio, hoor.
0: Naar kerry.
4: Ja, ja.
0: Ja, dat is ook, het is ook kerry en deeg en kerry. Dus dat zou gek zijn als het naar iets anders zou ruiken.
4: Ja,
2: ja, en ik heb expres het worstenbroodje. Dus het worstje heb ik nog wel echt traditioneel gelaten.
1: Ja, lekker.
2: Want ja, je moet dan, je mag best wel een beetje met worstenbrood spelen. Maar ik vind wel dat je altijd wel één of twee items helemaal... eigen moet laten.
0: Origineel.
2: Origineel, ja.
1: Ja,
0: bedankt. Nou, Jordi die heeft nu de spuitzak in zijn handen. Die gaat nu curry spuiten. En hoe vind je zelf dat het gaat?
1: Het is een beetje, ja, zou ik het zeggen. Alsof het laatste stukje van de mayonaisefles. Dit is... Ja, ik zit ook...
0: Ja, blijven spuiten.
1: Nee, ik zit met de verkeerde hand. Kijk, zo.
0: Oh, dit is een stuk beter.
1: Ja. Zie je? Kijk. Ja. Ja, ja, nee.
0: Heel goed. Ja,
1: deze herken
0: je
1: wel.
0: Ja, je ziet wel welke Jordi heeft gemaakt.
4: Oké. Okay. Nee,
0: dit wordt lekker.
1: Dit wordt, ja, dit wordt een delicatesse.
4: Ja, oké. Okay.
2: Ja, zeker lekker.
0: En misschien is het te veel. Is het eindproduct ergens ook al of gaan deze nu in de oven,
2: nou,
0: en is
2: ja,
0: dit
2: ik
0: het?
2: Ik heb ze een uurtje geleden heb ik al een plaatje gemaakt. En die gaan nou de oven in. Dus dat duurt 12 minuten. Dus over 12, over een kwartiertje kunnen ze proeven.
0: Lekker. Nou, dan gaan wij dat nog even proeven, Christian.
4: Okay.
0: Zet een lekker muziekje op.
4: Gaan we doen.
0: En als je dus wil, dit is een top 1976 worstenbroodje, bakker in Nagelkerke. Als je dan toch je stemlijstje gaat invullen, dan kun je er maar een beter een passende lekkernij bij hebben.
1: Dat lijkt mij wel. Dan zou ik zeker voor deze gaan.
4: Ja. Oké. Okay. Nou, ik ben heel benieuwd of het ergens naar smaakt, maar dat horen we dan zo wel. We
1: hebben in de winkel. Maar,
0: wat zeg je?
1: Ja, als die worstbroodjes aan het bakken zijn, dan ga ik even de winkel leegroepen.
4: Oké, goed.
0: Nou, tot zo, hè.
4: Tot zo.
3: De schijf van vijf.
4: Goed, zo dadelijk horen we hoe dat weer afloopt. En ze rijden dus door heel West-Brabant heen. En voor de rest in de rest van Brabant zijn ze ook gewoon te vinden. Kijk even op de socials van Omroep Brabant Radio. Daar vind je het hele schema van waar we allemaal komen vandaag en ook de komende dagen nog. En dat vind je bijvoorbeeld op Instagram en dat vind je ook op Facebook. We hebben nog wel wat te goed, hoor, uit de schijf van vijf. Ik heb een verzoekje van Paul gekregen. En dat is al wat ouder. Het komt uit België. En dan zeggen wij... Ik ben niet uit die tijd, maar ik herinner hem wel degelijk. Wallace Collection. Hele mooie plaat uit 1969. En hij heet Daydream.

hoor je Jochem Meijer altijd zingen. Zullen we dan gewoon afsluiten met deze jongen? Waarom ook niet? Nee, dat is een andere. Dat is deze. Mijn dag. Jochem Meijer op Omroep Brabant.

0: the Pet Shop Boys en West End Girls. Inmiddels bijna 5 minuten voor 12 geworden. En dat betekent dat mijn vrije middag gaat beginnen. Dat ik zo langzamerhand afscheid van je moet gaan nemen. Maar ik laat je altijd achterin vertrouwde handen. En normaal gesproken is dat John die het van mij overneemt. Maar in dit geval niemand minder dan Hubert Mol. En hij zit op dit moment in het hoekje van de studio. Zit iets op zijn telefoon te doen volgens mij. Het zal heel belangrijk zijn. Ongetwijfeld belangrijker zijn dan ons even te woord te staan met z'n allen. Huub, heel Brabant staat op je te wachten, joh.
1: Nou, nee, ik was even bezig met een oud collega.
0: Een oud collega?
1: Ja, waar ik ooit mee heb gepresenteerd bij Omroep Brabant, heel lang geleden.
0: Oké, wie was dat?
1: Wim Vaassen.
0: Oké.
1: Van harte, bij Omroep Brabant.
0: Ja.
1: En die wilde wat dingen weten, die had wat muziek en die wilde weten hoe die Jolie Gaat kon bereiken.
0: Oh, niet.
1: Nee, liever niet ook. Ik zou het niet doen, maar goed, dat moet hij zelf weten dan.
0: Nee, Maarten raakte hem al kwijt vanmorgen.
1: Ja, maar het is veel erger dat Jolie zelf de weg ook kwijt is.
0: Ook dat. Ja, ja, hij is op dit moment, dat was het laatste wat we hoorden, hij was een soort van worstenbroodje aan het bakken bij Bakker Nagelkerken in Oudenbosch.
1: Ja, oké, prima.
0: Ja.
1: Ja, dat dus.
0: Dat. Nou, dan gaan we straks horen hoe dat afgelopen is. Of het ook nog ergens naar smaakt, want ik denk dat ze het ook nog wel even gaan proeven. Maar jij gaat met ons de tijdmachine in.
1: Ja, dat is wel de bedoeling. En ja, ik ga kijken hoe ver ik kan komen in het verleden.
0: Ja, in ieder geval tot in de jaren 70 is de bedoeling, heb ik altijd gehoord.
1: Ja, ja, maar je weet nooit waar ik strand.
0: Ja, dat weet ik ook niet.
1: Nee.
0: Moet ik er nog even bij blijven? Chroma momentje voor het beste resultaat? Of denk je dat het wel goed gaat komen?
1: Ik denk dat je het daarmee niet redt. Ik denk dat ik iedereen nodig heb.
0: Oké. Nou, je hoort het. Je bent nodig. Luister mee. En als je het nog niet gedaan hebt, stemmen natuurlijk. Hè, want daar zijn die mannen voor onderweg op de brommetjes. Via omroepbrabant.nl/top1976. Je kunt je lijstje nog inleveren tot woensdagavond. En daarna dan telt het niet meer mee. Hè? Zo simpel is het. Ja, ik heb toch zo'n idee. Kan ik het hier gewoon met een gerust hart achterlaten?
1: Nou ja, weet je, ik zou het prettig vinden als je erbij blijft.
0: Oké, okay, blijf er nog even bij dan.
1: Ja, ik kan er niet verlangen van je.
0: Oké. Okay. Blijf jij er in ieder geval wel bij vanmiddag. Tot 4 uur, de tijdmachine met Hubert. En daarna, dan is Neder Koen met Koen. Maak er een mooie zaterdag van. Niet vergeten te stemmen. En wat mij betreft, tot morgenochtend 9 uur.
2: Alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
3: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
4: Wat een goed plan.
3: NRV, wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
4: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
3: NRV, of misschien Lissabon en de Algarve? NRV, reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Bezoek het grootste en meest luxueuze kasteel van Nederland. Kasteel De Haar is het dagje weg voor jong en oud. Waan je in een wereld vol rijkdom en geschiedenis. Bestel je tickets op kasteeldehaar.nl.
6: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
5: Boek nu tickets voor een bezoek in de zomervakantie via kasteeldehaar.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
8: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buijsen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
9: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buijsen.
10: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden met nog veel meer keigezellige artiesten zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
11: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoermatras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proefliggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoergevoel bij Koos Kluipmans.
12: Op zoek naar een tandarts? Welkom bij City Mondzorg. De moderne tandartsenpraktijk in Hartje Veldhoven. Van routinecontroles tot complexe behandelingen en meer. Schrijf u nu in op citymondzorg.nl.
11: Nu bij Koos Kluitmans. Tot wel 35% korting op de Tempoor-collectie.
12: Bij City Mondzorg helpen wij u aan de beste oplossingen voor uw kunst- of klikgebit.
13: Zeg, toe aan iets nieuws voor op de muur? Nou, kom dan eens rondneuzen bij Konings de Verfzaak in Helmond. Wat je verfklus ook is, zij hebben het. Met meer dan 100 jaar ervaring geeft Konings de Verfzaak gedegen advies. Engelseweg 221A in Helmond. Of kijk op deverfzaak.nl.
14: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
2: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het magazijn van Ozon vloog in brand en volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De onbekende man die al 3 jaar in een Amsterdams verzorgingstehuis ligt is niet een vermiste Canadees, zegt de politie. De man belandde 3 jaar geleden in het ziekenhuis na een beroerte. Daardoor kan hij bijna niet meer praten. Hij heeft de naam Lucky gekregen. Omdat de politie nog steeds niet weet wie hij is, werd er deze week een oproep gedaan. Inmiddels zijn er meer dan 500 tips binnengekomen. Sommige mensen dachten dat de man een Canadees is die hier al ruim 30 jaar wordt vermist. Maar na DNA-onderzoek blijkt dat het niet dezelfde mannen zijn. De politie heeft een man van 27 en een jongen van 14 opgepakt die zich zouden hebben voorgedaan als agenten in Zwolle en omgeving. Op zeker 2 adressen in de stad werden bewoners bestolen van geld en sieraden. De politie kwam hen op het spoor via camerabeelden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een man om het leven gekomen nadat hij was aangevallen door een beer. De politie heeft de beer neergeschoten. Die vluchtte een bos in, maar is uiteindelijk gevonden en doodgeschoten. Wat voor beer het was, is niet duidelijk. Een dodelijke aanval van een beer is zeldzaam in de staat New Mexico. Het gebeurde 25 jaar geleden voor het laatst. Het weer, vanmiddag steeds minder regen bij ongeveer 20 graden. Morgen in het noorden nog een bui, op andere plaatsen zon en wolken. Het wordt opnieuw een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
1: En dan meteen even kijken naar het verkeer. Hoe staat het ervoor? Nee, je hebt het gehoord van Christian. Hier is de boel afgesloten bij Eckersrijd. Mocht je vanuit Den Bosch naar Eckersrijd willen, hou er rekening mee dat bij de afslag Zon dat je daar niet in kunt, want daar ligt de weg helemaal open. Dus dat heeft geen zin. Kun je binnen doorrijden via Best West. Kun je de afslag nemen, dan binnen doorrijden. Kun je bij het Boshuis nog een kop koffie pakken en vervolgens kun je weer verder en dan kom je weer op dezelfde weg uit. En dan staan er nog wat files. A58 Breda richting Tilburg tussen Galder en Sint-Annebosch. Lengte van 6 kilometer, dat is een minuut of 5 extra. En dan de A58 Tilburg richting Breda tussen de Reeshof en Ulvenhout 6 kilometer. Dat heeft te maken ook weer met wegwerkzaamheden. En dan gaan we de mannen zo meteen weer eens in de gaten houden. Met hun ploeg zijn ze op pad, rijden ze een beetje door West-Brabant. Waar hangen ze uit? Soms zijn we ze even kwijt. Maar gelukkig weten we ze dan toch weer te traceren. En het is de bedoeling dat we de stembus verder gaan vullen.
17: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
18: Hallo, eet smakelijk voor straks.
17: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
19: Hey Remon!
20: Je geniet van een zachtere huid met een Remon waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
17: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
20: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
21: Hey, ik kwam net de buren tegen.
22: Zijn die alweer terug dan? Die zaten toch in Mexico of zo?
21: Ja, in combinatie met Guatemala en Honduras. Met NRV, zeiden ze.
22: Daar zou ik toch wel meer van willen weten. Zal het ook iets voor ons zijn?
21: Het klonk in ieder geval niet verkeerd.
22: Nou, binnenkort maar eens langsgaan om te horen hoe hun reis was.
21: Zeker. Ga ik vast even kijken op nrv.nl.
23: Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
0: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
23: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
8: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
3: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
8: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huishoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
6: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
24: Op zoek naar een betrouwbaar bedrijf voor de renovatie van uw dak? Neem dan contact op met KVS Onderhoud, de dakdekker van Midden-Brabant. Wij zijn 24 uur per dag bereikbaar, ook voor spoedgevallen. Kijk voor meer info op kvsonderhoud.nl.
6: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
24: Dakdekker nodig? KVS Onderhoud. Kijk op kvsonderhoud.nl.
25: Snolwolkens presenteert Brabantse Vrienden! Met nog veel meer kei-gezellige artiesten! Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquawest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
26: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
27: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
28: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
29: Het jaar waarin we zijn begonnen.
27: Een lijst met de 1976 mooiste nummers. Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
28: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
27: Dit is Omroep Brabant. Met nu
28: de tijdmachine. Hubert Mol.

0: Ik hoor je meezingen. I'll be there. Zal ik je even lekker vol pompen met dat fijne muziek die je kunt gebruiken voor je stemlijstje?
1: Dit is de tijdmachine.
0: Strike It Up van Black Box. Daarmee begonnen we dit uur. En het is de tijdmachine. Het klinkt allemaal een klein beetje anders. Je moet het doen met een andere vent vandaag. Sommige mensen dromen ervan. Maar het is ook wel noodzakelijk vandaag. Want onze eigen man, hij is even niet. Gisteren zat hij aan zee. En vandaag gaat hij ook allemaal leuke dingen doen. Bossenbollen gaat hij maken of eten. Ik heb geen flauw idee. Barbecue. Hij is er dus even niet. Hij heeft even een soort van time-out genomen. Goedemiddag en van harte welkom. Het is wel gewoon de tijdmachine, maar je zult begrijpen dat het allemaal net een beetje anders ligt. En sowieso is alles vandaag anders.
2: Jordi en Mark rijden op een brommertje.
3: Chris Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
1: Top 1976.
0: En ze rijden op zo'n leuke poeg. Is dat de poeg Maxi? Is dat voluit, toch, Mark? Ik vraag het op mij van jou.
4: Ja, nee, zeker. Ik rijd op een poeg Maxi en Jordi rijdt op een poeg Maxi speciaal. Wij zijn er nog niet helemaal achter, maar misschien kan iemand dat in onze app laten weten wat dan het verschil tussen die twee is. Maar dat is waar we op rijden. Dat is waarmee we ook naar Oudenbosch zijn gegaan. Naar Bakkerij Nagelkerken. We hebben, zojuist bij Christian, hebben wij worstenbroodjes gemaakt. Vooral jij, Jordi. Een speciaal worstenbroodje.
5: Jan het werk gedaan.
4: Bakker Jan heeft echt al het werk wel zo'n beetje gedaan. En ze zijn inmiddels uit de oven. Ja. En jij mag als eerst proeven.
5: Ja. Jan, hoe lang hebben ze in de oven gezeten?
6: 12 minuten.
5: 12 minuten. Mocht je nou meer willen weten, ik kan te zeggen, weet hij. Ik heb net tegen hem gezegd, wij zijn fan. Wij volgen alles van Jan op TikTok. Zoek het op, Jan Nagelkerken. En ook op Insta ga je die filmpjes zetten.
6: Ja, de Nagelkerkjes.
5: Nagelkerkjes, ja. En dan kun je alles op vinden. Dus ik moet zeggen, ik kan niet wachten. Ik zit al 5 minuten naar dat ding te staren en hij roept mij ook.
4: Ja, het is, mocht je net inschakelen met ananas en curry. Want dat komt een beetje uit die tijd van 1976 toen Omroep Brabant ook begon. Nou, ik zou zeggen, neem een hapje, Jordi. En zeg wat je proeft. De hap gaat erin.
5: Een hele goede kip curry. Fijn die ananas. Ik ga een doos meenemen.
4: Heel goed. Jan, van alle worstenbroodjes, want jij maakt elke week een worstenbroodje van de week. Waar komt deze ongeveer terecht? Top 10, top 5, de beste ooit?
6: Niet de beste ooit, denk ik. Dat was toch wel de antikater en de vetklep. Deze zit wel in de top 10. Maar dat is wel heel origineel.
4: Ja. Nou, we staan in de top 10 van de top 1976 worstenbroodjes. Nou, hoe wil je het hebben, Huub?
0: Zijn die nou vetklep?
4: Ja, de vetklep. Dat is een worstenbroodje uit de frituur.
0: Oh, geweldig. Ja. Oh, lekker zeg. Oh, dan krijg ik.
4: Het is genieten.
0: Ja, het is zo'n beetje 11:15. Dus als je begint over eten, dan denk je van I'm in. Vetkleppen, kom maar door, zou ik zeggen.
4: Nou ja, wij gaan zo meteen weer op de poeg. Ik hoop dat hij ons nog kan houden na al dit eten. En dan gaan we volgens mij ook gewoon weer door naar het volgende eten. Ze hebben ons wel goed beloond op deze route.
0: Ja, waar ga je nu heen dan? Weet je dat al?
4: We gaan naar Etten-Leur. Okay. En de rest hou ik nog even verrassing.
0: Okay, hoe lang doe je erover met zo'n ding?
4: Ja, de lichtruimte langs. We hebben net over 20 kilometer 35 minuten gedaan. Dus,
0: ja, maar dat komt omdat je achter Jordi aanrijdt natuurlijk. En die is regelmatig de weg kwijt.
4: Jij zegt het. Jij zegt het.
0: Ja. Zeg, jullie melden je dan, hè?
5: Goed als ik jouw worstenbroodje pak. Want,
4: eet maar op, Jordi.
0: Weet je, wat dat betreft heeft hij natuurlijk van Christel de Laat geleerd. De Laat, want die eet alleen maar.
4: Ja, dat was flink eten altijd, ja. Maar ik eet ook gewoon mee wel. Ik ga nu snel. Jordi, neem even over, dan kan ik ook even eten.
5: Ja. Ik heb helaas geen tijd.
0: Oh, ja, en jullie kunnen het hebben met z'n tweeën. Jullie kunnen het hebben, er is genoeg ruimte.
4: Nou,
0: dus stop het erin.
4: We kunnen alles hebben, niet te doen, ongekend.
0: Okay. Zeg mannen, ik ga een plaatje draaien. Dag, hè.
1: Vergeet even de drukte van nu. En stap in de tijdmachine.
2: Hubert Mol.

0: probeer natuurlijk een beetje in de sfeer te blijven van onze Johnny Boy. Een beetje in de sfeer van de tijdmachine, een beetje disco hier en daar naar voren te halen. En het zit een beetje, het wankelt op twee kanten. Want het is ook die top 1976 die probeert door te dringen bij jullie, op te dringen, laat ik het zo zeggen. Dat is ook belangrijk dat je stemt. We hebben veel stemmen nodig. Want hoe meer stemmen we hebben van jou, hoe leuker die lijst wordt. Dus als je nou straks gaat zeggen, ja, het is een beetje een flutlijstje geworden. Heb je gestemd? Nee, ik heb niet gestemd. Nee, dus het is wel zaak dat je dan stemt. En dat is gemakkelijk. Je kunt het doen bij Jordi, als hij zo'n worstenbroodje op heeft. Of je kunt het ook doen bij Mark. Toffe gasten zijn het. En Tigo loopt er rond. En Maarten rijdt in een ontzettend dikke auto. Je kunt zien wie de baas is. Die rijdt erachteraan. Dus ja, dat zie je dan ook weer. Je ziet ook meteen het salarisverschil. Maar dat kan je ook doen. En, maar je kunt gewoon stemmen. Dat kan ook via thuis, hè, met je eigen worstenbroodje en je eigen kopje koffie. Dat kan via omroepbrabant.nl/top1976. Dus dat is hartstikke gemakkelijk. omroepbrabant.nl/top1976. Ik zit alleen maar met dingen een beetje te duwen vanmiddag. Hou daar rekening mee. En daar ben ik op zich redelijk in. Duwen, doorduwen. Als ik iets wil, dan wil ik het ook graag. Dus zijn er weer twee liedjes, heb ik uitgezocht. En dat is Fout en Oud en Fout. Nou, je raadt het al. En welke spreekt jou het meest aan? Welke vind je nou lekker? Is dat de eerste, de tweede? Of welke vind je nou helemaal niks? Kom eens aan.
1: Oud.

0: Is je oud of ga je voor fout? Ja.
1: Nou, dat is het eigenlijk. De vraag wordt dan gesteld door Maurice. Dat is de stem die je hoorde. En zo heet hij ook, heeft een naam. Dat is leuk om te weten. 1 of 2, je kunt daarvoor appen. Dat gaat buitengewoon gemakkelijk, zoals altijd.
2: Dit is de tijdmachine
0: op omroepbrabant.nl.
1: Daar kun je nog veel meer vinden. En 0657328203. Dat is 0657328203. En ik hoor graag iets van je. Of het nou is in de eerste of de tweede die kiest. Of dat je naar je zin hebt. Of dat je fijne zaterdag hebt. Of dat je de boodschapjes op orde hebt. Of dat je, nou ja, gelukkig bent. Of dat je, nou, maakt niet uit. Je mag alles tegen me zeggen. Of je overal antwoord op krijgt, is een beetje lastig. Dat zou je zelf misschien ook niet doen. Maar het is wel leuk als je er bent. Want als je er niet bent, dan heeft het geen zin dat ik hier blijf.

alleen de meisjes, kan ik je vertellen, wel een beetje pret hebben. Ook wij jongetjes, wij willen ook graag gezelligheid en een beetje pret hebben. Dus als je er vanmiddag bij bent en laat even weten dat je daar je zin hebt, is het hartstikke goed. Dat verneem ik graag. Ah, je mag ook andere dingen zeggen, ik heb het al verteld. Hartstikke leuk. Zonnetje schijnt hier nog boven Zonnebreugel, maar ik heb begrepen dat er ook ergens wel een buitje kan vallen deze middag. Hou daar rekening mee als je nog op pad gaat, boodschappen doen. Dat je niet als een verzopen katje ergens aankomt waar je moet zijn. Gewoon even een keer af en toe kijken naar de radar. En we hebben zelfs zo'n radar staan op onze site. omroepbrabant.nl/VR. Daar vind je alle informatie trouwens. Ja, daar ben ik je vanmiddag. Hou er rekening mee. Het is de discomiddag. Het is de tijdmachine met Hubertus Cornelis, Martinus Maria Mol. En daar zit van alles in. Ook van die dingen waarvan ik denk van, ik profiteer daar maximaal van. Ja, als ik zendtijd heb, dan dan buit ik het helemaal uit. Koffertje van Mol gaat waarwijd open van die leuke dingen.

0: man zeg. Ik heb de film gezien, Up Close and Personal. Daar komt het uit, dit, hè. Het is van Celine Dion. En ik weet je, ik zeg het eerlijk, ik probeer altijd stoer te zijn. Ik probeer gewoon stoere vent te zijn. En niet overal om te janken, niet overal om te huilen. En ik zat in de bioscoop. En ik keek die film. Het is een film met Robert Redford en met Michelle Pfeiffer. En het gaat over... Michelle Pfeiffer is een journalist en die wil groot worden. En haar mentor is Robert Redford. En die wordt uiteindelijk naar oorlogsgebied gestuurd. En je raadt het al, komt daarbij om het leven. In een notendop. Maar het is een prachtige film. En dan dit liedje erbij. Ik bedoel, Ronnie houdt helemaal niet van Celine Dion. Ik moet zeggen dat ik er ook niet enorm liefhebber van ben. Maar dit liedje, dan heb ik het zwaar. Echt. Ja, het is niet zo dat ik een huilen uitbarst, maar ik ken het wel dat je denkt van... wat is er met je ogen? Ja, er zit een vuiltje in mijn oog. Nou, zoiets is dat dan. Oh, wacht even, de telefoon pakken.
1: Hallo?
2: Lady, we've just kidnapped your husband. Have $800,000 ready by tomorrow night. And lady, no police. Or you'll never see your husband alive again.
1: Hallo?
0: God allemachtig zeg, op een zaterdagmiddag. Dat dit moet gebeuren. Hoe lossen we dit op? Donna Summer, alsjeblieft, los het op de hostage.

0: Donna Summer was het met The Hostage. Ook weer zo'n typisch. Ja, het is allemaal typisch natuurlijk. Ik wil het ook niet de hele tijd zeggen. Maar ja, dat wordt er ook een beetje opdringerig. Maar het is wel goed. Als je af en toe, als je denkt van ik heb er geen lijst van gemaakt. En je weet niet wat je moet doen. Weet je, er zijn mensen die beginnen dan, die gaan dan kijken naar, wat er allemaal in zit. Hè? Wat je allemaal kunt kiezen. En die beginnen bij de A. En dan ga je kiezen. En dan ben je bij de B en dan heb je een lijstje al vol. Ja, weet je, zo werkt het niet. Je moet gewoon een beetje eerst erheen scrollen. Kijk er nou eens op je gemak erheen. Kijk wat er allemaal bestaat. Kijk wat allemaal leuk is. En ga dan over tot stemmen. Ja, het is maar een aanbeveling. Over stemmen gesproken.
1: Oud.
0: Southern Nights. Glen Campbell. Just as good even when closed
1: your eyes. Fout.
0: Two Brothers on the Fourth Floor. Desiree. Desiree Manders erbij.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Via 06-573-28203. Dat is 06-573-28203. Laat weten welke je mooi vindt. Is dat de eerste, een oude of is dat een lekkere foute? En dat mag op zaterdagmiddag. Maakt helemaal niks uit.

0: Het schijnt zo te zijn dat hij de woorden een beetje half slapend heeft binnengekregen. Een beetje doezend. Ken je dat? Dat je slaapt. Dat je, vaak als je aan het strand ligt. Of als je op zwembad ligt en je hoort al groezemoes en zo. Je bent toch een beetje weg. En je hoort allerlei stemmen. Maar je weet niet feitelijk wat er is gebeurd. En hij had wat woorden die kwamen binnen. Nou, hij kwam bij, heeft hij gauw opgeschreven. En dat resulteerde in The River of Dreams. Ik heb het over Billy Joel.
1: Kies je oud of ga je voor fout?
0: Ja. Dat is de vraag die werd gesteld. Op basis van twee liedjes die je hebt gehoord. Een liedje van Glen Campbell, Sandra Nights. En Turn the Music Up van Two Brothers on the Fourth Floor. Plaatje met de meeste stemmen van jullie. Kan niet veranderen. Jullie zijn de baas. Altijd, eeuwig en overal. Glen Campbell.

Oh, Els, je was net te laat. Want jou en nou, die zei nog, doe even gauw die toebrands aan de fourth floor. Nee, ja, die heeft de minste stemmen gekregen. De meeste stemmen gingen toch uit naar deze. Dat was die van Glen Campbell. Heel aandoenlijk was die man ook. Ik weet niet of je dat verhaal ooit hebt gehoord van Glen Campbell, documentaire. Hij was dus op een gegeven moment, hij werd demonterend. Maar het enige wat hij nog wist, dat was de teksten van zijn liedjes. Op een gegeven moment werd het ook wat lastiger. Dus hij bleef er heel lang optreden. En tijdens de optreden was hij af en toe de tekst kwijt. En dan zei hij dat ook. En dan begonnen mensen te applaudisseren. En die accepteerden dat ook. En als hij dan weer ging zingen, dan was hij weer goed bij stem. Dan lukte dat weer en dan kwam het weer allemaal. Zo heeft hij tot in lengte van dagen is hij nog zijn muziek blijven maken. En stond hij dan gewoon op het podium. Omdat hij wist op een gegeven moment niet meer wie zijn vrouw was. En die ging met hem mee. Maar hij wist ja, wel op het podium en zijn liedjes zingen. Zo kan het dan gaan. Ik wil niet dat het zo gaat, maar zo kan het wel gaan. Ik heb nog één ding te doen. Is mijn opdracht dat ik een leuk liedje draai van, in dit geval, een nederpopartiest. Wat dacht je van Hazes zelf? André Hazes, met een liedje wat niet van hemzelf was. Maar hij doet het wel op zijn geheel eigen wijze voorbrengen. Hier is Ik Meen Het.

0: alles over Omroep Brabant check je via de website en app.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
2: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren. Over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
2: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roamingstress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50. Reis weer met Golden eSIM.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Download de app of ga naar goldeneSIM.com. Reis weer met Golden eSIM.
7: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoegen door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
8: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, de elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
9: Ramenfabriek op het Hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
10: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, de Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
0: De zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
11: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
12: Sit van der Linde met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS hoge importtarieven in op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een droneaanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Het gaat om een magazijn van Ozon. De laatste tijd zijn er ook aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, een andere webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. Later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Tienduizenden fans zijn vanochtend met de trein naar Zandvoort gekomen voor de laatste Grand Prix in Nederland. Er is ruimte voor zo'n 100.000 bezoekers. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De man wilde met zijn 2 zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje, ook al zou het nog 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut schoot de hulp en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op een bui. Morgen vaker droog, dan is het 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dankjewel. Even toch nog kijken naar de files. Nou, er zijn geen files te melden in Brabant. Dat is een goed teken. Wel een dingetje om rekening mee te houden. A2, Den Bosch richting Eindhoven. Hier bij knooppunt Eckersweijer naar de A58 richting Zon. Wegwerkzaamheden en daarom is de toerit, of afrit, nee, toerit heet dat dan, is hier afgesloten.
3: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
14: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
15: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
14: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
15: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
16: Leren mediteren? Zen.nl.
17: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
18: Leren mediteren? Zen.nl.
1: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
20: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinderonesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
19: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
21: Op zoek naar topkwaliteit kunststofkozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
22: SVK Benelux.
21: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
23: Vandaag pak je hem. Dat half uurtje voor jezelf. Pak die frisse neus, die beweging en goede zin. Pak het. Naar je werk, school of waar je ook naartoe gaat. Wij zorgen dat je fiets altijd lekker gaat. Want bij Bike Totaal op de Eindhovense weg in Valkenswaard pak je het allemaal. Service, aandacht en een glimlach. Dus kom gezellig langs. Bike Totaal.
24: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
25: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden! Met nog veel meer keigezellige artiesten! Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
24: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
26: Een bed koop je niet voor 1 nacht, maar voor jaren heerlijk slaapcomfort. Kom daarom naar de Summer Sale van Kwakernaad Beddenspecialist en laat je persoonlijk adviseren. Kwakernaad Beddenspecialist. Nieuwe Markt 45, Roosendaal.
27: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
26: Summer Sale bij Kwakernaad Beddenspecialist Roosendaal. Kom langs voor persoonlijk slaapadvies.
28: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
29: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
30: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
28: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
29: Dit is Omroep Brabant.
0: Met nu de tijdmachine. Hubert Mol.

0: Ik heb het altijd een vreselijk leuk beentje gevonden. Deze ABC, vandaar dat ik dacht, nou, ik neem wel mee op zaterdagmiddag. Een beetje, ja, ik profiteer ervan. Het zit er gewoon een beetje bij eigen plaatje, dat heet de pomp hier. En ik hoop dat jullie het leuk vinden. Ja, dat is altijd een beetje gok, want het is eendimensionaal. Ik praat tegen jullie en ik zit hier met plaatjes te draaien en ik weet niet of je het op hij stelt. Dat weet ik ook niet, maar je kunt altijd reageren trouwens. Hè? 06-573-28203.
1: Dit is de tijdmachine.
0: Ja, het is een tijdmachine, maar het is ook wat anders.
2: Jordi en Mark rijden op een brommertje. Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de...
1: Top 1976.
0: Ja, en ze eten zich volledig rond. Wat ben je nu aan het eten? Ja, ik hoor alleen maar mensen en vroeggeluiden.
3: Ja, dat klopt. We hebben net even bij Jan Nauwenkerk bij de bakkerij hebben we echt 22 worstenbroodjes naar binnen geduwd. Ja, nou, toen ging ik al redelijk boerend en windend de poeg op.
0: Ja, vreemd.
3: Maar we komen nu bij de volgende. En nu stond hier net een bordje met heerlijk roomijs, wafel en aardbeien, Hubert. Verse aardbeien. Lekker.
0: Ja, dat is gezond, aardbeien.
3: En zoals ik dan ben, wil je natuurlijk die mensen niet teleurstellen. Nee, dus ook daar ben ik aan begonnen.
0: Ik snap het, die zetten dat klaar voor je. Dat moet je pakken, je kunt niet weigeren.
3: Nee, dat doe je gewoon. Dat doe je gewoon voor de mensheid. Nee, dat kun je ook niet weigeren. Die mensen zitten hier netjes te wachten. Pons, die hebben een heel bordje gemaakt. Nee, wij zijn hier nou bij een hele leuke familie. Die helemaal in de aardbeien zitten. Daar gaan we zo meteen wel meer over vertellen. Maar die hebben dus hier ook, en dan zal je ook als muziek in de oren klinken, Hubert. Ze hebben ook een jukebox.
0: Oh,
3: en er worden allemaal die mooie oude plaatjes worden hier gespeeld.
0: Ja, ik meende net dat bij jou op de achtergrond de tumbleweeds te horen.
3: Ja, Somewhere Between. En er worden echt... Ik heb net eventjes zitten kijken. Er zitten echt van die hele mooie classics bij. Dus misschien dat we daar dadelijk ook nog wel over kunnen hebben. Maar we zijn op dit moment even onze poegs zijn we aan het bijtanken. We hebben allemaal van die mooie kannetjes meegekregen. En dan gaan wij zo naar binnen. En dan gaan we eens even vragen naar de stemlijst. Want ze hebben hier een hele club mensen uitgenodigd. En die hebben allemaal keurig netjes op hun A4'tje allemaal aangekruist wat ze graag op het stemlijstje willen. Dus wij gaan zo meteen eens even wat lijstjes binnenharken.
0: Oké. Okay. Ja, moet ik daar een plaatje daar in tussentijd zeggen van... Hey, ik loop
3: meteen
0: door.
3: Ja, doe maar even. Als je dat wil doen, dan zou dat graag. Dan lopen wij even rustig naar binnen.
0: Okay.
3: En dan gaan we eens even kijken hoe het daar is.
0: Oké, okay, tot zo.
1: Vergeet even de drukte van nu. En stap in de tijdmachine.
2: Hubert Mol.
0: Oh ja, dat moet ik misschien nog even zeggen. Hè, dat ik er ben, dat... Ja, mocht je denken van... Wat klinkt mijn zaterdagmiddag anders? Dat komt omdat Johnny er niet is. Nee, ik heb geen idee waar die uithangt. Ik weet ook niet wat hij aan het doen is. Hij is gewoon vrij. Weet je, daar vraag je niet om. Hè. Dat mag ook niet. Hè. Je mag geen privévragen meer stellen. Dus ik weet het ook niet. En het zal ook inderdaad een goede reden hebben waarom hij niet is vandaag. En daarom ben ik hier neergezet. Dus het kan misschien een beetje afwijkend zijn van datgene wat je gewend bent. Dat ik hoop dat je me wilt accepteren. Dat je me vandaag voor één keer wilt omarmen dan.

0: Het is een paradijselijk mooi liedje. Het heet dan ook Feels Like Heaven. Het is van de Urban Cookie Collective.
1: Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: Top 1976.
0: Ik stel ze nog even jullie voor. Mark Versteden en Jordi Graat. In willekeurige volgorde zullen ze tot je komen. Dus met wie gaan we beginnen dan, zou ik zeggen? Oh, ja, ik hoor ze wel. Ik hoor tafelgeluiden. Ze zeggen niks. Hallo jongens, zijn jullie er?
3: Hallo, ja. Jij hoort denk ik Mark niet.
0: Nee, ik hoor Mark niet. Ik hoor jou wel. Ja.
3: Oh, dan moet je Mark even.
0: Ja, nee, hij staat gewoon aan, maar hij zegt niks.
3: Oh ja, Mark staat ook aan, dus dat komt helemaal goed.
0: Ja,
3: wij zijn ondertussen hier naar binnen en is een leuk. Nou, dit is een soort van, hoe moet ik het zeggen? Het is een soort van cafeetje-achtig. Er hangen allemaal cowboyhoeden, daar staan flesjes schrobbelair, zie ik hier staan. En grote van die Chesterfield-banken, weet je wel. Echt, en de jukebox die klinkt hier. Even voor jou, even, Hubert. Je mag even raden welk nummer dit is.
0: Het lijkt wel de berenboot.
3: Ik zal het zo eens vragen.
4: Ja.
3: Met wie hebben wij het genoegen? Stel jullie even voor. Met wie, want jullie zijn met een hele club hier.
5: Hoi, ik ben Mandy van Sprundel van de Aardbeienautomaten aan de Atterlaakse in Etten-Leur.
3: Kijk, die kunnen vast de rekening brengen.
5: Tuinrijden Hoogak.
3: Ja, precies. Met wie zitten we hier?
5: Ik heb hier mijn ouders en mijn schoonvader en mijn tante en mijn dochter. En mijn zoon is net de aardbeienautomaat aan het vullen. En nog een kameraad van ons, dus erg gezellig.
3: Hoe is het met de aardbeien?
5: Helemaal prima, lekker.
3: Ja, maar dit is echt nu, ik bedoel, nu in de zomer komen natuurlijk de een naar de andere, die komen even bakjes halen, want dat hoort echt bij een lekkere warme dag.
5: Het is af en aan en je moet echt gigantisch vaak vullen, de automaten. Ze zitten continu lekkere versen in. Dus dat gaat echt als een tierenlier. Ja, dat is hartstikke leuk.
3: Dus ook op de zaterdag gewoon continu bijvullen?
5: En op zondag, dus altijd volle bak.
3: Kijk, wij vinden het zo leuk dat we hier mogen zijn, want we worden helemaal hier volgestouwd met aardbeien en ijs en het is echt ongekend. Ik kan jou zeggen, Hubert, ik wil geen namen noemen, maar er zit hier niet nader te noemen chef zich vol te stouwen, nou alsof het zijn laatste maaltijd is. Dat is echt ongekend. Jij weet ook wel wie ik bedoel, hè, Hubert?
0: Ja, Maarten Kortlever.
3: Ja, Maarten Kortlever. Maar het gaat natuurlijk om de lijstjes, want wij gaan al die leuke plekken af om lijstjes binnen te hengelen. Wat gaan jullie allemaal op je lijstje zetten voor de top 1976? Want jullie hebben er echt werk van gemaakt.
5: We hebben van 1976 wel een paar leuke nummers uitgekozen. Sowieso Beautiful Noise van Nell Diamond.
3: Mooie.
5: En eigenlijk, ja, ik denk niet dat die precies uit 76 komt. Die is wel wat ouder, hè? Van, zeg het eens. Jezus, ik krijg hier even...
3: Nee, rustig aan. Ik zal even kijken wat er nog meer allemaal is. Ik zie onder andere John Denver, Thank God I'm a Country Boy. Ik zie Brommers Kieken van Jovink. Kijk, dat is sowieso leuk. Even kijken. Ik ben hier nog even. Bon Jovi, It's My Life. Het gaat alle kanten op. Op de tandem van de Voortak. Oh, dat is zo goed. Ja.
5: Dat bedoelde ik net.
3: Ja, op de tandem, ja.
5: En ik heb een hart zo groot als een klerenkast.
3: Ga door, jij doet.
5: Boemans Kater.
3: Speel die met mijn voeten. Oh, de kleine Merel van de Rhapsodies. Nou, die is fantastisch.
5: Ja,
3: nou,
5: dat is uit Sprundel en dorpje vlak naast ons. Dus dat is helemaal leuk.
3: Kijk, en hebben jullie dit allemaal gezamenlijk allemaal bij elkaar verzameld? Of is dit echt vooral jouw lijstje?
5: Dit is wel ver mijn lijstje. Maar ik heb wel eventjes wel her en der wel een beetje meegeluisterd. Dus dat is wel leuk.
3: Ben je het ermee eens, Nederland?
5: Helemaal.
3: Oké, okay, dat is sowieso goed. Wat hebben we hier nog allemaal, wat zeker niet mag ontbreken, wat we zeker nog even moeten noemen?
5: En sowieso ook Dancing Queen, dat is van ABBA. Daar deden de jongens van onze zoon, de vriendengroep, altijd gekke dansjes op. En ze hebben dan ook nog één liedje, dat is een eentje met een speciaal. Voor een kameraad die vorig jaar verongelukt is, dat is van Metallica. En dat is Nothing Else Matters, een speciaal voor David.
3: Kijk. Ook mooi, hè? En zo kun je alle kanten op qua muziek. En die kun je misschien daar ook nog wel eventjes draaien. Ik zie daar nog Kiss, I Was Made For Loving You. Or Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Die is ook top. George Baker, Una Paloma Blanca wijs jij nog aan. Waarom?
5: Gewoon gezellige nummers.
3: Ja, wij gaan hier dadelijk Polonaise lopen, Hubert. Dat snap jij natuurlijk.
0: Ik hoor het. Ja.
3: Ja. Dus ik denk dat jij genoeg inspiratie hebt om in ieder geval eentje te draaien.
0: Ja, ik denk het wel, hè.
3: Ja, toch? Kunnen we dat even regelen? Ja, precies. Bedankt alvast, Hubert, namens iedereen die hier binnen staat.
0: Ach, het is zo'n kleine moeite, toch? Het is een prachtig liedje.
3: Ja, dat is waar.
0: Zo ben ik. Vriendelijkheid zelf.

0: En mocht je dan deze middag nog verlegen zitten om tipjes, muzikale tipjes voor je eigen lijstje die je wilt samenstellen voor de top 1976. Dit is er ook zo een. Nothing Else Matters, wat zo heet dan het.
1: Jordi en Mark rijden op een brommertje. Chris Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
2: top 1976.
0: Nou, de satelliet van Elon Musk is gericht op Mark Versteden.
3: Ja, als het goed is wel. Hallo. Hallo, hallo, hallo. En we zijn nog steeds bij de aardbeien. We hebben onze heerlijke wafel op, Hubert. We hebben de muzikale slag gemaakt. Maar we wilden toch ook nog wel heel even gaan kijken bij... nou ja, toch wel de aardbeienmachine waar het een beetje om draait. Hoe vaak per dag moet dit nou gevuld worden?
4: Een keer of twee. In de voorjaren wel zeker drie keer.
3: En hoeveel bakjes gaan er dan in? Want het is per bakje. Hoeveel... jij staat erbij te vullen. Hoeveel bakjes gaan erin?
5: Ja, ik vul ongeveer 20 dozen, denk ik, per keer. Dus ja, normaal 8 bakjes, dus dan kun je het wel uitrekenen.
3: Ja, dat is ongeveer 160, als ik dat zo even snel uitreken. Keer 2 of 3 keer per dag dus.
5: Ja, echt in een goede zomerdag. Ja. Een goede zomerdag.
3: Nou ja, vandaag, wij staan hier nu bij het automaat. Het is redelijk leeg, ook wel, moet ik zeggen.
5: Ja, vanmorgen was toch, ondanks dat nog even een bui gedaan, het is toch niet verkeerd geweest, ja.
3: Hoe krijg je zoiets nou populair? Want je zet een aardbeienmachine langs de kant en dan?
4: We zijn ermee begonnen toen Bart, die is nu 23, toen hij geboren was. En we zijn er zo'n beetje mee begonnen. Er was eerst gewoon een kraampje aan de weg. En op een gegeven moment werd daar te veel gratis voor meegenomen. Dus
3: echt ja?
4: We hebben een automaat gaan zetten. En van 1 werden er 2. En van 2 werden er 3. En nu zijn we eigenlijk alweer aan het uitbreiden dat we er nog één bij gaan zetten. En dan maken we gewoon een mooie omgeving. Dat ze het gewoon overzichtelijk duidelijk uit kunnen halen.
3: Lekker zeg. Nou ja... Het ruikt naar de aardbeien, het smaakt hier naar de aardbeien. Ik vind het eigenlijk jammer, Jordi, dat we weg moeten.
6: Ik vind het doodzonde, maar of je nog even aan hem wil vragen... want hij wil een oproep doen voor een vriendin.
3: Hij wil een oproep doen voor een vriendin. Jij bent single en je zoekt nog iemand?
5: Ja, ik ben niet per se op zoek, maar ja, de leuke dames zijn, dan is dat eigenlijk goed.
3: Oké, maar omschrijf even je 3, 4 positieve eigenschappen en wat jij zoekt.
5: Dat is eigenlijk al een goeie nou. Nee, ja, gewoon
3: 23 hoorde ik net, ja, dus dat zal vast ongeveer rond die leeftijd.
5: Ja. Nee, gewoon gezellig, graag op stap. Leuke dingen doen, niet saai thuis zitten. Ja.
3: Misschien boer of vrouw proberen?
5: Ja, daar ben ik nog te jong voor.
3: Daar ben je te jong voor, oké. Okay.
6: Ze moet van aardbeien houden, dat is ook wel handig.
3: Ja, en van aardbeien houden. Ja.
5: Maar nee, voor de rest vind ik het allemaal goed. Ja.
3: Nou, waar mogen ze zich melden als ze denken, oh...
5: Ja, dat is
3: super. Naar mij? En dan stuur ik het naar jou?
5: Ja, dat is ook goed. Hè?
3: Ja, stuur maar naar Omroep Brabant. Nou, en Hubert, als jij het dan door wil sturen, dan komt het helemaal goed.
6: Ik zal het één keer uitleggen. Je moet gewoon zeggen, ik ben 23. Wie heeft er zin om met mij op een mooie zomeravond, die bijna ten einde is, heerlijke aardbeien met slagroom te gaan eten? Stuur een berichtje. Nou moet jij eens opletten wat daarop afkomt. Hè?
3: Er zou champagne bij genuttigd kunnen worden, zou ik zeggen.
6: Ja, ook.
5: Lekker, juist. Lekker.
3: Ja, nou, dit komt helemaal goed. De reacties stromen binnen en dat kan niet anders.
6: Ongekend. Nou, Huub, wij gaan even een paar bakken naar binnen gooien en dan spreken we jou later weer, hè?
0: Ja, doe dat. Hartstikke gezellig. Ik reken op jullie. Als ik ergens op moet rekenen, is het zeker op jullie. Dankjewel.
3: Hoi.
0: En we zijn vandaag de hele dag op pad. Je hebt het in de gaten of niet in de gaten. Je bent er net bijgekomen omdat het zaterdag is. Je bent dat klusje geweest, allerlei dingen gedaan. We zijn met de brommetjes op pad. En proberen de stembus weer gevuld te krijgen. Dus je mag stemmen. Maak je keuze.

0: Het is de Summer of 69. Maar zou die niet bedoelen is voor Saint-Neuf? Dat het de zomer is vol allerlei leuke geneugten? Ik heb geen idee. Maar dat zou wel kunnen, toch? Het past een beetje bij de zomer. Ik hoorde onze Thijs vertellen op Instagram dat we in de zomer wat opgewondener zijn dan anders. Dat heeft te maken met het lekkere weer, dat heeft te maken met de zon, dat we dan allerlei hormonen hebben en dat we veel meer zin hebben bij seks.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Ja. Een lekker lang liedje van een minuut of 10. We moeten een beetje voortmaken, want we hebben een mooie welkome onderbreking gehad van de mannen die met de brommer op pad zijn om stembuskandidaten te werven. Zodat er wordt gestemd op onze top 1976. Je weet hoe het werkt. Top 1976 is te bereiken via omroepbrabant.nl/top1976.
1: En dan nu maximaal genieten.
0: Met een liedje van Gary Bird. En Stevie Wonder zelf trouwens. Het is van oorsprong een liedje van Stevie Wonder. Gary Bird kreeg de trans om het even neer te zetten in 10 minuten tijd, 1983. En het is de volledige single die je gaat horen. Het is de maxi-single.

0: Generation, American Generation. Het was van de Ritchie Family. Ik had de maxi-single daar in huis en ze stonden er al rolschaatsend op. Dat weet ik me nog te herinneren. Dit was natuurlijk uit de iCloud gedraaid van Omroep Brabant. Verder ook niks mis mee. We zitten een beetje krap in de tijd. Dat moet ik eerlijk zeggen. Het is een beetje lastig vandaag, omdat het programma niet allemaal is zoals je dat gewend bent op zaterdagmiddag. Dat heeft te maken met het feit dat we op pad zijn. We zijn met de brommetjes op pad. Omdat we ook proberen stemmen te werven voor de stembus. De top is 1976 die we willen gaan uitzenden vanaf 1 september. Dus daar hebben we je hulp heel hard bij nodig. En dus is de top 40 een klein beetje ingeperkt.
1: Top 40 flashback nummer 3.

0: 40 Flashback. Het voelt weer even als een vrijdagmiddag van toen. Top 40 Flashback.
1: Ja, je hoorde het even nog wat oude platen voorbij komen. Die stonden in de hitlijst van toen. We praten dan over 1999. En daar was ook nog een plaatje te vinden op... Dat heb je niet gehoord. En je hoorde het op 3 voorbij komen. Dat waren trouwens Blue Dabadidabada, Eiffel 65. En je hoorde Blue Bega, Mambo nummer 5. En het was ook nog Whitney Houston, My Love Is Your Love. En de plaat die ook daar is te vinden in de top 10... is een liedje wat een Brabants karakter heeft. Het is namelijk City to City. Met vooral Sandro van Bremen. Die is hartstikke Brabants.

0: Deze middag terug in de tijd.
1: Terug in de tijd.
2: Het beste uit de jaren 70, 80 en 90.
0: Dit is de tijdmachine.
2: Op Omroep Brabant.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: I'm Andrew van Australian New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
3: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
4: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
7: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
8: Goed, het is gelukt.
7: Wat is er gelukt?
8: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
7: Fluitje van een cent dus?
8: Nou, het was wel wat meer dan dat.
9: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
6: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
10: Bij Matrabike heeft u keuze uit meer dan 5000 oer-Hollandse e-bikes. Direct uit voorraad leverbaar, al vanaf €899. Inclusief garantie en gratis haal- en brengservice. Bekijk alle Fongers e-bikes op matrabike.nl.
11: Titanic.
12: Bonjour, ik ben Céline Dion.
11: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
12: Maar Céline Dion staat toch niet zelf op de Titanic?
11: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
10: Meer dan 5000 klanten waarderen Matrabike met een 9,6 op Trustpilot.
13: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend second specialist.
14: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen. Persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
13: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
14: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
0: Nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
15: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
16: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de VS en Canada zijn mislukt. De landen hadden voor vanochtend een deadline gesteld, maar vlak daarvoor trok Canada zich terug. Volgens de Canadese regering ging het mis toen de VS op het laatste moment allerlei grote dingen wilde veranderen aan de deal. Nu er geen akkoord is, voert de VS direct hoge importtarieven in van 50% op bepaalde Canadese producten. Canada zegt dat het op dezelfde manier zal reageren op die tarieven. Oekraïne heeft vannacht in Rusland opnieuw een drone-aanval uitgevoerd op een magazijn van een webwinkel. Dat vloog in brand. Volgens Rusland raakten meerdere mensen gewond. Het zou de eerste aanval zijn op een magazijn van Ozon, de op één na grootste webwinkel in Rusland. De laatste tijd zijn er wel geregeld aanvallen geweest op distributiecentra van Wildberries, de grootste Russische webshop. Oekraïne zegt dat daar spullen liggen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. De politie in Brabant heeft gisteren een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald bij Oorschot. Een bestuurder stond stil met zijn auto en lag met zijn hoofd op het stuur. De man bleek te hebben gedronken en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. Hij heeft meerdere bekeuringen gekregen. Formule 1-coureur George Russell heeft de sprintrace in Zandvoort gewonnen. De Mercedes-coureur was vrijdag al de snelste in de kwalificatie en startte daarom vanaf pole position. Charles Leclerc en Lando Norris werden tweede en derde. Max Verstappen is als zesde geëindigd. En later vanmiddag wordt de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen gereden. Dan het weer. Vanmiddag wisselen zon en buien elkaar af. Het wordt maximaal 18 tot 20 graden. Ook vanavond nog kans op regen. Morgen vooral in het noorden een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: En dan even nog het verkeer met je doornemen voor zover dat kan. En dat we het weten. A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt Baterdorp en knooppunt Hoogt, 5 kilometer. Dan de A15 Nijmegen richting Gorinchem. Tussen Waddenooyen en Koppendeel, 4 kilometer en 5 minuten extra reistijd.
18: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maakt bereikbaar.
19: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
20: Ik mag graag tuinieren.
21: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
22: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
23: Ik niet.
19: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
18: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
19: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
24: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
25: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
26: Rustig, adem in,
25: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
26: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
27: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
28: Leren mediteren? Zen.nl.
27: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Leren mediteren? Zen.nl.
30: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt hij de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof mij maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
31: Ben jij toe aan een carrièreboost? Bezoek dan de VDL Carrièredag op donderdag 17 september. Tussen 9 en 8 kun je vrijblijvend binnenlopen bij 9 VDL-bedrijven in Hapert en Eersel. Wil je meer weten? Check vdlcarrièredag.nl.
32: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kijkgezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
31: Ben jij toe aan een carrièreboost? Check vdlcarrièredag.nl.
33: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
34: Bij Van Nuenen Mondzorg ben je geen nummer, maar gewoon jezelf. Wij kennen je bij naam, nemen de tijd en zorgen dat jij je thuis voelt. Of je nu een nieuw kunstgebit nodig hebt, vervanging zoekt of een implantaat wilt. Onze specialisten staan klaar met kunde en echte aandacht. Kijk op vannunen-mondzorg.nl.
33: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
35: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
36: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
35: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
36: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
35: Dit is Omroep Brabant. Met nu
36: de tijdmachine. Hubert Mol.

0: wens is vaak de vader van de gedachte. Nee, de vader is de wens van de gedachte. Nee, de wens is de vader van de gedachte. Dat is hem. Een stop van de Spice Girls.
1: Dit is de tijdmachine.
0: De tijdmachine vandaag ook weer te beluisteren hier bij Omroep Brabant tussen nu en 4 uur deze middag. En we hebben vandaag nog een extraatje. En dat doen we iedere dag overigens, want we zijn op pad met bommetjes. Dat houdt in dat we je extra verwennen met uitbladingen van de diverse disjockeys die met het bommetje op pad zijn. Maar dat we wel proberen de stembus vol te krijgen. omroepbrabant.nl/top1976.
2: Kras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de
1: top 1976.
0: Vandaag weer twee gekjes op pad gestuurd met het brommetje. Dat zijn Jody en Mark. Waar zitten we, mannen?
3: Ja, nog steeds een echte lucht. Okay. En op zich heb je wel gelijk, denk ik, met twee gekkies. Want ik wil graag iedereen die net aan het wandelen was in het bos bij echte lucht onze gematigde excuses aanbieden. Want onze TomTom zei, je moet hier links over dit wandelpad met je poeg. En dat was echt een wandelpad met mensen met kinderwagens, mensen met honden die lekker een dagje bos aan het doen waren. We hebben heel rustig aangedaan, maar alsnog wil ik graag mijn excuus aanbieden. Uiteindelijk is het goed gekomen en zijn wij heerlijk naar ijsboerderij Heidehoeve gepoegd.
0: Oh, ja, ik denk van ik wacht gewoon rustig af, hè, wat er nog gaat komen.
3: Nou, als het goed is, gaan wij zo meteen een ijsje krijgen. Dat is heel goed, toch? Okay. Ga jij ijsje
4: schepen? Ja, nou ja, ik zat eigenlijk te wachten op een intelligente vraag van Hubert, maar ja.
0: Oh, het nou, shit, als je heel dat helemaal, wil, ga ik even koffie halen. Denk erover na.
4: Nee, we gaan hier. Het is hier echt supergezellig, want mensen, nou, het zonnetje schijnt, komen mensen hier allemaal aan om lekker een ijs te eten. Met wie hebben wij het genoegen?
5: Kees Spijs.
4: Kijk, en ja, want we zijn eigenlijk echt een beetje op jouw terrein. Want ja, je hebt net al een klein beetje aan mij verteld hoe het allemaal hier in zijn werk gaat. Maar hoe lang maken jullie al ijs?
5: We maken ruim 27 jaar ijs.
4: En wanneer is ooit de ijs gekte een beetje begonnen bij jullie? Ja, 70 jaar geleden, maar ja. Was dat van we gaan eens één smaak proberen? Of hoe ging dat een beetje?
5: Nee, het was eigenlijk een gekheidje. Het was een hele warme zomer toen. De kinderen bij ons zijn gek op ijs. En Anja die kon iedere keer mijn ijs meebrengen.
4: Jouw vrouw?
5: Ja, mijn vrouw. En toen zeiden we van in principe moeten we het zelf kunnen maken. En toen zijn we bij een boerderij weer te kijken die ijs maakte. En zo is het eigenlijk begonnen. Het is eigenlijk met een gekheidje begonnen.
4: En hoe is dat nou hier een beetje zo op de zaterdag? Want volgens mij het is hier hartstikke makkelijk om aan te rijden. En dan komen er mensen, want ze kunnen hier ook spelen en zo. Het is hier echt een beetje een familiebedrijfje zo, hè?
5: Ja, nou, kinderen kunnen lekker spelen. Ze kunnen in de stal kijken waar nog een klein beetje jongvee staat. En in principe is het hartstikke leuk, want als mensen hier komen, hebben ze altijd een blij gezicht.
4: Ja, dat geloof ik.
5: De zon schijnt en daar houden we erin.
4: Hoeveel ijsjes eet jij nou zelf zo op een jaar?
5: Iedere dag.
4: Ja, echt?
5: Ja, er gaat weinig dagen voorbij dat ik...
4: Nou, ik sta naast hem. Mensen zouden zeggen dat ik dan een bak ijs op een dag weggekomen. Want daar zit geen grammetje vet aan, hoor. Hier. Dit is echt ongekend.
5: Dit is hartstikke gezond.
4: Ja, dat zal ik thuis doorgeven.
3: Ja, dat schrijf ik ook op.
4: Dat hartstikke gezond is, ja.
3: Nou, als het dan toch gezond is, laten we dan een bolletje doen,
4: ja,
3: toch?
4: Ja, kunnen wij hier een ijsje eventjes, ja.
5: Ja, er staan op het moment 18 verschillende smaken in de vitrine.
4: Ja.
5: Aan de linkerkant staan de sorbetijzen, zijn gemaakt van vers fruit. Er zit geen melk in, dus mensen met een koemelkallergie
4: kunnen
5: ook lekker pakken. Aan de rechterkant staan sorbetijzen en tussenin staan een paar yoghurtijzen.
4: Ah.
5: En dat is net waar je zelf zin in hebt.
4: Kijk, nou dat is fantastisch. Ja, gelukkig we hebben we net al bij Nagelkerk al 22 worstenbroodjes op. 2 bakken aardbeien net. En we gaan nu voor de ijs, hè?
5: Lekker.
4: Ja,
0: ja. Ja. Ik zou zeggen,
4: vet overgelaten.
0: En wat moet, wat moet.
3: Ja, ik wil nog één domme vraag even stellen, Jordi.
4: Ja.
3: We zijn natuurlijk koeien, die geven melk. Nou heb ik wel eens gehoord dat koeien goed gaan op muziek. Wat voor muziek hebben koeien nodig om goede melk te geven?
5: Hoofdzakelijk Nederlandstalig en een beetje feestmuziek.
3: Feestmuziek?
4: Kijk, daar hou ik van.
3: Dat gaan we doorproeven in het ijs, Hubert. Ik heb er zin in.
0: Okay. Ja, ik dacht jullie zijn met ijs is nu bezig. Ik dacht de Candyman Sam David Jr. Vond ik wel een leuke eigenlijk.
3: Nou, ja, heel leuk.
4: En, Hubert, even nog een vraag aan jou.
3: Ja.
4: Wat zou jij graag willen? Ik zie onder andere aardbeien. Ik zie hier
0: nee, chocolade.
4: Cookies.
0: Altijd iets met chocolade.
4: Chocolade-roomijs.
3: Dan nemen wij die voor jou mee. Neem we voor jou mee naar de zon.
0: Ach, we zijn het over twee lekkere mannetjes. Ik wacht erop hè, tot het volledig gesmolten is. Dag, hè.

Ik weet niet of Johnny dit liedje snel zou draaien. Maar ja, als de baas van huis is, dan dansen de andere liefhebbers op tafel. Dus ik dacht deze vandaag maar even te draaien. En het past ook een beetje bij de ijskoos die ze net op hebben. En bij de aardbeien. Aardbeien. Die ze op hebben en de worstenbroodjes. Dus ik dacht van nou, dit kan wel. De Candyman, een ondeugend, klein ondeugend liedje van Sammy Davis Jr.

0: George Michael. George Michael. En Father Figure. Een lekkere lang. Dat hoort op de zaterdagmiddag. Dan ben je met allerlei dingen bezig. Ik wel, dan altijd boodschappen gedaan. Dat soort auto wassen. Even nog een dingetje doen in het schuurtje. Even nog dat doen. Even nog stofzuigen. Noem het allemaal maar op. En dan is het fijn als je zo'n lekker lang liedje hoort. Dat dacht ik tenminste.
1: Dit is de Tijdmachine.
0: Ja. Live on stage. De Tijdmachine live on stage. Ik ben er niet zo in thuis. John is natuurlijk, dat is de eigenaar van het programma, is er veel meer thuis dan ik. En ik ben maar een soort joker die is ingezet vandaag. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen trouwens hoor. Maar je hoort dan wel dat het een beetje molmuziek is, denk ik dan. Een beetje molachtig. Zoals bijvoorbeeld Live on Stage. Ik heb er een gevonden van Guns N' Roses. Ik denk dat je daarmee tevreden kan stellen.
2: De Tijdmachine Live on Stage.

Knocking on Heaven's Door, klopklopjes daar. Het waren de mannen van Guns N' Roses, maar het was onmiskenbaar te horen. En lekker live, lekker lang. Ultiem, ja alsjeblieft, ultiem genieten is dat. Over ultimiteit gesproken. Zo'n mooi liedje, een mooi liefdesliedje. Eric Clapton keek naar zijn liefhebbende vrouw Patti Boyd. Keek naar haar en dacht, oh wat is het toch een mooie vrouw. Wat hou ik van haar, wat vind ik te prachtig. Laat ik eens een liedje voor haar maken. Ze zag er zo prachtig uit. Ze zouden uitgaan, ze zouden uit eten gaan. En het werd Wonderful Tonight.

0: Ik ben er een beetje verliefd van. Ik weet niet op wie. Oh ja, Iris van B&B. Vol liefde. Oh ja, dat was hem. Dat was hem. Ja, ja. Wonderful Tonight. Waar zit van Eric Clapton? Hoe staat het ervoor? Maarten Kotleven, jij zit in de auto. In een ruime auto met Tycho. En waar zitten jullie dan eigenlijk nu?
1: Ja, ja, wij zijn de volgauto van Mark en Jordi, hè, op de brommetjes. Om dat maar even duidelijk te hebben. We zijn ze weer kwijt, Hubert.
0: Alweer? Ja, maar dat komt omdat ze heel wendbaar zijn met die dingen.
1: Ja, joh, die twee, dat zijn net raketten. En je knippert één keer met je ogen en ze zijn een bocht om mijn voetzie. En nou zijn wij ook niet meer al te scherp. Want even om het beeld te schetsen. Wij zitten dus in een volgauto. Alleen achter in onze volgauto hebben we jerrycans vol met benzine voor die brommetjes. Want dat is van die tweetaks mengsmering, weet je wel?
0: Ja.
1: En die kun je tegenwoordig nergens meer krijgen, want iedereen rijdt op een fatbike of een e-bike. En niet op een poegje, want dat is niet stoer.
0: Dus, maar waar komt dat spul van? Waar tank je dan met zo'n brommetje dan?
1: Ja, nergens.
0: Ja, maar hoe
1: kom
0: je
1: gewoon zelf? Dat moet je gewoon zelf fixen. Je moet gewoon, begrijp ik, van de meneer van de brommetjes.
0: Ja.
1: Moet je super benzine.
0: Ja, je moet die 98 hebben. Je moet die 98 hebben met nog iets.
1: En dan moet je er iets bij gooien. Een soort olieachtig spul. Mengsmering is het dus. Dan je mengt je benzine.
0: Okay.
1: Want die brommetjes, die motortjes, die hebben ook standaard een stukje olie nodig.
0: Ja.
1: Nou, dus dat hebben we gekregen, service en wel. Maar er staan dus twee grote jerrycans te dampen hier in de auto.
0: Benevelen.
1: Ja, en dus wij zijn al enigszins beneveld. En dan moet je ook nog Mark en Jordi in de gaten houden. Nou, zo'n dag is het dus.
0: Zeg maar, gaat het wel goed met jullie in die auto dan? Ja, dat je niet te veel dampen hebt?
1: Ja, joh, nee, er zit open dakje op, dus het waait allemaal weg. Maar we zitten nu aan de westrand van Breda, bij het Liesbos. Dan duiken wij dwars door de stad heen en de volgende halte moet zijn... Ja, en ik heb daar hoge verwachtingen van, spectaculair... een alpaca-boerderij in Oosterhout.
0: Nou, ik moet er nu al om lachen.
1: Dus dat beloof wat.
0: Ja, nou, ik moet er nu al om lachen.
1: Ik ben benieuwd. Tot later.
0: Ja, hartstikke leuk. Hou het in de gaten voor ons. Hè. Raak ze niet kwijt.
1: Dankjewel.
0: Alleen een hele goede middag. Tot zo weer. The only way is up. Nou, in dit geval is up is dus verder rijden. Op weg naar de alpacas. En die schijnen heel lief te zijn. Heel aardig te zijn. Maar ja, of ze dat ook zijn voor Jolie en Mark. Ja, dat weet je natuurlijk niet. Hè. Ik weet niet of ze dierenliefhebber zijn.

Eentje. Eentje, maar wel een geweldige. En wat voor eentje zou ik dan willen zeggen? Yes. Yes. And the plastic population met The Only Way Is Up, zei hij. Het is de bedoeling dat ik vanmiddag ook nog met jullie een spelletje ga spelen. Oh, is dat me goed gaat? Er komt een. Ja, ik probeer het even uit te leggen, ook voor mezelf, dat ik het begrijp. Je hebt de kwalificatieronde. Je hoort zo meteen een fragmentje voorbij komen. Als je mij weet te zeggen wat dat is, dan mag je meespelen. En dan gaat het om het echte spel. Ook dan dien je weer te zeggen, op basis van het fragment dat je hoort, wat het is. En dan krijg je spel voor. Even kijken. Remember the Music krijg je ervoor. Nou, dat spel kennen we, want dat delen we ook uit de Brabants Bond. Dus dat spel ken je. En wat is hier te horen? Nou, wat hoorde je nou voorbij komen? En dat wil ik graag van je weten. 06-573-28-203. En dan probeer ik samen met jou een spelletje te spelen. Dat lijkt me hartstikke leuk. Het is de kwalificatie, dus als je dit weet te vertellen, dan ben je er nog niet helemaal. Dan ben je wel een beetje van binnen. Maar je weet, alleen binnen zijn is niet genoeg. Het gaat om meer. Nou, laat me weten wat je hebt gehoord. En dan mag je meespelen wat mij betreft 06-573-28203. 06-573-28203. 06-573-28203. En droom alvast over die mooie prijs. Remember the Music. Doe dat met de Cranberries.

0: is de mooiste, vind ik. Is de mooiste die ze ooit hebben gemaakt. De Cranberries, deze Dreams hoor je voorbij komen. Is het Sharon of is het nou Sharon?
1: Sharon is het.
0: Sharon. Vind je, ja, dus altijd, ik denk, mijn naam is altijd lastig. Weet je, weet nooit of het Hubert is of Hubert. En dan zeggen ze. Ja, ben jij ook natuurlijk een beetje zo?
1: Ja,
0: ja,
1: het wordt ook vaak als Sharon uitgesproken.
0: Ja, maar vind je het vervelend als mensen zeggen Sharon?
1: Ik luister er wel naar, maar het liefste gewoon
0: Sharon. Ja, Sharon, hè, dat is het dan toch. Hè. Sharon ja. Rooijakkers, waar kom je vandaan?
1: Zonnebreugel.
0: Nou ja, je bent denk ik als je natuurlijk hier naartoe kunnen lopen.
1: Ja, bijna wel.
0: Ja, ja. Is het een beetje een leuke Zonnebreugel?
1: Ja, ja zeker.
0: Is het,
1: zeker.
0: Leuk, is het leuk wonen eigenlijk?
1: Ja, het is heel gezellig wonen. Ja. Veel te doen. Dus,
0: ja, echt waar? Dat zou je niet zeggen, toch? Denk ik
1: nee,
0: altijd.
1: Maar... Dan toch wordt er veel georganiseerd in het dorp. Dus ja. Dat is wel leuk.
0: Is dat ook een beetje dorpseigen dan eigenlijk?
1: Dat ik denk het wel.
0: Want in de stad ja, wordt ook veel gedaan. Maar er zijn vaak festivals allemaal. En, ja, maar noem eens wat leuke dingen bij jullie uit het dorp.
1: Nou, in september wordt er heel veel gedaan. Je hebt eigenlijk Costa del Sol is het, in een weekend. En Remember September komt eraan. En dan komt de Jaarmarkt komt eraan. Iedere weekend zit bijna vol. Dus dat is wel leuk.
0: Oh, je hebt het druk daar.
1: Ja, ja.
0: Ja, en ben je er ergens als vrijwilliger bij betrokken? Of, ben je, of consumeer je vooral?
1: Consumeer vooral.
0: Ja, zou ik ook doen, zou ik ook doen. Over consumeren gesproken, dit was het fragment.
2: Het geluid rond
0: ja, en wat hoorde je nou voorbij komen?
1: Michael Jackson met Smooth Criminal.
0: Ja, is helemaal goed. Nou, je bent binnen. Maar nou komt het erop aan. Ja, nee, ja. We zijn, ja, nou komt het erop aan. Want ik heb begrepen, en ik ben altijd van uitdelen... maar ik heb begrepen, je moet echt een goede antwoord geven. Anders dan, je krijgt dan niks. Ik weet ook, je krijgt alleen maar als je het goede antwoord geeft, dan krijg je dat spel.
1: Oké, nou, ik ga mijn best doen.
0: Ja, oké, komt het aan. Hier komt fragment.
2: Het geluid rond van toen.

0: Het geluid van toen.
1: Heb je enig idee? Ja, ik weet het niet. Ik zei het van de week tegen John, ik heb geen enkel idee wat over gaat. En toen heeft hij mij het antwoord gegeven, maar ik wist het niet.
2: Ik vind het een hele moeilijke.
1: Ja, maar we hebben ook de intelligente luisteraar, dus wij durven dat wel aan, met jou zeker.
2: Ja, nou, ik hoorde een gat in de lucht, denk ik dan een gat in de lucht, dat de titel zou kunnen zijn.
1: Ja.
2: Maar ik ben even aan het denken wie het dan zou kunnen zingen.
1: Ja, wat zou thuis horen? Ja, ik mag toen niks zeggen.
2: Ah, ik vond het een beetje een kinderstem, maar...
1: Ja, oké. Maar...
2: Ja.
1: Zou je het kunnen zeggen dan toch? Ik wil graag het antwoord voor je hebben, lieve Sharon.
2: Ik ga dan voor een gat in de lucht. En dan...
1: Maar is het ergens van dan of zo?
2: Ja... Dingen met kinderen?
1: Ja, zeg, dat gaat het niet worden volgens mij, hè? Dat gaat het niet worden, Sharon. Je bent een leuke kandidaat. Ik probeer toch een beetje te rekken. Misschien komt het wel. Zakt het wel in, maar het is het niet, hè?
2: Nee.
1: Mag ik je dat ook danken voor het meespelen?
2: Zeker.
1: En een fijne zaterdag, hè?
2: Hetzelfde.
1: Hoi.

0: Alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
1: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Reizen is ontdekken en ontspannen. Hoge datakosten horen daar niet bij. Altijd online op vakantie zonder roaming stress? Met Golden eSIM ben je wereldwijd direct verbonden als je aankomt. Vanaf 2,50.
12: Reis slim met Golden eSIM.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
11: Download de app of ga naar goldeneSIM.com.
12: Reis slim met Golden eSIM.
13: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
14: Sta je op, maar voelt het alsof je slaap je niet heeft hersteld? Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk ligt de volledige Alping-collectie voor je klaar. Ja, Koos Kluipmans, de Alping Studio Dealer. Kom proef liggen en gun jezelf weer een fijne nacht.
15: Bij Lunenburg ga jij altijd over de rode loper. Lunenburg is al 45 jaar dé elektrospecialist met topmerken, scherpe prijzen en een unieke ervaring in onze belevingswinkels. En alleen bij Lunenburg kun jij rekenen op de Lunenburg-service. Lunenburg, dé elektrospecialist in Nuland, Veghel en Rosmalen.
14: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 20% zomervoordeel op de Alping-collectie.
16: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden met nog zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, AquaWest. Ga voor tickets naar BrabantseVrienden.nl.
0: Voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
17: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
18: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dodelijke slachtoffer van de zwaardaanval op een Zweedse school is een meisje van 17. Drie leerlingen raakten gewond, waarvan twee ernstig. Een jongen van 12 en een jongen van 17. De aanval was gistermiddag op een middelbare school op zo'n 170 kilometer van Stockholm. De dader is door de politie neergeschoten en aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Het is onduidelijk wat zijn motief was. Oud-eurocommissaris Siim Kallas is overleden. Dat maakt zijn dochter Kaja Kallas bekend. Siim Kallas werd eurocommissaris toen Estland in 2004 toetrad tot de Europese Unie. Daarvoor was hij premier geweest van Estland. Tot 2024 zat hij nog in het nationale parlement. Siim Kallas was 77 jaar. Een doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De politie in Brabant heeft een automobilist van de vluchtstrook van de A58 gehaald. Het gebeurde gisterochtend bij Oorschot. Agenten hadden een melding gekregen van een bestuurder die stilstond op de vluchtstrook en met zijn hoofd op het stuur lag. De man bleek gedronken te hebben en lag zijn roes uit te slapen. Ook had hij cocaïne gebruikt. De man werd meegenomen naar het bureau en kreeg meerdere bekeuringen. Een Japanse vader is door de politie teruggefloten omdat hij zijn zoon van 7 had achtergelaten op de berg Fuji. De vader wilde met zijn twee zoons naar de top, maar de jongste werd moe. Toen liet hij hem met wat snacks wachten op een bankje. Ook al zou het nog zo'n 8 uur duren tot de vader en broer terug waren. Een medewerker van een berghut liet de jongen schuilen en belde de politie. Die spoorde de vader op en gaf hem opdracht om terug te komen. Het is nog niet duidelijk of de vader wordt vervolgd. Het weer, vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. Het wordt dan 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Even nog wat files met je doornemen voordat we gaan discoën met z'n tweeën. We kijken naar de A2, Utrecht richting Den Bosch, tussen Afrit Kerkdriel en Afrit Veghel. 1 kilometer ongeluk zojuist gebeurd, dus het is allemaal een beetje beginnend. En dan A2, Utrecht richting Eindhoven, tussen Empel en Sint-Michielsgestel, daar 3 kilometer. Maar wel een lange reistijd, 25 minuten extra. A50, Eindhoven richting Arnhem, tussen Palengraven en Bankhoef, 6 kilometer. 30 minuten, omdat er een strook is afgesloten. 16 minuten extra reistijd. A58, Breda richting Tilburg, tussen Dreeshof en Centrum Oost, 16 minuten. En 6 kilometer. En 9 minuten extra N233. Dat is Kesteren richting Veenendaal. Aansluiting met de A15 en de Rhenen. Iets van 3 kilometer. En dat zijn ze. Dan gaan we zo meteen even lekker discoën.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
20: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
21: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
19: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
22: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
23: Voor wie zijn we ook alweer?
22: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
24: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
25: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
26: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
27: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
28: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
29: Hey bouwtopper! Op zoek naar bouwmaterialen, betonmortel, hout en plaat, gereedschappen, keukens, badkamers, tegels of bijvoorbeeld deuren? Kom dan eens langs bij Bouwcenter Swinkels. Met een bouwshop, drive-in en showroom krijg je gemakkelijk de weg gevonden tussen onze 10.000 artikelen. Bouwcenter Swinkels. Weet hoe het werkt.
30: Gaat u schilderen? Dan moet u bij De Verfwinkel van Eindhoven en Helmond zijn. De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel. Alle topmerken tegen de scherpste prijzen. Tot ziens bij De Verfkampioen. Uw erkend sikkenspecialist.
31: In Zundert bouwen we niet zomaar wagens. Een bloemencorso met duizenden bouwers, tienduizenden bezoekers, miljoenen bloemen, één gevoel. Maak het mee op de eerste zondag van september. Kijk voor tickets en meer informatie op corsozundert.nl.
30: De verfkampioen. Al ruim 29 jaar de goedkoopste verfwinkel van Eindhoven en Helmond.
32: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
33: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu
32: de tijdmachine. Hubert Mol.

0: Somebody Else's Guy. Een hele goede middag, mocht je een net zijn. Ja, dat hoop ik van niet, maar het zou kunnen, omdat je een hele drukke zaterdag hebt gehad. En dat je nu jezelf aan het voorbereiden bent voor een hele fijne, gezellige avond. Het is het laatste uur van de tijdmachine. En je weet wat dat zou betekenen. Dat betekent even lekker met de heupen van links naar rechts. Dat betekent dat je kunt hula hoop als je zou willen.
1: Vergeet even de drukte van nu. En stap in de tijdmachine.
2: Hubert Mol.
0: Hopsa, de ene discoplaat en de andere discoplaat. En misschien dat we tussendoor nog even gaan kijken waar de Brommer Boys uithangen. Maar dat hoor je later. Nu Pure Love, Crystal Waters.

0: 100% pure love.
1: Jordi en Mark rijden op een brommertje.
2: Kriskras door Brabant op zoek naar jou
1: en je stemlijstje voor de
3: top 1976.
0: Nou, zij weten de liefde voor de muziek te verspreiden. Dat zijn Jordi en Mark op pad. En mannen, het is een beetje het laatste rondje. Zo'n beetje.
4: We hebben wel een lekkere afsluiting voor de berg. Want ik vind het een beetje gek. We hadden vanochtend Maarten, die was op de radio. En Maarten, die was bij ons. Dat was heel gek. Maar we hebben nu jou op de radio. En jij bent ook hier. In veelvoud. Wij zijn namelijk op een alpaca-boerderij.
0: Ach, ja, ik herken ze.
4: Ja. In Oosterhout. Alpaca Country. En, wij zijn hier met de eigenaresse. Hoeveel alpaca's hebben jullie hier?
5: 24.
4: 24. En er zijn bruine, er zijn witte. Er staat één donkerbruin, misschien licht zwart erbij. Zijn ze nou allemaal even leuk of niet?
5: Ja, ik vind van wel. Maar het is wel waar je van houdt. Het heeft wel allemaal een eigen karakter. Dus als je niet van brutaal houdt, dan zal je niet van allemaal houden.
4: Ja, stel we zoeken Hubert, dat is de DJ die in de studio zit. Hubert, hoe zou je jezelf omschrijven? Want dan kiezen wij een alpaca uit, want wij gaan die zo meteen namelijk een halsteren, dus een soort nekbandje omdoen. Ja. Die gaan we voeren, dat gaan we allemaal zo meteen doen. Maar ik wil dan eigenlijk wil ik jou hebben. Dus hoe zou jij jezelf omschrijven?
0: Nou, wat terughoudend. Als ik onder veel mensen ben, dus een beetje achteraf, zo'n beetje. Bescheiden. Enigszins soms liefdevol een beetje, als je me liefdevol benadert.
5: Ja. Wel knap.
0: Buitengewoon.
4: Oké, welke moeten we dan hebben?
5: Quote, linksachterin.
4: Nou, dan gaan we dat zo meteen doen. Draai even een plaatje bij, dan pakken we die er even bij. Het is geen niet-machine. Maar dan lopen we daar even naartoe. En dan gaan we die halsteren. Hè, dus dat is eigenlijk een soort, net als bij een hond, gewoon een soort kettingje omdoen. Heel oneerbiedig gezegd.
5: Ja, klopt. Ja.
4: En dan gaan we ze voeren en dan gaan we ze een stukje uitlaten.
5: Meewandelen.
4: Ja, ik ken de alpaca-taal nog niet, maar dit komt helemaal goed. Ik zou zeggen, draai even een plaatje, Hubert, en dan gaan wij naar Quote toe. En dan gaan we Quote even heerlijk behandelen. We noemen hem vanaf nu ook Hubert.
0: Oh, ik ben er wel een beetje trots op. Nou, oké, hartstikke leuk.
1: Zet de tafels en stoelen aan de kant en hang de glitterbol maar op. It's disco time.

0: Good Times van Chic. Buitengewoon chic gedaan. Kijken of de alpacas ook nog een beetje chic zijn tegen de mannen die op pad zijn vandaag met een brommetje en in het kader van de stembus gevuld te krijgen. Doen jullie daar ook nog wat aan trouwens? Dan alleen maar eten, drinken en met alpacas lopen?
1: Hé, wij halen stemlijstjes op, Hubert. Dat is niet normaal.
0: Echt waar? Ja, oké.
1: /top1976. We hebben flyers mee. Nou, wij flyeren ons vanaf de brommer helemaal malle. Dus dat komt echt helemaal... Als het goed is... Ja, jij zit in het systeem. Als het goed is, zie jij de lijstjes binnendruppelen.
0: Ja, ja, ik zie wel wat binnendruppelen. Maar ik weet niet of dat komt door jullie. Hè? Want ik heb het idee dat jullie meer met de aardvrijen bezig zijn dan met de stembus.
1: Ja, nee, we hebben ook heel veel lol. Maar dat is ook fijn, want muziek is lol en wij maken lol en dat helpt dan alleen maar.
0: Oké, goed.
1: Hubert, je bent ook een beetje eigenwijs, want je loopt nu weg. Terwijl ik nu...
0: Ja, dat klopt.
1: Dus ik ga even achter jou aan. Ja. Jordi staat buiten het hek, want die vindt het allemaal maar een beetje eng.
0: Echt waar?
1: Die gaat dan even omschrijven hoe dit gaat gebeuren, want ik ga je even een soort halsbandje omdoen om zo meteen met je te wandelen.
0: Oh, ondeugend, leuk.
2: Ja, Mark gaat ze zo gaat er eentje vangen nu. En ik ga ze dadelijk voeren. Dus dat is misschien beter. Op dit moment loopt Mark er naartoe. Die kijkt, maar meteen wordt er weer weggelopen. Dit is een hele spannende strijd. Hij gaat achter Alpaca Hubert aan. En Alpaca Hubert heeft door dat, dat het tuigje eraan komt. Maar Mark heeft hem nu bijna te pakken. Ja, het halstertje gaat om. Dat doet hij heel goed. Hij probeert hem goed vast te maken. Hij krijgt gelukkig even wat hulp. Oh, denkt hij, nee. Oh, Hubert, het laat los. Het halster laat los. En de alpaca is weer verdwenen.
0: Ja, ik laat me niet zomaar vangen.
2: Ja, dus dat betekent dat Mark opnieuw. En dat betekent dat de alpaca om de hoek is. Ik moet erop aflopen, want ik zie niet meer wat er gebeurt op een afstand. Het is net de eindstegen van de Tour de France. Maar het gaat ongelooflijk spannend worden. Want Mark gaat dit opnieuw proberen. Hij gaat het halstertje eromheen doen. De alpaca blijft rustig. Alpaca Hubert geeft zich nu ook maar over. Want die weet dat het links of om rechtsom toch moet gaan gebeuren. En ik zie dat het nu bijna gebeurd is. En het is gelukt.
1: Ja.
0: Het is toch net alsof ik mezelf gewoon daar zie.
2: Hubert, het is dat hij een soort van pony heeft qua haar. Maar anders had ik gezegd dat jij er was. Het is ongekend.
0: Ik heb me wel thuis gevoeld, denk ik.
1: Ja. Hubert de alpaca, wat voor muziek houdt u van voor de top 1976?
3: Nou, doe maar iets van Journey, Don't Stop Believing.
1: Nou, je hoort het, Hubert.
0: Even kijken. Want
1: Jordi durft wel te voeren, toch?
2: Dat ja, want ik ga ook wel voeren.
1: Er staan hier vier alpaca's naar je te kijken. Dan moet je niet gaan schudden met het
2: mag
1: eten.
2: Mag daar gewoon zo staan ze
1: Maarten Kortlever is er nog banger voor dan Jordi. Die schiet 2 meter achteruit. Nou, dit is wel zo.
2: Dit wordt één grote... Ik sta nu met een bak voer in mijn handen.
1: Oh, Hubert wil ook eten.
0: Oh, ja, graag.
1: Jordi, geef Hubert even wat eten.
4: Ja. Ja.
0: Wat is het dan? wat eet ik dan?
1: Hokjes.
0: Oh, lekker.
2: Op dit moment wordt Maarten Kortlever bespuugd.
0: Ja, dat zegt toch genoeg?
1: Oh, ja. Gras en hooi met brokken. Hubert, kom, eet ook wat.
0: Ja, lekker.
2: Sorry, maak hier ruzie.
1: Nee, je moet de andere kant op, Jordi. Hubert is boos nu.
2: Oh, sorry, Hubert. Ja. Zo. Kijk, Hubert is een rustige eter. Nou, dat komt bij de lunch ook al duren.
0: Ja.
2: Zo, nou, het is echt waanzinnig. Hubert, je wordt er ook heel zen van.
0: Ja,
1: ik echt jou een tipje mag geven. Maar heel even, Angelique was het toch? Angelique, is dat ook de bedoeling dat je er rustig van wordt? Want ik word hier dus heel rustig van.
5: Ja, zeker. En vooral tijdens wandeling. Als je echt een stuk één op één met het beestje loopt, dan in een mooie omgeving, dan komt dat...
0: Wat is dat dan?
1: Maar we gaan nog een stukje wandelen, toch? Nou, dan ga ik de apparatuur wel even aan Maarten geven. Ja, het is een beetje chaos, Hubert. Maar Hubert, de mens in de studio. Maar er staan 24 alpacas om ons heen. Dus ja,
0: ik begrijp de situatie.
2: Ja, ze willen allemaal eten ook.
0: Ja, dus, logisch.
2: Wij gaan even één alpaca hier loslaten. Dan gaan we een stukje mee wandelen, Hubert. En dan komen wij over 2 uur bij jou voor de studio.
0: Maar kun je daar gewoon mee lopen, dan maar zo'n ding?
2: Ja, jij kan gewoon mee lopen, ja, zeker. Okay.
0: Nou, ik ga een liedje draaien, kom ik zo bij jullie terug.
2: Ja.
6: Leren mediteren.
0: Kopen pakken, alpaca. Dat was hem eigenlijk. Hè. Ja, weet je, ze vroegen om Journey met Don't Stop Believing. Maar ik zit in het disco-uurtje van John. En ik heb alles al vernacheld zo'n beetje vanmiddag. Dus ik durf ook niet nog een keer te vernachelen. Dus daarom even deze gekozen voor jullie.

0: Oh boy, zo heet het. Dat was het liedje wat je hoorde, lekkere disco in.
1: Jordi en Mark rijden op een brommertje. Kriskras door Brabant op zoek naar jou en je stemlijstje voor de...
2: Top 1976.
0: En ze zijn bij de alpacas. Ik heb begrepen dat een van de alpacas, genaamd Hubert, dat hij de baas heeft bespuugd. Nou, ik hoop niet dat het verder nog gevolgen zal hebben voor mij.
3: Sabine, wat eet... Oh nee, sorry. Ik zeg Sabine, wat eten we vanavond? Maar ik loop gewoon naast een alpaca. Ik zit helemaal in verkeerde... Nou ja, goed. Hubert, wij zijn een lekkere rondje aan het lopen hier door een prachtig stukje groen. Dit is ook een beetje zo het leefgebied van de alpaca's. En ik moet zeggen, je wordt er zo helemaal relaxed van. We lopen gewoon gezellig met een clubje. We kletsen wat met elkaar. En dan zie je zo een beetje zo het zonnetje boven staan. En dan denk je, potverdorie, wat een heerlijke zaterdagmiddag. Hoe valt het voor jou, Mark Versteden?
4: Ja, Hubert luistert. Dat is nieuw. Ja, dit is heerlijk. Maar dit is toch heerlijk. Je wordt hier heel rustig van.
3: Ja, je wordt hier heel relaxed van.
4: Als je top 1976 bij moet denken, ik hoor helemaal zo Sting, Fragile, dat soort dingen. Ja. Echt rust gewoon even.
3: Ja. Wat zou hierbij passen qua muziek? Als we hier een muziekje onder zouden moeten zetten?
5: Tennessee Whiskey, Chris
3: Stapleton. Oh, Chris Stapleton. Ja. Ja, wij dachten Sting en dat soort liedjes. Ik begreep net dat die beesten, die hebben niet, hebben die iets met muziek?
5: Nou, ik denk wel, ze zijn wel heel erg gevoelig voor de omgeving en zo. Dus ja, ik vind, op zich vinden ze het altijd, ze komen altijd wel kijken. Dus ja, wij hebben hier natuurlijk bijvoorbeeld mensen gehad en dat we muziekje zachtjes aanzetten en dan komen ze gelijk.
3: Ah.
5: Dus ze hebben iets met muziek, absoluut.
3: Maar ze lopen niet meteen polonaise op.
5: Nee, dat gaat niet gebeuren.
3: Nee. Zou ze ook muziek echt helemaal niet leuk vinden? Kan natuurlijk ook nog, hè? Echt herrie. Nou, zou het dan om volume gaan?
5: Het is net als bij mensen dat je hebt echt diverse karakters. Dus er zullen erbij zijn die het juist wel leuk vinden en opzoeken. En er zijn er juist bij die zich terugtrekken en denken, nou... voor mij geen fanfare, zeg maar.
3: Nee, precies. Het is wel heel leuk, hè? Want ik zie inderdaad, hier zijn ook allemaal families. En die komen dus allemaal lekker met die alpaca's wandelen.
5: Die zijn, nee, deze mensen die zijn hier voor een meet and greet en feed. Dus die krijgen uitleg over de alpaca's en waar ze vandaan komen en wat hun gewoontes zijn en noem maar op. En die gaan ze lekker voeren zo. Ja.
3: Wat leuk, zeg. Wat leuk. Wat zou je zelf nog op je lijstje zetten qua favoriete muziek? Wat vind je echt nog heel leuk? Of heb je graag aanstaan hier of in de auto of thuis of waar dan ook?
5: Bruce Springsteen.
3: Kijk, ja, nou komen we ergens.
5: I'm on fire.
3: Ja.
5: Wel lekker.
3: Oh.
5: Ja, en een Bredase artiest hou ik wel absoluut van Tiësto.
3: Heel goed, kijk. Ja, zo zie je maar, Hubert. Zo kun je dus alle kanten op. En ook hier bij dit stukje prachtig, mooi stukje Brabant. Wij gaan hier nog even ons rondje afmaken. En dan melden wij ons straks nog een keertje bij jou.
0: Als het moet, dan moet het.
3: Ja, precies. Oh, ik heb nu een alpaca die wil de bult op, maar ik ben niet zo snel met de bult op gaan. Dus ik ga me even concentreren.
0: Nou, doe rustig aan. Ik spreek jullie zo meteen nog een keer, goed?
3: Yes.
0: Later weer. En wij discoën weer de studio door. Ik heb er nog eentje gevonden. Een oudje uit de jaren 80. Daar zit ik dan toch zelf een beetje met bril en haar toe nog. Hier is Otto One.

We geven ons over aan de disco. Dat is eigenlijk iedere week, iedere zaterdag tussen 3 en 4 uur. Het klinkt vandaag allemaal een klein beetje anders. Dat komt omdat we stemmen aan het verven zijn.

0: laatste Matter Baby, nou, dat wil ik nog wel even een keer uitleggen. Dat is de top 1976 die we gaan uitzenden vanaf 1 september. En dat wil zeggen dat we veel lijstjes nodig hebben, dat we je hulp nodig hebben, dat je zelf kunt bepalen hoe die lijst eruit gaat zien. Door bijvoorbeeld naar de site te gaan omroepbrabant.nl/top1976 en dan een mooi lijstje samen te stellen. Al dan niet onder druk van Jordi Gaat en Mark Versteden, mannen.
1: Dat is absoluut waar, Hubert. En wij zijn vanochtend begonnen. We hebben de brommers opgehaald, de poegjes bij in Steenbergen. En toen zijn wij echt de hele dag van hot naar her gesjeest. Wij zijn echt als bezetenen van punt naar punt gereden. Ja. En ik moet zeggen, we zitten aardig vol na zo'n dag. Hè? We hebben echt overal hebben we of koffie gehad, of een ijsje, of aardbeidje, of een worstenbroodje, of wat anders lekkers. En nu komen wij weer helemaal aan het eind van deze dag tot rust. Zitten wij hier op een bankje, kijken wij over een grote weide uit en dan denken wij, potverdorie, wat een dag is dit geweest. En ik zou nog heel veel willen zeggen, maar Hubert, hou op, want ik schiet vol.
0: Ja, ik hoor het ook aan je. Ik hoor die emotie in je stem. Dat vind ik zo mooi in jou. Dat je zo puur bent. En zo aardig, zo dichtbij bent. Dat maakt het leuk voor de luisteraar.
2: Hij heeft een hele stoere zonnebril om, maar er komt wel een klein traantje inderdaad onder het linker glaasje vandaan. En dat snap ik ook, want we hebben echt een prachtige dag gehad op één plensbui na. Prachtig weer in de mooiste provincie van Nederland. Dat blijkt tijdens al die fiets, wandel en nu dan poegtochtjes die wij maken. We hebben gewoon de allermooiste provincie met de allermooiste mensen die de allermooiste muziek aanvragen, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, Hubert. Ja. Dat kun je ook gewoon vanavond, vannacht, wanneer je ook maar achter je telefoon, iPad, computer zit, omroepbrabant.nl/top1976 voor de allerbeste muziek van de afgelopen weet ik veel hoeveel jaar. Vul het allemaal in en dan gaan we vanaf 1 september die lijst draaien. Dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Daar maken wij die tocht voor. En ik wens jou en Jasper morgen ook echt mega veel plezier, Ruben, want het is fantastisch om te doen.
0: Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat morgen gaat, want ik had er even een krentenbolletje gekocht, maar die heb ik helemaal niet nodig, begrijp ik.
2: Nee joh, nee, er staat ook morgen voor jullie weer een hoop op de planning. Dus dat komt helemaal goed.
0: Goed. Jongens, dankjewel. Het was hartstikke gezellig. Ik vond het leuk om naar te luisteren. Het was met een plezier.
1: Geen
0: het was
1: moeite, met alle plezier. Het gedaan. Het was heel leuk.
2: En we kregen ook goed betaald, hè?
0: Ja. Oh. Ja. Ja, dan word je er al snel enthousiast. En doe het goed aan die alpaca.
2: Ja. Ja, nee, Hubert is wat aan het eten hier, dus dat komt goed.
0: Mannen, dankjewel. En nog een hele mooie avond. Oh. Doeg.

Jane van Rod Stewart, dit was hem voor deze zaterdagmiddag. Een wat andere show dan je gewend bent. Zaterdagmiddag tussen 12 en 4 uur. Want John was er vandaag niet uit. Even een vrije dag. En we zijn natuurlijk op pad voor de stembus om die vol te krijgen. De top 1976 kan lekker gevuld worden door jullie. Dus doe dat vooral via omroepbrabant.nl. En dan /stembus. Dus /top 1976. Dan komt het allemaal goed. omroepbrabant.nl/top1976. Ik wens je dan een hele fijne zaterdag. En graag tot morgen. Zijn we weer present. Dag.

0: nieuws over Omroep Brabant, check je via de website en app.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter Horen, Beter Leven.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste halfjaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten. Niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Oorlog, onderdrukking, je vlucht en laat alles achter. Behalve je talent. Met uw steun staan vluchtelingstudenten er niet alleen voor. Ze worden elektricien, docent, arts. Geef aan Stichting voor Vluchtelingstudenten UAF, bijvoorbeeld via uw nalatenschap. Ga naar uaf.nl.
5: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan, schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven, ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften, maakt bereikbaar.
4: Laat gevlucht talent bloeien. Ga naar uaf.nl.
5: TKE Trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
6: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds. Nu in Museum van Bommel van Dam.
7: Blijf zelfstandig op pad. Even naar de winkel, de markt of op bezoek bij familie. Bij ScootMe in Waalwijk vindt u betrouwbare scootmobielen, persoonlijk advies en snelle service. Neem alvast een kijkje op scootme.nl. ScootMe, daar kom je mee thuis.
8: Slowolkes presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer kei-gezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar Brabantse vrienden.
7: Bezoek onze showroom in Waalwijk. ScootMe, daar kom je mee thuis. ScootMe.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Wonen, zitten, slapen, koken, klussen, verlichting, vloeren en nog veel meer. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren. Kom woonshoppen in Os. Woonboulevardos.com.
10: Het 24 uur Solex Racefestival. 4 dagen feest met onder andere Roenese, Henk Wijngaard, WC Experience, The Outsiders en nog veel meer. Het laatste weekend van augustus in Heeswijk-Dinter. Check snel 24uursolexrace.nl.
9: Woonboulevard Os. 30.000 vierkante meter woonplezier. Kom woonshoppen in Os.
11: Laat je op zondag 30 augustus vermaken en meevoeren door de Brabantse Dag in Hezen. De grootste theaterparade van het jaar. 16 wagenbouwersgroepen trekken door de straten van Hezen met hun indrukwekkende, huizenhoge theaterdecors. Info en kaarten op brabantsedag.nl.
12: Dit is de radiozender waar Brabant leeft.
13: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
14: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man achter de zwaardaanval gisteren in Zweden zat mogelijk in gewelddadige chatgroepen. Daarin wordt geweld op scholen verheerlijkt, meldt een bron rondom het onderzoek. Ook zou de dader 20 minuten voor de aanval een foto hebben geplaatst met een zwaard erop, gemaakt op de wc op de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 om het leven. Er zijn 3 gewonden, 2 van hen liggen in het ziekenhuis. De dader is aangehouden. Het is een oud-leerling van 18 jaar. Hij wordt verdacht van moord en meerdere pogingen tot moord. Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft de hoofdredacteur, de uitgever en een vooraanstaand verslaggever van de militaire krant Stars and Stripes ontslagen. Ze zouden ongehoorzaam zijn aan de leiding. Aanleiding was een uitspraak van de hoofdredacteur. Hij zei dat er een rode lijn wordt overschreden als het Pentagon nieuws voor militairen zou gaan censureren. De verslaggever had gezegd dat ze voor de krant werkte en niet voor een regering. Stars and Stripes is onafhankelijk. Defensieminister Hegseth bestempelde de krant eerder dit jaar als woke. En in april werd de ombudsman van de krant al ontslagen. De Zuid-Afrikaanse bokser Solani Tete is doodgeschoten op straat. Volgens autoriteiten gebeurde dat voor zijn huis toen hij stond te wachten tot de poort openging. De 38-jarige bokser was op slag dood. Een 27-jarige medepassagier ligt gewond in het ziekenhuis. Er is niemand opgepakt. De Ronde van Spanje staat op het punt van beginnen. Het is de derde grote wielerronde van het jaar, die vandaag opent met een individuele tijdrit door Monaco. Dit jaar doen er 9 Nederlanders mee. Een van hen is Steven Kruiswijk. Voor de 38-jarige renner van Visma Leasebike is het zijn laatste grote ronde. Het weer. Vanmiddag redelijk zonnig, met af en toe een klein buitje. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. In het midden en zuiden blijft het droog en zonnig. En het wordt 19 of 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Uw kleinkind voorlezen voor het slapen gaan. Schilderen in uw hobbykamer. Dat zijn de momenten die u wilt blijven beleven. Ook als traplopen lastiger wordt. Een traplift van TKE geeft u die vrijheid. TKE trapliften. Maak bereikbaar.
16: Mensenrelatie, Radboud Visser.
17: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
16: Jazeker.
18: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
15: TKE trapliften. Meer dan 70 jaar ervaring in kwaliteit en veiligheid.
18: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
20: Hey Raymond!
21: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
19: Nu bij Dirk, Pedigree Dentastix Light. 99 cent, goed voor de tandjes.
20: Hey Raymond!
21: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
22: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
23: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave, rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor €5. En kinder onesies, €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
23: Persave, vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
25: Fietst uw e-bike niet meer zoals in het begin? Trekt u de heuvels niet meer zo lekker? Of is de koek na 30 kilometer al op? Een nieuwe accu van e-bikeaccu.nl doet wonderen. Bestel hem online of kom even langs een gimmer. Je bent zo weer op pad. En geloof me maar, dat fietsen een stuk fijner. e-bikeaccu.nl. Altijd een accu die past. Houdoe.
26: Race als een pro bij Outdoor Kart Circuit De Landsart. Nu tijdelijk 1 heat karten en 1 heat simulatieracen voor €29,50. Outdoor Kart Circuit De Landsart.
27: Op zoek naar topkwaliteit kunststof kozijnen? Dan moet je bij SVK Benelux zijn. Uiteraard vakkundig gemonteerd door eigen monteurs.
28: SVK Benelux.
27: SVK Benelux. Kijk op svkbenelux.nl.
26: Karten bij de Landsart in Eindhoven. Boek nu op outdoorkarting.nl.
29: Mijn papa verkoopt stoelen.
27: Dit zit al 5 jaar vertrouwd. Uw nieuwe relaxstoel binnen 3 dagen geleverd.
29: Dit zit.
27: Voordelig en snel.
29: Dit zit.
30: DK Electric. Een elektrische auto? Je hebt er een of je wilt er een? Denk dan aan DK Garagebedrijf uit Beek en Donk. De specialist voor elektrisch rijden. DK Electric.
31: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
32: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
33: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
32: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
33: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
32: Dit is Omroep Brabant. Met nu
33: Nederkoen. Koen Wijn.
34: Goedemiddag!
35: Ja, je hoort het goed. Het is gewoon weer Nederkoen. En als je van het Nederlands product uitgaat, dan kom je al snel bij deze man. Hazes is de basis.

0: dat André Hazes hoog in de top 1976 terecht gaat komen. Tenminste, dat mag ik aannemen en hopen, toch?
1: Nee, dat komt op Omroep Brabant. Met Koen Wijn.
0: Ja, een hele goede middag. Het is inderdaad weer een Nederkoen. En vakantiekoen heb ik achter me gelaten. Ja, je merkt het ook aan alles, hè, dat de vakantie ook wel echt achter ons ligt. Natuurlijk afgelopen week, het laatste officiële weekje. Als je uitgaat van de zomervakanties van de scholen. Maar ik merk het al op de weg. Ik merk het op het parkeerterrein hier bij Omroep Brabant. Aan het weer, bijna ook nog. Dus wat dat betreft is dat ook gewoon klaar. Nou, de brommers. Die zijn opgeborgen. Die gaan niet meer rijden. Die zijn ook klaar. En dat is misschien maar goed ook. Dus gaan we gewoon lekker door met muziek. Nederlandstalige muziek. Want daar is Nederkoen natuurlijk voor. Het is populairder dan ooit. Ook deze zomervakantie hebben we dat weer gemerkt. Feesten waar het Nederlandstalige lied bovenaan stond, die worden massaal bezocht. Iedereen staat mee te lallen met Rutger van Barneveld, met Justin de Wild of met wie dan ook. Het maakt allemaal niet zo gek veel uit. Ja, en het zal ook zijn weerslag gaan hebben in de top, ik wilde zeggen 900, maar 1976 van Omroep Brabant. Want die staat ook binnenkort natuurlijk op punt van beginnen. 1 september, daar gaan we van start. En nu is het nog stemmen. En daarom dacht ik, weet je wat, ik ga alleen maar knijtertjes draaien. Waarvan ik denk dat ze erin moeten komen. Ja, heel simpel. Dit is 1 groot 2 uur lang stemadvies. En je mag er iets mee doen, je mag er ook helemaal niks mee doen. Uiteindelijk maakt me daar helemaal niet zo gek veel uit. Ik ben in ieder geval, ik hoop in ieder geval dat ik je een klein beetje soelaas kan bieden. En daar kom je vaak ook al uit, want zo gaat dat nou eenmaal. Bij pareltjes, jazeker. Kleine pareltjes, kleine liedjes vaak. En deze keer wordt dat een liedje van Joris Razenberg, ofwel de band Abel. En dit vind ik zo'n verschrikkelijk mooi liedje. Soms gaat de tijd zo snel. Luister maar eens goed naar de tekst. En dan zou het zomaar kunnen, als je je lijstje nog niet hebt ingeleverd, dat hij er een plekje op krijgt. Dus zie ik hem terug in die top 1976 of niet? Dat is de grote vraag.
1: Het beste van eigen bodem. Tot 6 uur is dit Nederkoen.

in het wiel. Waar de wind niet met je speelt, maar jij wel met de gedachte dat er boven zoveel moois nog op je staat te wachten.

0: Misschien wel een liedje voor op jouw stemlijstje. In het wiel van Leo Alkemade. Dan terug naar mijn studententijd. Ik liep ontgroening en elke avond was ik helemaal kapot en moe. En alles wat je denkt dat er op een ontgroening gebeurt, gebeurde daar eigenlijk ook wel, denk ik. Het enige veilige was een beetje de slaapzak, hoe gek dat ook is. En wij gingen s'avonds, je was gewoon afgemat, ging je in die slaapzak liggen en dan hoorde je dit liedje. En als je dan goed naar die tekst luistert, denk je inderdaad, jeetje, is dit nu later.
1: We speelden ooit verstoppertje.

0: Ja, mooie vraag van Stef Bos. Het antwoord komt niet, dat moet je zelf maar geven. Is dit nu later?
1: Klassieker van Nederlandse bodem.
0: Ja, een klassieker van Nederlandse bodem. Normaal zou je zeggen, bel ik altijd iemand. Maar dat doe ik in deze twee weekjes niet. Nee, tot aan de top 1976. Kies ik hem zelf eventjes. Ja, dat heb ik besloten in al mijn wijsheid. Ja, omdat ik ben toch aan het zenden. Ik vind namelijk toch van dit liedje hoort erin thuis. Kom dit op je stemlijstje, kom dat tegen. Dus ik hou gewoon een klein beetje de controle. Zo simpel is het. Eigenlijk. En deze keer heb ik niet veel nodig. Want ik wilde namelijk niet te veel over praten. Oh, hoezo niet? Nou, heel simpel. Dat heeft alles met dit liedje te maken. Het liedje van Guus Meeuwis. Echte mannen. Want echte mannen die praten namelijk niet. Luister maar eens goed. Dit is ook zo'n heerlijk dat...
2: Ik kom...

0: De een is nog mooier dan de ander.
1: Hey Koen, mooi plaatje.
2: En ze hebben één ding gemeen.
0: Alles is Nederlands.
2: Neder Koen, tot 6 uur
0: op Omroep Brabant.
3: Het was 12 uur in Venlo. Het wordt niet hem naar huis te gaan. Toen iemand zei, hey loop eens mee, het is hier nog niet gedaan. Ik keek aan en ik schrok ervan, ik had jouw jaren niet gezien. Je waren nog mooi, net zo mooi, als toen gaan ze het begin. Op het kerkplein, in november, zag ik ook voor de eerste keer

maar een blaad dat veld en een boekje dicht. Maar wat bleef, dat was zo'n gezicht. Overdag de zon en s'nachts de mond. Ik kon zijn woorden niet verstaan. Ik dacht meer aan dan aan mezelf. Ik dacht dagen aan een stuk. Wat is dit nou, mooie vrouw? Dit is weggegooid.

0: het zou gek zijn als ik nu nog een keer doorheen zou praten natuurlijk. Wat is dit mooi, hè? Oh, wat is dit zo verschrikkelijk mooi. Roan Hessen met November. Altijd wel een van de liedjes van Roan Hessen die terugkomt in mijn stemlijstje voor de top 900 normaal gesproken. Maar nu natuurlijk 1976. Ja, ik kan een muziekje eronder gaan zetten. Maar ik kan ook gewoon naar de volgende. Ik denk dat dat nog het beste is. Want ik zag ze van de week weer volle bak. Dat heel het huis omgebouwd werd voor de speelfilm die eraan komt. En je denkt, jongens, wat gaan jullie doen? Schoenmaker, blijf bij je leest. Aan de andere kant, ja, het is nu succes. En nu moet je het pakken. En zo simpel is het ook alweer. En dan heb ik het over de heren Kees en John de Bever. Maar in dit geval alleen John. Jij krijgt die lach niet van mijn gezicht.
1: Ik sta er maar naar mijn glas. En zo voorkom ik

0: duister.
1: Het fluitje is net zo mooi als de rest van het liedje. En ik heb dit wel eens vaker verteld, want als je heel goed luistert, dan...

dat Thomas Agda achter dit liedje zit. Sterker nog, hij zingt mee in het laatste refreintje. Ja, dat moet je heel goed luisteren, ik geef het toe. Maar het is wel echt zo. En hij heeft ook meegewerkt aan de productie van dit liedje. En dan is het ook een makkelijke overgang tussen het een en het ander. Want ik ga richting de 90's. Zometeen ga ik nog langs een Belgische knijter die er wat mij betreft echt wel in mag. Misschien wel een usual, maar toch. Eerst een live versie van een liedje wat ik één van de mooiste liedjes vind van mijn favoriete Nederlandstalige act. Dat zijn Agda en Munnik. Ik was als een kind zo blij toen ze weer bij elkaar kwamen. En ik heb aan één stuk door mee zitten zingen in de Ziggo Dome. Ik vond het meer dan prachtig. En ook bij deze zong ik mee. En dit is ook de live versie. Zo kom je echt een beetje in de sferen. En ik weet, hij is niet stembaar, de live versie. Maar toch, wel zo mooi. Dit is lopen tot de zon komt.

0: Ja, applaus is op zijn plaats. Wat mij betreft, het hoeft niet meteen. Ach, doe maar wel trouwens.
1: Ja, zeker. Dankjewel, dankjewel, dankjewel. Applaus voor het draaien van dit prachtige liedje. En misschien ook jou wel inspirerend voor je stemlijstje voor de top 1976. Maar, ik ben ook bescheiden. Genoeg applaus nu. We gaan namelijk...
2: Buurten bij de buren. Amai,
1: dat is lekker. Hè? Ja, want we gaan ook in deze Nederkoen... in het nieuwe seizoen, zal ik maar eventjes zeggen. Dat klinkt al stoer. Gaan we gewoon buurten bij de buren. Want er is zoveel moois wat in Vlaanderen rondzweeft. Wat wij ook mooi vinden in onze taal. En dus hoort dat ook... thuis in het programma Nederkoen. En zometeen ga ik richting een plaatje van Clouseau. Hoe kan het eigenlijk ook anders? Een van de grootste, denk ik wel, uit Vlaanderen... die ook zeker een plekje in de lijst verdient. En nu ga ik naar het liedje Anne. En Anne heeft voor mij altijd een speciale betekenis... omdat mijn oudste nichtje, heet Anne. En dat vond ik heel mooi toen mijn broer dat vertelde. Ik had de naam ook goed geraden, omdat ik... vermoeden dat hij zoiets ging doen, omdat mijn beide oma's Annie heten. Nou is Annie, ja, dat is een naam die wat meer van vroeger is... en Anne is misschien wat meer van nu. En daarom dacht ik, nou ja, dat gaat hij doen. En zo geschiedde ook. En dat vond ik eigenlijk heel tof. Dus ik was onwijs trots op Anne. En dan ga je meteen naar Anne van Herman van Veen of Anne van Clouseau. Daar ga je dan aan denken. En dat deed ik dus ook. Alleen het echte verhaal van Anne van Clouseau... dat is ook onwijs interessant. Dat is echt heel erg leuk. Geert Hans, zeg ik eventjes uit mijn hoofd... maar in ieder geval deze Geert, die was bassist... in de tijd dat Clouseau nog eigenlijk een klein bandje was. Clouseau en vrienden. Hij was bassist en hij zat op een studentenkamer... waar hij op een gegeven moment Anne Lesandré ontmoette... Tegenwoordig, volgens mij, woont ze in de buurt van Antwerpen. Toen was dat elders. Maar in ieder geval, hij had een romance met haar... die 9 maanden duurde. En die romance die beschreef hij eigenlijk een beetje in het liedje Anne. Nou, voilà, dat schreef hij. Op een gegeven moment ging hij weg uit de band. En dat liedje dat zwierf nog een beetje in de repetitieruimte... werd uiteindelijk opgepakt, opgenomen... en ingezonden voor de voorronde van het Belgisch Songfestival. Maar werd het niet. En dat is dan ook wel weer grappig... Er werd een ander liedje. Ik zie dat mijn muziekje er al op zit. Kan ik hem nog terugzetten? Nee, ach, maakt ook niet uit. Ik praat er gewoon lekker overheen, want het blijft een interessant verhaal. Dat is het niet geworden. Ik geloof dat dat door de wind was. Ik weet het niet helemaal zeker, maar dat maakt verder ook niet zoveel uit voor dit verhaal. Ze werden het niet. Maar later werd het wel een gigantische hit in België. Dus die organisatoren en de jury van dat songfestival, die hebben zich denk ik voor een kop geslagen. Zo van, jongens, we hebben het verkeerde liedje uitgekozen. Want dit wordt omarmd door alles en iedereen. En het ging dus allemaal over Anne Lesandré. En die Anne Lesandré die is later nog wel een keer bij optredens van Clouseau geweest. Heeft zelfs een keer Clouseau verrast. Van ja, ik ben de echte Anne. Waar dit liedje over gaat. En ja, ze sliep met haar been uit bed. En dat doet ze nog steeds. Wat in de tekst naar voren komt, dat ga je zo meteen wel horen. Dat is heel grappig. En hebben ze nou ook gevreeën tot de noen? Nou, dat schijnt wat geromantiseerd te zijn. Daar zijn ze wel een klein beetje op teruggekomen. In ieder geval hebben ze een hele gezellige tijd gehad. En ja, dat ging dus over Geert met zijn... Anne.

gaat hij erin komen of niet? Nou, zijn vader in ieder geval wel. Dit was Marcel de Groot en zijn papa is Boudewijn de Groot. De volgende Zeeuwse formatie die komt er wel in. Zometeen uur 2 van Nederkoen.

0: alles over Omroep-Brabant. Check je via de website en app.
1: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
3: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
4: En hoe was het bij het ING Servicepunt?
5: Goed, het is gelukt.
4: Wat is er gelukt?
5: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
4: Fluitje van een cent dus?
5: Nou, het was wel wat meer dan dat.
6: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
7: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirt, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf 14,99. Zeeman. Zo eenvoudig kan het zijn.
8: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Zullen we dit keer eens wat dichter bij huis blijven?
10: Wat een goed plan.
9: NRV. Wat dacht je van Athene, Delphi en Olympia?
10: Of Florence en de ruïnes van Pompeii?
9: NRV. Of misschien Lissabon en de Algarve? NRV. Reizen met een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Leren mediteren? Zen.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Slowolkens presenteert Brabantse vrienden. Met nog veel meer keigezellige artiesten. Zoals Gerard Joling, Emma Heesters, Outsiders en Samuel Welten. 5 september, Aquabest. Ga voor tickets naar brabantsevrienden.nl.
13: Er waren eens drie zussen. Lieneke, Wiesje en Roosje. Ze droomden niet van glazen muiltjes of kastelen, maar van iets veel mooiers. De perfecte nachtrust voor iedereen.
14: Bij Boonman Bedden vind je geen sprookjes, maar eerlijk advies en de allerbeste merken. Door onszelf geselecteerd, al sinds 1988. Boonman Bedden. Slapen is ons vak.
15: Toe aan slapen zonder druk op je lichaam? Een Tempoer-matras vormt zich naar jou en geeft je dat bijna gewichtloze gevoel. Bij Koos Kluipmans in Oosterwijk kom je proef liggen en ervaar je het zelf. Ervaar het gewichtloze Tempoer-gevoel bij Koos Kluipmans.
16: Bij Hermans Optiek zijn je ogen in goede handen. Want wij meten nu nog preciezer en kunnen vervolgens ook nog preciezer jouw glazen maken. En vanzelfsprekend kun je bij Hermans Optiek ook terecht voor een nieuwe merk zonnebril of contactlenzen. Hermans Optiek geeft je ogen de perfecte scherpte. Vind jouw vestiging op hermansoptiek.nl.
15: Nu bij Koos Kluipmans. Tot wel 35% korting op de Tempoer-collectie.
17: Ramenfabriek op het hoog. Voor kozijnen en accessoires op het hoogste niveau. Kom langs in Moergestel of ontvang direct een online kozijnofferte via ramenfabriek.nl.
18: Titanic.
19: Bonjour, ik ben Céline Dion.
18: De hilarische hitmusical met de grootste hits van Céline Dion komt van 17 tot en met 20 september naar Chassé Theater in Breda.
19: Maar Céline Dion zit toch niet zelf op de Titanic?
18: Ofwel, boek nu de beste plaatsen op chassé.nl.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
20: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
21: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving van gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving van vrijdag had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. Er ging een politieachtervolging aan vooraf, meldt de BBC. De politie had de achtervolging ingezet op een verdacht voertuig. Uiteindelijk reed die personenauto tegen het verkeer in en kwam in botsing met de politieauto. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Onder de slachtoffers zijn ook 2 politieagenten. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte van een zwaardaanval op een Zweedse school gisteren was mogelijk actief in gewelddadige chatgroepen. Ook postte hij een foto van het zwaard, die was gemaakt op de wc van de school. Bij de aanval kwam een meisje van 17 jaar om het leven. De verdachte van 18 is aangehouden. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere locaties vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer bij ons dan. Het is redelijk zonnig. Met af en toe nog een klein buitje, ook vanavond. Vannacht op de meeste plaatsen droog en het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: In een drukke omgeving goed kunnen horen is moeilijker als uw gehoor verandert. Maak dan eens een afspraak bij Beter Horen. Wij bieden langdurige nazorg. U vindt ons dagelijks in de winkel voor advies. Beter horen, beter leven.
2: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
22: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
23: Oma!
24: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
25: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
22: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
25: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
26: Mensenrelatie, Radboud Visser.
27: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
26: Jazeker.
28: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
29: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
30: Zijn we er al?
29: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
31: Oh ja, verzekering.
29: En weer door met de Ora autoverzekering.
28: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
32: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
33: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
32: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
33: Dit is Omroep Brabant. Met nu Nederkoen. Koen Wijn.
34: Goedemiddag, Melleke.

0: zou het iets kunnen zijn? De Jazzpolitie, en ze zijn terug voor in je stemlijstje voor de top 1976. Of is het meer dat nieuwe liedje wat je aan het begin van het uur hoorde? Hoe de liefde gaat van René Vroeger en Waylon. Hoe dan ook, welkom bij Nederkoen.
1: Nederkoen.
2: Met Koen Wijn.
0: Uur nummer 2. En ja, we stevenen op die top 1976 af. En nu heb je nog de kans om te beïnvloeden door simpelweg je lijstje in te leveren. En daarom ben ik gewoon aan het smeken. Nou ja, dat klinkt wat hopeloos en zo is het helemaal niet. Alleen ik vind het gewoon belangrijk. Dat vind ik ook bij de top 100. Dat vind ik ook bij de top 84. En dat vind ik dus ook bij deze lijst die de top 900 voor dit jaar vervangt. Dat er gewoon genoeg stemmen binnen moeten komen. Want dan krijg je een zo mooie uitgebalanceerde lijst van. En daarom hoop ik dat je wil gaan stemmen als je dat nog niet hebt gedaan. Via omroepbrabant.nl/top1976. Hey, en dat tweede liedje wat je hoorde, ze zijn terug, dat heeft nogal een lading, hè? Nederpop heeft soms een beetje het stempeltje van, ja, weet je, het is een beetje, ik hou van jou, blijf trouw. Dat is niet waar. In sommige gevallen wel, maar in sommige gevallen ook zeker niet. En in dit geval is dat zeker niet waar. Want Ze Zijn Terug is natuurlijk een liedje van de Jazzpolitie. Voortgekomen uit Splitsing. Peter Groot-Kormelink en Herman Grimme. En dit liedje werd geproduceerd door Fluitsma en Fontijn. En dit gaat over de neonazies. Ja, over het neonazisme. Waarin ze eigenlijk, je hoorde ook als het goed is, in het midden van dat liedje een speech van Adolf Hitler. Wat natuurlijk hoogst ongebruikelijk is voor een popliedje. Maar ja, vanuit een Holocaust-overlevende is het geschreven. Maar eigenlijk de angst van, ja, ze zijn terug. Er gebeuren weer dezelfde dingen als dat er toen gebeuren. En dan ga ik zeker geen parallel trekken met deze tijd of whatever. Want dat is veel te gevaarlijk en dat ga ik dus ook helemaal niet doen. Bovendien bederft dat ook nog eens de sfeer van deze uitzending. Alleen ik vind wel dat Ze Zijn Terug van de Jazzpolitie een liedje is wat moet blijven, of wat gehoord moet blijven. Ik moet het wel goed zeggen. Wat gehoord moet blijven. Omdat er zo'n verschrikkelijk belangrijke boodschap in zit. En daarom had ik ook zoiets, weet je wat, ik neem hem mee in deze show. Om jou misschien nog op ideeën te brengen voor een fantastisch stemlijstje. Ja? Zijn we daar in ieder geval ook. Hoe de liefde gaat, ja, die hoorde je daarvoor. René Vroeger en Waylon. Een nieuw projectje eigenlijk van Vroeger, waarmee hij met de nieuwe generatie liedjes gaat zingen. En dat deed hij dus ook met Willem Bijkerk, oftewel Waylon. Hey, dan een liedje. Ik zei net niet, elk liedje heeft een hele gelaagde boodschap. Nou, daar heb ik ook een concreet voorbeeld van. Want dit is Samuel Welten met Echte Liefde is te koop. Maar wel een heerlijk, fijn liedje.

0: Er was nog nooit beter meer bij Chef Nijkens dan in Café de Negelandier. RK de Vulpoepers natuurlijk.
1: Geleend over de grens.
0: Ja, naar een liedje wat we hebben geleend over de grens. En daar ga ik ook het origineel van draaien. Gewoon omdat ik dat grappig vind. En dit keer is het een liedje wat is vertaald door Peter Koelewijn. Ja, we gaan terug naar 1976, dus een tijdje geleden. En dat is dan ook wel leuk, want 1976, top 1976, kortom, dit liedje.

Juist, in het thuisland van Joe Dolan, want dat is de Ier die het schreef, werd het nummer 1. Was op zich niet zo gek, want er werd wel meer van hem nummer 1 in Ierland. En het gaat over Sister Mary, want zo heet het oorspronkelijk. Joe Dolan, dus...

vierde onlangs nog zijn 30-jarig jubileum als artiest, terwijl die zelf mijn leeftijd is. Ja, het is ongelooflijk, maar hij begon natuurlijk ooit met zijn lieve oma die die bezong. En toen was het nog een heel klein Jantje, en dat mag je nu niet meer zeggen. Dan volg je haar benen van Jan Smit. Dat daar een liedje wat werd geschreven tijdens de zomer voorbij. En dat heeft dan ook dus te maken met Jan Smit, want die droeg dat programma eigenlijk een beetje. Maar die gingen op vakantie, samen met Nick en Simon en de drie J's. En die drie J's, die schreven toen dit liedje over een man die zelf wil bepalen in welke richting zijn leven gaat. En dat is ook een heel fijn liedje. John Eubank schreef er ook nog aan mee trouwens. Dat is die vaste man achter Marco Borsato, weet je wel. Ook mooi voor in je stemlijstje, vraagteken. Dit is Geloven in het leven van de drie J's.

0: Als je dan toch gelooft in het leven, zorg dan daar ook af en toe een beetje op proost. Wat een overgang. Ja, maar wel een hele mooie. En deze is ook zeker een aanbeveling voor je lijstje. Sam en Marijn, een proost op het leven.
1: De dauw in de ochtend.

antwoord op de vraag, wat zou jij hebben gedaan? Het achterste van de tong gedijt het beste met wat drank. Jij zou

0: Daarom proost op het leven.
1: Wat vind ik jij? Dat kan toch niet meer?
0: Zal ik die vraag vast beantwoorden? Voor jou? Dit kan zeker nog wel. Ja, tuurlijk. Maar het is wel een liedje. Ik heb hem laatst namelijk een keer een hitster gehad. En toen zei ik meteen, ja, dat is Stille Willy van de BB-band. En toen zei mijn vriendin, hoe weet jij dat nou weer? Weet je al zo van, joh, je hebt die kaartjes al gezien. Nee, dit is helemaal niet, want het is een klassiekertje. Maar het is wel van een tijdje geleden. En als je hem hoort, dan denk je echt, waar zit ik nou net te luisteren? Het liedje van de Bill Bradley Band, beter kent als de BB Band, de BB Band. Een Brabantse coverband die later ook eigen liedjes ging maken. En dan schrijven we 1981 en dan komt er een typisch liedje op de markt. En dat is het verhaal van een lifter die midden in de nacht, midden in de regen eigenlijk, wordt opgepikt door een truckchauffeur met vreemde ogen die zichzelf Stille Willy noemt. Op zoek naar een ander leven, op zoek naar geluk. En hij ging mee, die lifter, en kwam terecht in een café. Bestelde een pilsje op kosten van Stille Willy. En toen hij dat deed, ja, toen, nou ja, dat kan ik wel vertellen, maar dan is het eigenlijk nog leuker om het gewoon te beluisteren. Dus luister goed naar de tekst.

0: niks zo vervelend, hè, als slapeloze nachten. En zeker als er een buurman is die een elektrische gitaar heeft en dit doet.
1: Ja.
0: Dan is het helemaal irritant. Begint er dan ook nog iemand bij te drummen, dan weet je het ook niet meer. Ja, tenzij het net zo klinkt als dit klinkt. Maar ja, dat kan niet meer. Want de scene heeft inmiddels een nieuwe zanger. Dat is Siep van de Ploeg. En niet meer T. Lau, want die is overleden. We gaan er wel van genieten. Iedereen is van

geld, die is van iedereen. Dag in het wit. Het is bijna het einde. En richting het einde kijk je altijd even terug. Toch? Tenminste, dat is bij het leven denk ik zo. En dat is ook bij een programma zo. Wat hebben we gedaan? Wat hebben we gehoord? Wat hebben we gezien? Wat hebben we geroken? Wat hebben we gevoeld? Nou, volgens mij is het wel duidelijk dat ik 2 jaar lang schaamteloos campagne heb lopen voeren voor de top 1976. En ik heb al uitgelegd waarom ik vind dat dat ook moet. Simpelweg omdat je dan zo'n evenwichtig mogelijke lijst krijgt. En die bestart dus op 1 september. Dat betekent dat er voor die tijd gestemd moet zijn. En dat kan dus ook nog maar echt een paar dagen. Dus zorg dat je dat in ieder geval doet. En dat je een goede balans maakt voor de dingen die je wel of niet wil horen in die lijst. En ik heb op het gebied van Nederlandstalige muziek, want dat is natuurlijk Nederkoen, heb ik je volgens mij echt wel wat mooie suggesties gegeven. Dat probeer ik sowieso ook altijd in de week te doen. Hè, in de klassieken van Nederlandse bodem. Dat raak je eigenlijk niet uitgeput. Zoveel is wel duidelijk. Ik ben al 2 jaar bezig. Doe dat eigenlijk al 2 jaar. En ik kom nog steeds pareltjes tegen. Nou, vandaag kwamen die pareltjes onder meer van Guus Meeuwis, Rowan Herze, maar ook van Marcel de Groot, van Whalen, van René Vroeger. Gewoon een heleboel. Met andere woorden, ik denk en ik hoop heel erg dat ik je heb kunnen en mogen inspireren. Dat weet je natuurlijk nooit helemaal zeker, maar dat hoop ik in ieder geval wel. En die laatste die je dan gaat horen, ja, dat is helemaal gewoon een heel speciaal liedje. Dat is een liedje waar ik heel erg dol op ben. En dat is een liedje van Lex Uiting. En Lex Uiting die was ooit Prins Carnaval van Venlo. En daar kwam een documentaire van. Na het Suje heette die, want Lex Uiting die woonde al in Amsterdam. Maar in die documentaire zie je precies de schoonheid van carnaval. Dat het niet alleen maar plat zuip is, maar dat het veel meer is dan dat. Dat het zware sociale impact heeft. En daarom vond ik het zo mooi om dit liedje te laten horen. Dus daarmee ga ik ook afsluiten. Heel veel wijsheid in de stemperiode. Ik spreek je maandag weer. Dan zit ik op de brommer, samen met Ronnie. Ik kan niet wachten. Maar nu kan ik niet wachten op dit liedje. Dit is namelijk Lex Uiting. En Na het Zuur. En daar is het allerbest.

0: alles over Omroep Brabant. Check je via de website en app.
1: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
2: Gelukt. Heb je hem al betaald?
1: Wat bedoel je?
2: Mijn betaalverzoek.
1: Zo, dat doe je snel.
2: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
5: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
6: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair. Volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakers sokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor €5. En kinder onesies €10. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
0: Zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
10: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer zijn ruim 200 schademeldingen binnengekomen bij het instituut Mijnbouwschade. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. De beving had een kracht van 2,8 en is volgens het KNMI het gevolg van gaswinning in het gebied. Servië vraagt nu ook de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. Dat de Serviërs hulp vragen aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Dat viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren daarnaast samen 124 brandweerlieden en 39 bluswagens. Op het circuit van Zandvoort heeft McLaren-coureur Lando Norris pole position veroverd voor de race van morgen. Max Verstappen kwam in de kwalificatie snelheid tekort. Hij start in de hoofdrace op plek 7. Daarmee wordt het lastig voor hem om te winnen in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. En op het WK hockey hebben de Oranje mannen met 3-1 gewonnen van India. Daarmee is een grote stap richting de halve finale gezet. In dezelfde groep spelen vanavond Argentinië en Engeland tegen elkaar. Afhankelijk van dat resultaat weet Oranje of het al geplaatst is voor de halve finales. Anders valt de beslissing maandag in het duel tegen Engeland. De vrouwen spelen morgen de laatste wedstrijd in de tweede groepsfase tegen China. Zij zijn al zeker van een plek in de halve finale. Het weer. Het is redelijk zonnig met af en toe nog een klein buitje. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen vooral in het noorden kans op een bui. Verder droog en zonnig en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
12: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
0: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
13: Het jaar waarin we zijn begonnen.
12: Een lijst met de 1976 mooiste nummers.
14: Uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
12: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: Je weekend start altijd goed met Omroep Brabant.
1: Zaterdag en zondagochtend tussen 9 en 12 hoor je Christian Westerveld met
2: Weekend. Gegarandeerd een gezellige start van je dag.
1: Dus of je nou van alles moet doen of lekker kunt niksen,
0: in het weekend luister je naar
2: Weekend.
0: Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Servië vraagt nu toch de Europese Unie om steun bij het blussen van een grote natuurbrand. Die woedt ten oosten van de hoofdstad Belgrado. De hulpvraag aan de EU is opmerkelijk. Eerder sloeg de regering Europese blusvliegtuigen nog af, omdat Rusland een veel groter blusvliegtuig kon leveren. Het viel niet in goede aarde in Brussel. Servië is geen EU-lid, maar voert wel toetredingsonderhandelingen. Nu sturen Tsjechië, Slowakije en Roemenië in totaal 4 blushelikopters. Duitsland en Roemenië leveren brandweerlieden en tientallen bluswagens. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk waarbij 7 doden vielen. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Uiteindelijk reed die auto tegen het verkeer in en botste op de politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen kwamen om. Aan de westkant van Vlieland is een dode dwergvinvis aangespoeld. Het dier is al in vergevorderde staat van ontbinding. De kop en de staart ontbreken. Het gebeurt niet vaak dat een dwergvinvis strandt op een waddeneiland. De laatste keer was 26 jaar geleden. De dwergvinvis is een relatief kleine walvissoort. Een volwassen exemplaar is doorgaans zo'n 7 meter lang en weegt 4 of 5 ton. De technische staf van de nieuwe Oranje Bondscoach Xavi Hernandez is compleet. Hij neemt Ruud van Nistelrooy en Adil Ramzi als zijn assistenten. Patrick Lodewijks blijft de keeperstrainer. Daarnaast neemt Xavi 3 Spaanse assistenten mee. Een van hen is zijn broer. Volgens de nieuwe bondscoach heeft iedereen in de staf zijn eigen rol en expertise. Ruud van Nistelrooy was eerder ook assistent van bondscoach Koeman. Voor Ramzi is de functie nieuw. Hij was sinds 2 jaar coach van Oranje onder 18. Het weer. Vanavond nog een paar buitjes. Vannacht overwegend droog bij 10 tot 15 graden. Morgen vooral in het noorden een bui. Verder droog en zonnig en het wordt ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Ja, en dan ontstaat er dus veel onrust. Is hij al gepakt? Om wie gaat het? Waar was het precies?
3: Op alle vlakken komen we mensen tekort. Zoeken we mensen die ook het werk willen doen.
4: En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Ik vind het gewoon te gek voor woorden.
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel
0: van... Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: Omroep Brabant.
1: Ik neem water, jij drinkt wijn. We zullen nooit hetzelfde zijn. Jij leeft vandaag, ik denk aan morgen.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In de buurt van Barcelona is gisteravond en vannacht extreem veel regen gevallen. Bij Tarragona kwam zo'n 200 liter per vierkante meter uit de lucht. Vanwege de regen moesten 400 mensen worden geëvacueerd. Bij een haven aan de Costa Dorada stortte een muur in door de regen. 3 mensen raakten gewond, van wie 1 ernstig. Ook op andere plekken vielen gewonden door het weer. Volgens Spaanse media zijn 11 mensen naar het ziekenhuis gebracht. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moet zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Op 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
0: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: onze eigen Koen.
1: Koentje!
2: Koentje!
0: Zorg ervoor dat jij nooit meer last hebt van een afterlunchdip. Jou en de beste muziek akker ik de middag door.
1: Toppertje!
0: Dus luister net als al deze toppers naar...
1: Fijn in de middag, lekker man!
0: Maandag tot en met donderdag van 1 tot 4.
3: Op Omroep Brabant.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Canada komt met tegenmaatregelen als reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde Canadese producten. Het land gaat importheffingen opleggen op een aantal producten uit de VS, zegt premier Carney. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn mislukt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. Premier Carney zegt ook dat er steunmaatregelen zullen komen voor sectoren die getroffen worden door de Amerikaanse heffingen. De gemeente Rotterdam heeft twee ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de twee deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Bij een ernstig ongeluk in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd de achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. Een onafhankelijk bureau onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. Bij het instituut Mijnbouwschade zijn ruim 220 schademeldingen binnengekomen na de aardbeving gisterochtend bij het Groningse dorp Zandeweer. Bij 6 meldingen ging het om mogelijk acute gevaarlijke situaties. Op 1 adres zijn direct maatregelen genomen na een inspectie. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: groeien komt uit Brabant.
1: Brabant, de beste.
0: Zeker als het om muziek gaat.
2: Elke zondag draait Hubert Mol de beste muziek van Brabantse bodem.
3: Van Guus tot Gerard en van Crescent tot pak een beet Albert West.
0: Als het maar uit Brabant komt.
2: Van Brabantse bodem.
0: Iedere zondagmiddag tussen 4 en 6.
2: Omroep Brabant, het gevoel van eer.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè? Brabant.

0: 1 september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: nummer 1 voor de mooiste provincie van ons land.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen, omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een verjaardagsfeestje van Madonna op het Griekse eiland Corfu heeft tot een politieke rel geleid. Volgens een Griekse politicus had de popster inwoners van een dorp gevraagd om hun ramen te sluiten, zodat zij privacy had. De politicus ergerde zich daaraan en vond dat de Griekse premier er iets van moest zeggen. Een andere politicus stelt dat ze niet begrijpt hoe waardevol een bezoek van Madonna voor het eiland is. Het weer. Vanavond nog een enkele bui in het noorden. Vannacht op de meeste plaatsen droog. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: elke zondagochtend bij Omroep Brabant op tv.
1: Zondagdok.
0: Verhalen die raken, soms luchtig, soms aangrijpend.
2: Het verstikt me af en toe, zeg.
1: Documentaires over Brabant en Brabanders.
3: Metcam. En dat is niet van, wil je alsjeblieft meegaan? Nee, dat is Metcam.
1: Zondagdok.
4: Daar kan je toch 40 jaar tegenop.
0: Elke zondag op tv en wanneer je maar wilt op Brabant+.

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976. Het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: voor iedereen met een rood-wit geblokt hart.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn deze zomer op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds vandaag rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord tussen de landen zijn gisteren geklapt. Volgens Canada wilde de VS op het laatste moment van alles veranderen aan de deal. De VS zegt dat het precies andersom was. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam vanmiddag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die hier rond 3 uur vanmiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Max Verstappen start morgen vanaf plek 7 bij de hoofdrace van de Grand Prix in Zandvoort. Hij kwam snelheid tekort in de kwalificatie en wijt dat aan fundamentele problemen met zijn auto. Verstappen denkt dat er in de race morgen weinig beters in zit in de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. Lando Norris van McLaren start op pole position. Het weer. In het noorden komt nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar zo'n 12 graden. Morgen opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek.
0: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
0: non-stop de lekkerste muziek.

0: nou echt helemaal niks missen van ons?
1: Volg Omroep Brabant op Instagram, Facebook of TikTok.
0: En krijg de leukste content.
2: Benieuwd naar het verhaal van de spookvilla?
3: Kom op! Oh, joh, joh, joh. Ik heb een beetje rare vraag eigenlijk.
4: Ja, die staat erin nog.
5: Potverdorie, we zijn er toch in een geheide.
6: Oh, wat heerlijk.
0: Van prijsvragen tot behind the scenes. Van Brabantse bloopers tot verhalen die je nergens anders krijgt.
7: Vieze Jack doet al 12 jaar interviews, maar ik vind dit wel de meest memorabele tot nu toe.
0: Volg het Omroep Brabant Radio en mis niks.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders. Dus het gevoel.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.

0: luisteren op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Twee ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het OM. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij de aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Een wandelaar die afgelopen middag langs de Maas bij Venlo liep, heeft een dode vrouw gevonden. De politie houdt er rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Haar identiteit is nog niet bekendgemaakt. De politie is op zoek naar wandelaars die iets hebben gezien bij de Maas in Venlo. In de Eredivisie heeft PEC Zwolle gewonnen van SC Heerenveen. Het werd 2-0. Bij FC Utrecht tegen Sparta Rotterdam werd er afgelopen avond ook meerdere keren gescoord, maar daar werd het een 3-3 gelijkspel. AZ staat na een 2-0 winst op Fortuna Sittard bovenaan in de Eredivisie. De club uit Alkmaar heeft 3 uit de 3 wedstrijden gewonnen en staat dus nu bovenaan. Het weer: in het noorden komt nog een buitje voor, verder is het droog. Ook vannacht, en het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vanaf 1 september, 11 dagen lang, de top 1976.
3: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
4: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
2: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
3: Dit is Omroep Brabant. Met nu
2: non-stop de lekkerste muziek.

0: altijd en overal. Omroep Brabant.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant app.
2: Het gevoel van hier.
3: Omroep. Nou, het is wel muziek waar je vrolijk van wordt.
4: Ja, Brabant is thuis, hè?

0: Let's go. Omroep Brabant, kei gezellig.
1: Ja, heel leuk, heel leuk.
2: Het gevoel.
3: Nou, dat vind ik fijn. Eventjes lekker alles kunnen vergeten wat alles moeilijk maakt in het leven. Nou, hier kan je het even helemaal kwijtraken.
0: Omroep Brabant.
4: Waar is

0: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
1: 1976, het jaar waarin Omroep Brabant werd geboren.
2: En nu, 50 jaar later, vieren we dat met een cadeau voor heel Brabant.
1: Vanaf dinsdag 1 september hoor je 11 dagen lang
2: de top 1976.
1: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. En uiteraard bepaal jij de lijst.
3: Fantastisch!
2: Vier met ons mee en stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.

0: Dit is Omroep
1: Brabant. Kijk gezellig.
2: Kijk gezellig.
1: Kijk gezellig.
0: Elke dag, de hele dag,

0: zender voor meer dan 2,5 miljoen Brabanders.
1: Luister op je radio, online of via de Omroep Brabant-app.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Bij een ernstig ongeluk in het noordoosten van Engeland zijn 7 mensen overleden. De slachtoffers zijn 2 politieagenten en 5 tieners, melden Britse media. Er ging een politieachtervolging aan vooraf. Een politiewagen volgde een verdacht voertuig, maar toen die tegen het verkeer in begon te rijden, werd die achtervolging gestaakt. De spookrijdende auto botste vervolgens op een andere politiewagen. Alle inzittenden van beide voertuigen overleden ter plekke. 2 ambtenaren van de gemeente Rotterdam zijn op staande voet ontslagen omdat ze zich lieten omkopen bij bouwprojecten. De maatregel volgde op een langlopend onderzoek door het Openbaar Ministerie. Eind 2023 schreef NRC over fraude bij aanbestedingen in Rotterdam. Bedrijven zouden giften aan ambtenaren hebben gedaan in ruil voor gemeentelijke opdrachten. Volgens burgemeester Schouten bleek uit het onderzoek van het OM dat de gedragingen substantieel ernstiger waren dan dat de gemeente zelf had vastgesteld. In totaal zijn er 11 verdachten uit het onderzoek gekomen. Op het EK volleybal hebben de Nederlandse vrouwen hun eerste wedstrijd gewonnen. In Baku ging het tegen Roemenië moeizaam, maar uiteindelijk won het jonge team van Oranje in 5 sets. De volgende wedstrijd in de poolfase is maandag tegen Portugal. Het weer. In het noorden komt er nog een buitje voor. Verder is het droog, ook vannacht. Het koelt af naar een graad of 12. Komende dag opnieuw in het noorden kans op een bui. Verder blijft het droog en vrij zonnig. En het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
3: Omroep Brabant startte in 1976 en bestaat op 1 september 50 jaar.
4: Dus is het feest. En daarom als cadeau dit jaar geen top 900, maar een top 1976.
1: Een lijst met de 1976 mooiste nummers
5: uit meer dan 60 jaar popmuziek.
4: Stem nu via omroepbrabant.nl/top1976.
1: Dit is Omroep Brabant. Met nu
4: non-stop de lekkerste muziek.

0: Als het hier gebeurt, hoor je het bij ons.
1: Dit is Omroep Brabant.
2: Dat meen je niet. Dat vind ik wel heel triest, want ik kom helemaal van water met mijn scootmobiel.
3: Het is natuurlijk eigenlijk geweldig dat je mensen zo blij maakt met dit, hè, toch?
4: Sowieso, we laten dit niet los. Dit gaat niet gebeuren.
5: Zit er niet in. Officieel is ook mooi. Toch?
0: Dit is Omroep Brabant. Het gevoel van hier.

0: september is het feest. Dan bestaat Omroep Brabant 50 jaar.
1: Dit is Omroep Brabant vanuit Eindhoven.
2: Dat vieren we samen met jou en de top 1976.
0: De 1976 mooiste nummers uit meer dan 60 jaar popmuziek. De stembus is geopend.
2: En deze week rijden we kriskras op de brommer door Brabant op zoek naar stemlijstjes van leuke, bekende en gezellige Brabanders.
0: Check omroepbrabant.nl/top1976.